0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Matchplay is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luc Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. The ring of fire, the ring of fire.
1: M non-stop voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.

Lars Melitzen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Hot town, summer in the city, back of my neck in the zomer.

Uit het jaar 19... Nee, ik durf het wel te zeggen. 1966, dat is toch alweer even 60 jaar geleden. Deze van Nancy Sinatra. These boots are made for walking. En zo lopen wij door. Of beter gezegd, stappen wij door? Nee, we rijden door. En dat doen we samen met Guus Meeuwis. En Van Gant, per spoor. Krengereng, krengereng. Goedemorgen, mensen. Utrecht is wakker. Radio M. Utrecht, uiteraard. Krijg het 6 over 6.

0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Dat op een maandagochtend. Ja, we gaan er weer een mooie dag van maken wat dat er gaat. En wat voor dag dat gaat worden. Ja, met allerlei onderwerpen in de uitzending. En één daarvan is natuurlijk een live verslag. Sterker nog een paar keer. Anna, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Net in de studio binnengekomen. Je gaat er al vroeg op pad, want je wil dan nu je zegje doen in plaats van even 6:30. Dat is ook allemaal hartstikke goed. Eerst even terug naar het weekend. Heb je een lekker weekend gehad?
1: Oh, ik heb zo'n leuk weekend gehad. Ja, wij, vrienden en ik zijn naar een feestje geweest. En soms kun je daar zo van opknappen. Dat je denkt, even lekker gedanst, muziek.
0: Ja, goed
1: de zon ook. Dus heerlijk. Ja. Ja,
0: het was zaterdag helemaal lekker weer natuurlijk.
1: Fantastisch. Ja, ja, het was heerlijk weer om buiten te zijn en lekker te dansen. En gisteren lekker op de bank gelegen. Helemaal niks gedaan.
0: Bijkomen van het dansen. Fijn.
1: Ja, precies.
0: Heerlijk, goed zo. Nou, goed om te horen. En je ziet er weer blakend uit. Of ouderwetse uitdrukking. Blakend zie je eruit, dus je kunt er weer tegenaan. Wat ga je vandaag voor Utrecht eens wakker doen?
1: Ja, we gaan het vandaag hebben over dierenhotels. Nou, zou je denken, dierenhotel, ja. Die zijn er echt en die zijn er ook steeds meer. Mm-hmm. Laatste cijfers van de KVK van 2024 blijkt dus dat het aantal dierenhotels in Nederland toeneemt. Het zijn dus plekken, pensions, eigenlijk waar je huisdier kwijt kunt, om het zo maar te zeggen. Als je op vakantie gaat. Dus als je je dier daar laat overnachten, ook een soort vakantie heeft. Mm-hmm. En die dierenhotels, het is wel grappig, die hebben steeds meer voorzieningen. Ik heb een dierenhotel gezien in Kamerik bijvoorbeeld, waar ze een wellness hebben voor honden.
0: Nee.
1: Massages.
0: Nee, echt waar?
1: En luxe voeding en zo. Daar ga ik niet heen. Ik ga naar dierenhotel Dijkzicht in Wijk bij Duurstede. Daar hebben ze ook een dagopvang. Dus daar worden ontzettend veel dieren opgevangen. En ze hebben het nu ontzettend druk.
0: Ja?
1: Niet normaal. De eigenaresse die zei ja, we zijn zo druk nu. Het is echt piekperiode. Dus ik ga even kijken hoe het daaraan toe gaat.
0: En zijn het honden? Zijn het katten? Is van alles en nog wat?
1: Ja, honden, katten, konijnen en cavia's.
0: Ja?
1: Dus de hele beestenboel.
0: En dat heeft alles te maken met vakantie? Of met het feit dat mensen zoiets hebben van ja, ik heb Vicky of Poekie of wat ook. daar heb ik niks meer aan, zeg maar.
1: Ja, het heeft een beetje te maken ook met die coronaperiode dat heel veel mensen een huisdier hebben genomen.
0: Is dat nog steeds zo, de nasleep daarvan?
1: Ja, ook wel dat steeds meer mensen last-minute vakantie boeken. Dus dat oppasregelen moeilijker wordt.
0: Oh, op zo'n manier.
1: Het zijn een beetje die twee factoren die meespelen. Ja, en ik denk misschien ook wel, dat is mijn eigen persoonlijke overtuiging, is dat mensen toch ook denken, ja, dan lekker in een dierenhotel toch? In plaats van bij de buurvrouw.
0: Ja, nou ja, ik denk wel dat katten en honden en die cavia's ook, zeg maar, misschien wat minder, maar wel verwend worden.
1: Ja,
0: dus
1: nou,
0: omdat
1: zeker.
0: Je dat net zegt, wel bijzondere dingen die er en ook wellness, wat je net al vertelde. Denk ik, van,
1: gek
0: ja,
1: toch? Ja, heel grappig.
0: Ja, het is heel apart. Nou, en wat je daarvoor moet neertellen natuurlijk, want je katten onderbrengen of je hond onderbrengen voor een week of twee weken en zoiets, dat is allemaal de prijs, denk ik.
1: Kan soms bijna even duur zijn als een hotelovernachting voor een mens. Dat is niet normaal.
0: Maar goed, je moet ervoor zorgen natuurlijk.
1: Ja.
0: Je gaat dus naar, naar Wijk bij Duurstede. Dus.
1: Yes, gaan we er meteen rijden naar Wijk bij Duurstede, inderdaad.
0: Gaan we je horen. Tot zo meteen dan. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Ik ga maar eens even een slokje koffie nemen. Dat had ik al gemaakt, maar nog niet tot mij genomen. Dat komt er zo aan. Het is Shanna Spyro.

0: Dijk op Radio M Utrecht. En ik ben toch nergens goed voor. Dus 2 minuten voor 6:30. Een weerbericht van Greta Spannenburg staat je zo meteen te wachten. En ja, ik heb een heel lekker onderwerp waar we over kunnen praten. Ik vind het tijdstip alleen een beetje gek. Want wat is je favoriete snack? Kom maar door met de frikandellen, de kipcorns, de bami-schijven. Ja, een lekker frietje valt daar ook onder voorbij. Frikandel. Een foto op de Facebook van Radio M Utrecht is getuige van het feit dat het er best lekker uitziet. Maar hoe denk je erover? Wat zou je favoriete snack zijn? Want deze zomer gaat RTV Utrecht langs bij snackbars in de hele provincie Utrecht om daar eens even de proef op de som te nemen. En wat vind jij ervan? Wat is je favoriete snack? Laat het even weten. Ik ben benieuwd of er al iemand zin in heeft. Dit is Glenn Gamble en Southern Nights uit 1972.
1: Southern Nights.
0: 77 trouwens.

Charles en Eddie. Charles en Eddie, would I lie to you? Ik zou niet durven. 6:55. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En goed dat je er al zo vroeg bij bent. En waarom vind ik dat goed? Omdat ik het ook gezellig vind. En goed dat je er bent, dat je de radio natuurlijk weer hebt afgestemd op 93.1 of via DHB+. Of via de stream aan het luisteren bent op dit moment. Dat kan natuurlijk ook. Even een kort weerberichtje van Grita, die ik zo meteen uitgebreid spreek. Dus dan gaan we eens even vragen naar het weer voor de komende dagen. En het weer voor vandaag natuurlijk. Maar dat weten we alvast als je dit behoort. Als je dit tot je neemt, zeg maar. We zien in Midden-Nederland vandaag vrij veel wolkenvelden. Maar ook af en toe dan de zon erbij. Er vallen wel een paar lichte buien. In de middag wordt het droog. Het wordt 1 of 22 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Dan weet je dat alvast. Zometeen dus meer over het weer. En Paul Jong is onderweg. Maar eerst even naar het origineel. Because she's living in the love of the common people. Smiles from the heart of the family man. Dit zijn de Four Preps. Ze namen dat nummer op in het jaar 1967. Toen was het succesvol. En leuk om dit weer even te horen, maar het is niet de grote vette nummer 1 hit die Paul Jong mee had in 1984. Dus de cover van het origineel van de Four Prep.

The Tramps and Hold Back the Night. Nou, de night, de avond, maar je kan ook zeggen de nacht, die is een beetje voorbij. Dat denk ik wel. Het is 7:13 per slot van rekening. Ja, zometeen even kijken naar de lekkerbekken, want toch zijn ze al wakker. Welke snack vind je lekker? Ik zie heel veel dingen.

Dat is de middle of the road. De afgelopen minuten die te horen was bij Radio M Utrecht. En ja, the talk of all the USA. Ja, over de USA gesproken. Wat komt er nou aan snacks vanuit Amerika hamburger overvliegen? Ik zeg het goed? Nee, niet helemaal. Wat komt er vanuit Amerika richting Nederland bijvoorbeeld? Wat kwam er deze kant op? De hamburger denk ik dan bijvoorbeeld aan. Ja, en dan iets met een M of zo? Ja. Wat is je favoriete snack? We hebben al gezegd, kom maar door met die frikandellen, met de kipcorns en de bami-schijven. Want het water loopt ons bijna al nu in de mond. Ja, toch wel. Als ik al die reacties zie op Facebook van Radio M Utrecht, dan denk ik, ja. Deze zomer gaan wij van RTV Utrecht langs bij diverse snackbars door de hele provincie heen om de snacks eens even te bekijken. En te proeven natuurlijk. Nou, laat ik maar eens aanvangen met Ton. Ton zegt een Lee-handboutje. Dat vind ik wel lekker eigenlijk. Ton Schouten, dankjewel. Ja. Ik moet even nadenken wat het ook weer is. Ik heb het wel eens gegeten. Is dat met kip volgens mij? Ik weet het niet meer zeker. Ik denk het wel. Michel, goedemorgen Michel. Zegt, nou, een frikandelletje speciaal. Curry dan wel. Dat is toch wel mijn favoriet. Hapslik, zo weg. Fijne uitzendingen. De groeten vanuit Hillegom. Dankjewel, groetjes terug Michel. Goeie reis. Als chauffeur gaat hij weer lekker onderweg zometeen. Gerard, die zegt, nou, Bob, Connie, praten vanmiddag ook graag lekker over door een beetje. En Koop vanmiddag, in plaats van Aard, want die is met vakantie, half 5 uur voor Utrecht komt thuis, wil ook wel eens even weten dat een Mexicaantje met satésaus hartstikke lekker is. Aldus Gerard Scheppingen. Oké. En een liedje, Bob Moore en Mexico. Oh, dat is dat originele nummer is dat van Bob Moore. Dat is al lang geleden, wel leuk inderdaad, ja. Nou, ik zal het even doorgeven. Of misschien laten we het zelf even horen vanmorgen. En een fijne uitzending verder namens Gerard Scheppingen. En nog één reactie. Ja, waarom ook eigenlijk niet? Het water loopt mij echt al in de mond. Goedemorgen, groeten vanuit Woudenberg. 15 graden qua temperatuur, licht bewolkt. Else Valk, dank alvast voor het doorgeven. Geniet daar zometeen uitgebreid over het weer. Nou, zegt Else, waar je mij altijd wakker voor kunt maken is een broodje kroket. Heerlijk, als klein kind al mijn favoriete snack. Doei doei, fijne uitzending en een goede start van de week. Nou, dat gaat volgens mij helemaal goed komen. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Een lekkere reactie, daar zit ik wel op te wachten eigenlijk. Alsof dit niet genoeg was. Nee, zeker niet. Radio M Utrecht op Facebook of je reageert via de RTV Utrecht app. Wat is je favoriete snack? Dat hoor je. Als je zelf

0: Morgan Wallen en Love Somebody. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht is 7:08. Hoog tijd om met Grita eens even te praten over het weer. Goedemorgen, Grita. Hoi, hoi.
1: Goedemorgen, Bob. Hoi,
0: fijn dat je er bent. Maar niet te vergeten, gaan we het weer van jou horen voor vandaag. En
1: zeker.
0: Je hebt even wat laten weten. En de komende dagen even doornemen met elkaar. Hoe was het weekend? Want je zou gaan wandelen in Drenthe, heb je gezegd. En
1: ja,
0: is dat gebeurd?
1: Wandelen in Drenthe en kanoën. Ik heb de Hunze gekanoed.
0: Ja.
1: Gelukkig zat er genoeg water in de Hunze. Is een heel leuk riviertje.
0: Ja.
1: Wat ze weer hebben laten kringelen. Dat was erg leuk. Alleen ook veel dazen. Dus veel prikbeesten. Toen de wind opstak ging dat goed.
0: Oh, wat naar.
1: En de dag daarna in Bargeveen in Zuidoost-Drenthe. Ja, toen was het wel heel nat. En het was heel fijn. Het veen kreunde van genot, zeg maar. Maar ik werd, op een gegeven moment werden we wel heel erg nat, weet je wel. Natte schoenen en zo. Toen zijn we er maar weer mee gestopt. Ja.
0: Ja. Maar een heel weekend waarvan inderdaad de zaterdag natuurlijk wel de mooiste dag was. En de lekkerste dag, denk ik, om te kanoën of om te wandelen.
1: Ja, was perfect. Ja, super. Ja, dus nou, dat was goed. En jij?
0: Ja, nou, niet in Drenthe. En ook geen kanoën. En ook eigenlijk
1: de
0: weinig wandelen. Nee, eigenlijk weinig wandelen. Nee, wij zijn op de fiets gestapt. En we hebben, we kijken nooit hoeveel kilometer. We rijden gewoon ergens naartoe. En dan zien we wel.
1: Ja.
0: Nog een ijsje gegeten, want het was natuurlijk hartstikke lekker. En dat was in Flevoland, in Almere. Almere Haven zijn we even naartoe gefietst. Heel erg leuk.
1: Lekker.
0: Dus we best een eindje getrapt, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, en dan ga je weer terug. Er stond wel een behoorlijke wind, met name langs het Randmeer. Dat is eigenlijk het meer tussen het vasteland, zeg maar Utrecht ook. En
1: Flevoland.
0: Dat is Noord-Holland en dan Flevoland aan de andere kant. Dus er stond best wel veel wind. Maar ja, we hebben een flinke ronde gemaakt en dat is wel leuk. En dan kom je terug en dan ga je even zitten, hoor.
1: Weet heel verstandig.
0: En we hadden eigenlijk binnen half uur alle twee al verschrikkelijke zadelpijn. Want we hadden toch een tijd niet echt doorgefietst, moet je zeggen.

0: tot 20 mm.
1: Oh, dat
0: zijn
1: is best veel.
0: 22 mm, ja, ja hoor. En dus dat hadden we eigenlijk ook wel nodig. En vooral boven ons, het midden van het land, het oosten en het noorden. Mm-hmm. Daar is de meeste neerslag gevallen. Nou had ook Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland, die hadden eigenlijk ook wel regen nodig. Maar daar is heel weinig gevallen. Op de meeste plekken maar 3 tot 5 mm. Als we dat al haalden. Wat dat betreft hebben wij in Midden-Nederland een fijne plons neerslag gehad. Dat is goed voor de komende tijd.
1: Dat denk ik ook, ja. Maar die komende tijd wordt droog misschien ook wel. Vooral dus geen regen en misschien ook wel heel warm. Maar hoe is het vandaag? Laten we daar maar even gauw mee beginnen.
0: Ja, vandaag de restjes eigenlijk van gisteren. Het is nog steeds een front. Dat ligt een beetje west-oost over het midden van het land. Daar horen nog steeds wat van die lichte buien bij. Komen vanaf de Noordzee, dus met een noordwestelijk windje over ons heen zetten. En dat is eigenlijk de hele ochtend het geval. Wolkenvelden, af en toe zon. Sommige plekken zijn nu echt helemaal zwaar bewolkt. Nou, de bewolking zal echt wel de boventoon blijven voeren, maar er is ruimte voor af en toe zon. Ook ruimte voor af en toe een bui. Vanmiddag weer veel meer stapelwolken en zon. Dus die bewolking die transformeert zichzelf.
1: Ja.
0: En dan in de loop van de middag, vanaf een uurtje of twee, is het denk ik overal droog. Staat er een licht westelijk briesje. En zitten we op een hele fraaie 1,22 graden. Voor iedereen een goed te verteren temperatuur, denk
1: precies,
0: ik.
1: Precies, ja. Dat ben ik helemaal mee eens. Ik vind het eigenlijk wel genoeg zo.
0: Ja, ja, ik denk dat heel veel mensen dat met jou eens zijn. Ja, ja. Zeker als je dat allemaal leest en ziet van wat er in Frankrijk en Spanje aan hitte en dergelijke.
1: Ja, zeker.
0: En de fik is, ja.
1: Wat naar, ja, bij Bordeaux, ja. In de omgeving van Bordeaux, 220.000 mensen zijn er al geëvacueerd.
0: Ongelooflijk, ongekend.
1: Dat is een best wel flinke stad aan mensen wat er geëvacueerd is. Dat is een groot gebied natuurlijk ook, maar los daarvan. Wat een angst moeten mensen.
0: Ja, en als je al die beelden ziet van de brandweerlieden met al dat vuur op de achtergrond. Waar ze stukje bij beetje alles zijn aan het blussen. Nou, ik vind het allemaal super dapper ook, ja.
1: Ja, absoluut. Heel kort, maar dan ook echt als tipje van de sluier, noem ik het maar even, dat je kan oplichten. Ten aanzien van het weer voor morgen, wat denk je?
0: Fraaie dag, vriendelijke dag, wolkenvelden, zon, 27 graden. En we gaan pieken naar woensdag, veel zon, op- en top hoogzomers met 33 of 34 graden.
1: Wat een vooruitzicht. Ons vooruitzicht, 10 voor 8 weer, hè?
0: Gezellig, tot zo.
1: Tot zometeen.
2: Real life on the farm, kinda laid back, ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack, I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm, raising me a family and working on the farm. Days are all

0: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
1: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergolazonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
0: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
4: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
5: Dit was een uittip.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
8: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen, waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
7: Morgenavond is er een herdenking bij het Rommelmonument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
9: Met Tadej voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
7: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg.
10: Het is 7:03. Radio M Utrecht te luisteren. En voor het nieuws uit Midden-Nederland is Marvin Hop de hele ochtend onze man. Goedemorgen, Marvin.
11: Goedemorgen, Bob. Het gaat voorlopig niet lukken om de tram op de Uithoflijn elk weekend te laten rijden.
10: Oh.
11: Zegt de provincie in een brief aan de Staten. Ook een tram in de late avonduren zit er voorlopig niet in. De gemeente en de provincie hebben al langere tijd die wens om die tram elk weekend te laten rijden. Gaat voorlopig dus nog niet door.
10: Mm-hmm.
11: Het mag dan hartje zomer zijn in Amersfoort loopt het storm met de inschrijving voor de kerstmannenloop.
10: Ja.
11: Er is plek voor 2000 deelnemers en de helft is al ingevuld. In december rennen ze 5 kilometer door de binnenstad, gehuld in kerstpak en een rode kerstmuts op. En universitaire lerarenopleidingen die zitten flink in de lift, blijkt uit nieuwe cijfers. In het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan het jaar ervoor.
10: Kijk eens aan, kerstmannenloop.
11: Ja.
10: Moet je er een baantje voor hebben of niet?
11: Ik weet het niet. Sowieso, het voordeel is, jij hebt een plakbaard nodig.
10: Ja, er zit wel een beetje baard. Ik heb gisteravond een beetje bijgewerkt. Maar ja. Ik heb hem een beetje laten staan. Ik heb jou al een tijd niet gezien. Maar jij hebt al een behoorlijke baard natuurlijk.
11: Ja, hij is korter dan die was.
10: Ja, dat weet ik. Dat zie ik ook wel inderdaad. Ja, ja. Maar jij kunt zo voor de kerstman kun je door, volgens mij.
11: Ik vrees van wel. Ja. Of ik het ga doen is een tweede. Maar
10: precies.
11: Met een leuke collega erbij, met z'n tweeën, zou ik het best nog wel willen doen.
10: Ik ga erover nadenken.
11: Ja, ik blijf radio
10: verslaan. Okay, ja, oh, dat is helemaal super. Hey Marvin, dankjewel. Dit was alvast even een voorzet voor het nieuws van 7:30 uitgebreid. Hè?
11: Tot dan.
10: Hier bij Radio M Utrecht. Ja, verkeersinformatie van de AWB. We houden dat doorlopend in de gaten of er iets gaande is in Midden-Nederland. Behalve de wegafsluitingen, en dat is op de A1 richting Amsterdam vanaf knooppunt Eemnes tot aan Naarden, waar je niet kunt rijden vanwege de werkzaamheden. En ook op de A27 richting Breda, komen er vanuit Utrecht, tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. Daar wordt nog altijd gewerkt aan de weg. Dat duurt nog tot en met aanstaand weekend. Dus nog even de kiezen op elkaar, want die wegen zijn afgesloten. En voor de rest rijdt het nu goed door in Midden-Nederland. Maar het kan zomaar veranderen. Dan hoor je het zo meteen.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
5: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

Beatles op Radio M Utrecht. En oh, Lady Madonna. 7:09 inmiddels geworden. Utrecht is wakker met nieuws weer. En ja, ik zei het al, verkeer houden we gewoon in de gaten als er zich iets voordoet in Midden-Nederland. Of even naar buiten deze kant op komend. Of de regio weer uitrijdend, dan hoor je dat bij ons. Ja, en Anne op pad naar wijk bij Duurstede. We horen haar zometeen na 7:30 in Utrecht is wakker. Over de toename van het aantal huisdieren dat ondergebracht wordt bij het dierenhotel in wijk. Dus wijk bij Duurstede. Andere onderwerpen die ik heb voor morgen voor je. Ik ga alvast voor uitblikken, want in het volgende uur Utrecht is wakker hebben wij aandacht voor die kerstballenloop, waar Marvin het al even over had. Deelnemers rennen dan die 5 kilometer door de binnenstad van Amersfoort in een kerstband pakken met een kerstmuts op. En Marvin gaat het allemaal live verslaan. Als er een leuke collega mee gaat. Ik zeg niks, maar goed, wacht het af. In het volgende uur praten we over die kerstmannenloop. Misschien is het wat voor je, dat wil zeggen, om er aan mee te doen. Zeker om het te beluisteren. En ik ga zo meteen bellen met Jesper. Jesper is gamer. Het spelen van spelletjes is dat even heel, kort uitgedrukt. Hij deed het afgelopen weekend mee aan de Benelux Speed Gathering in Nieuwegein. En dat evenement duurt overigens tot met aanstaande zaterdag, waarbij gamers 24 uur per dag in een marathonvorm aan speedrunnen doen. En dat betekent dat je zo snel mogelijk een game uitspeelt om geld in te zamelen voor Mind. En dat is de organisatie gevestigd in Amersfoort die zich inzet voor mensen met psychische problematiek en hun naasten. Jesper, ga ik zo meteen daarover bellen hoe het geweest is en zijn eigen ervaring met de psychische problematiek. Nou, dat staat je te wachten. En welke snack vind je lekker? We gaan deze zomer langs bij alle snackbars. Nou ja, heel veel snackbars in de provincie Utrecht. Om eens even de Lee Handbroutjes te proberen. De frikandellen speciaal. De kipsatéetjes misschien ook wel. Gewoon een frietje. Dat soort dingen. Wat is je favoriete snack, wil ik wel eens even weten. Dat kun je uiten op Facebook van Radio M Utrecht. En vanzelfsprekend kun je dat ook doen via de RTV Utrecht app. Gewoon even WhatsAppen met mij. Dan zie ik het vanzelf binnenkomen. In de studio van Radio M Utrecht. Met nu muziek van ABBA.

0: Neil Diamond en Song Song Blue in Utrecht. Is wakker op Radio M Utrecht. We gaan in gedachten eventjes naar het Benelux Speed Gathering Event in Nieuwegein. Dat is al een tijdje gaande en sowieso al, want sinds 2016 wordt er gegamed. En op dit evenement worden gamers 24 uur per dag geconfronteerd in marathonvorm met speedrunnen. En dat doen ze om zo snel mogelijk een game dus uit te spelen, om geld in te zamelen voor Mind. De organisatie is gevestigd in Amersfoort en het gaat volgens mij hartstikke goed met de inzameling daarvan. Jesper, daar hebben we nu contact mee. Jesper, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Heel gezellig dat je bij me bent. Heel goed op dit vroege tijdstip. Het is 7:15. Dat game, hè. Jij bent er wel als bezoeker geweest ook bij dat evenement in het verleden. 24 uur per dag. Ik kan me er bijna geen voorstelling maken dat mensen zich zo lang kunnen bezighouden met een spel. Wat is jouw favoriete spel?
1: Oeh, ja, dat is wel lastig. Ik heb er heel erg veel.
0: Ja? Nou, wat zijn de leukste dan?
1: Ik denk zelf Final Fantasy Games. Dat is echt een rolle spellen.
0: Ja? En hoe uitzicht dat dan op zo'n event? Hoe doe je dat dan? Zit je achter een laptop, achter een computer? Of zijn er fysiek ook spellen?
1: Op zo'n evenement heb je zeg maar een hele grote ruimte waar een beamer staat. Ja. En daar staat een tafel en er staan allemaal schermen op. En daar zit zeg maar degene die het spel gaat spelen. En daarachter heb je publiek. En dat wordt gewoon live uitgezonden via Twitch. Dus je kan live via het internet gewoon meekijken hoe iemand ondertussen een spel uitspeelt.
0: Kijk eens aan, dus het is ook wel een beetje spannend dat andere bezig zitten te kijken met jouw game die je dan speelt, denk ik.
1: Dat klopt.
0: Ja. Wat is de drijfveer dat mensen zo lang zeg maar kunnen gamen? Want ja, ik vind een spelletje spelen leuk, maar ik kan me voorstellen na een aantal uur dat je denkt van nou, het is wel meer dan genoeg. Maar is dat anders?
1: Ik ben zelf geen speedrunner. Maar van wat ik heb gehoord van speedrunners is het sowieso heel erg motiverend om te proberen om het spel zo goed mogelijk te kunnen slopen. Ja. Als ze zeggen. Om toch trucjes te vinden, waardoor je bijvoorbeeld een spel die 10 uur is ineens binnen een uurtje uit kan spelen.
0: Ja.
1: En op zo'n evenement als BSG, dan leggen ze ook heel erg in detail uit wat voor trucjes ze uithalen of wat ze precies doen om dat soort shortcuts te nemen.
0: Ja.
1: En dat is heel interessant.
0: En als je die informatie krijgt, zeg maar die uitleg, word je dan als gamer zelf denk je ook beter door daar goed naar te luisteren hoe anderen zo'n spel spelen?
1: Ik denk het wel. Dat je een beetje kan afkijken wat voor trucjes ze gebruiken. Dus dan kan je ook ineens je favoriete spel een heel stuk sneller proberen uit te spelen.
0: Ja, ja. En dan is het de inzet om geld in te zamelen voor Mind. Dat wil zeggen de organisatie die zich inzet voor mensen met die psychische problematiek en hun naasten. Even voor jouw verhaal. Wat kun je erover vertellen? Want jij hebt ook problematiek die je nu al te baas bent misschien. Wanneer is dat begonnen bij jou en hoe uitte zich dat dan?
1: Dit is best wel een hevig verhaal. Ja? Dus het is erg vroeg vandaag, maar oh,
0: ja, nou, klaar. Ik wil het wel horen dan, maar wat je wilt vertellen, mag je vertellen wat mij betreft?
1: Ja, nou weet je, als jong kind heb ik echt al heel erg problematiek gehad.
0: Ja.
1: Ik heb sowieso een angststoornis, dus het is vast wel geworden. Sociale angststoornis, ik heb PTSS, ik heb borderline. Ik heb sinds mijn jeugd best wel een onveilige jeugd gehad. En niet echt heel veel ruimte gehad om mezelf te kunnen zijn. En dat is rond toen ik 11 was, ben ik ook opgenomen om een jaar in de kinderpsychiatrie te zitten in het UMC.
0: Mm-hmm.
1: Om toch te kijken wat er precies met mij mis was, want het bijna niks lukte meer. Ik kon niet meer goed communiceren, niet meer goed eten. En dat hebben ze weer allemaal moeten aanleren. Dan ging het wel prima, maar de onveilige situatie bleef en het werd eigenlijk van twee kanten steeds erger. En rond 2010, dus dan was ik, tot even terugrekenen, 18 ben ik mentaal ingestort.
0: Ja.
1: Het ging helemaal niet meer goed. En toen echt 2 jaar ruim zelf in isolatie gezeten.
0: Je meent?
1: Ik kon bijna niet meer met mensen praten. Ik kon de deur niet meer uit. Ik zorgde heel slecht voor mezelf. En het enige wat ik aan kon denken, dat was van de dood. Dat was iets waar ik eigenlijk de hele dag mee bezig was. Om toch, het was toch iets waar ik alleen maar aan dacht. Ik wilde niet meer verder. En ook een aantal pogingen gedaan. Gelukkig mislukt.
0: Ja, ja. Je bent toch lang niet klaar met je verhaal, snap ik. Maar ik hoor nu zoveel dingen dat ik denk van, ten eerste was je 11 jaar, dat het echt niet meer ging, dat je opgenomen werd als kind in een psychiatrische kliniek, of in ieder geval een omgeving waar je geholpen werd.
1: Ja, het is echt een interne groep in het UMC.
0: Ja.
1: Ik weet niet of het nu nog bestaat. Ik denk het wel. Maar dan zit je daar als kind met 5 andere kids. En dan... je mag ook niet naar huis. Het is echt eens in de 2 weken heb je een weekendje dat je 2 dagen naar huis mag.
0: Hoe kun je je herinneren, want je hebt het al nu over lang geleden. Want in 2010 hoor ik je zeggen, was je 18. Dus toen was je 11. Hoe heb je die tijd ervaren als kind? Want het is een hele belangrijke periode ook in je leven. Om op te groeien, om volwassen te worden uiteindelijk ook.
1: Ja, heel erg lastig. Want je snapt als kind nog niet echt wat er aan de hand is. Want ineens krijg je te horen van ja, je gaat een tijdje uit huis. Je komt een tijdje niet meer terug. En op dat moment voel je alleen maar... Je snapt niet wat er aan de hand is.
0: Nee.
1: En je leert ondertussen wel weer dat dingen steeds beter gaan. Ik moest zelf weer leren samenspelen met andere kinderen. Omdat dat ging ook niet. En ik at heel slecht, dus ze moesten me echt alles leren eten.
0: Mm-hmm.
1: En nadat de maanden zeg maar verder gingen, toen merkte ik ook al van... Oh, dingen gaan beter, ik voel me beter. Dus het is best wel...
0: Dus je kwam daar positief uit, maar dan kom je op een gegeven moment op een leeftijd van 18 jaar. En dan ben je er nog niet, begrijp ik uit je woorden.
1: Nee, de problemen die waren thuis niet opgelost.
0: Ja.
1: Dus dat werd alleen maar heviger.
0: Ja. Als ik nu doorstap in het verhaal, en ik sla waarschijnlijk een hele periode over nu, maar we moeten het toch wat compacter houden nu. Dan kom je op de leeftijd van nu. Hoe oud ben je?
1: Ik ben nu 34.
0: 34, oké, daar zit een best wel lange tijd tussen het jaar 2010 en nu. 34, hoe is het nu met je dan, Jesper?
1: Gelukkig een stuk beter.
0: Nou, je klinkt er nog wel een stuk positiever, denk ik, dan toen. Ik heb je toen niet gehoord, maar ik kan me voorstellen bij wat je nu vertelt, dat je nog wel beter in het leven staat. En je toen echt wel het einde van het leven aan het zoeken was. En dat is nu niet meer, hè?
1: Nee, gelukkig niet. Het gaat gelukkig een heel stuk beter.
0: Zeker gelukkig, denk ik dan. Heel fijn. Hoe voel je dan?
1: Ja, positief. Ik heb er zin in het leven. En ik heb eigenlijk sinds, 30 jaar durf ik weer te dromen en weer vooruit te kijken.
0: Ja? Wat is je doel in het leven? Wat is je vooruitzicht? Hoe ver kun je vooruitkijken?
1: Nou, voor nu is het sowieso zo lang mogelijk doorgaan met leven. Want dat had ik eerst niet. Ik dacht eerst van, weet je, ik heb nog een half jaar en we zien wel wat ik ga doen.
0: Ja.
1: Maar nu is het voornamelijk van, we gaan samen met mijn partner gewoon het huis een beetje opknappen. Leuke dingen doen.
0: Ja, dat klinkt positief. Heel positief.
1: Dat is een hele verandering. Het heeft heel lang moeten duren. Dus ik heb sinds 2013 heb ik therapie gehad. En we zijn nu 13 jaar later. En ik zit nog steeds in therapie, maar ook een keer een stapje vooruit.
0: Hey, wat kun je aan anderen meegeven die ook in problematiek verkeren? Misschien wel vergelijkbaar met wat jij hebt. Misschien in dezelfde maat, want dit is best heel heftig wat je hebt meegemaakt. Maar wat kun je mensen adviseren die in de problematiek zitten?
1: Ten eerste denk ik dat het belangrijkste is dat je gewoon altijd eerlijk bent over wat er speelt. Want op het moment dat je het gaat verbloemen of dat je het gaat wegstoppen, dan schuif je dus zeg maar weg wat je zelf nodig hebt.
0: Ja.
1: En daar hangt heel erg een soort van stigma over. Nou, mentale gezondheid, daar praat je niet vaak over. Of dan wordt er zeg maar gezegd van, het is een beetje te heavy voor mij. Of het is te zwaar of zo. En als je dat doet, dan duw je eigenlijk iemand weg met een hulpvraag. En als je een hulpvraag gaat negeren, dan ga je dus dit soort situaties krijgen.
0: Ja. Wanneer kom je nou als eerste erachter dat het niet meer gaat en dat je hulp wil zoeken? En dan heb ik het niet over de jonge leeftijd die jij had. Als je 11 bent, dan ligt er nog van alles voor je. En dan weet je het ook echt niet meer, denk ik dan. Maar als je iets ouder bent?
1: Als je eenmaal merkt dat dingetjes zoals boodschappen doen niet meer lukt. Als je heel veel moeite krijgt met overzicht houden van bijvoorbeeld de post of je rekeningen.
0: Mm-hmm.
1: Maar hele simpele dingen hoor.
0: Ja.
1: Stel dat je ineens heel erg de neiging krijgt om meer te gaan drinken of zo, heel veel te gaan eten.
0: Ja.
1: Minder sociaal contact krijgen. En dat je toch geen passie meer voelt voor dingen waar je eerst een passie voor had. Als dat allemaal weg begint te vallen, dat is dan toch wel een teken van het gaat niet goed. En stel dat je iemand ziet waar dit bij gebeurt, dan is het ook echt het moment om aan de bel te trekken.
0: En dat kun je bijvoorbeeld doen bij Mind, hè, volgens mij. Die zich inzet voor mensen met de verbetering in elk geval van psychische gezondheid in heel Nederland. voor mensen, maar ook hun naasten natuurlijk, hè, die psychische problemen hebben.
1: Klopt. Het is ook voor familieleden en zo. Dus ja. Het is ook voor, stel dat mijn vriendin advies nodig heeft, dan zou ze ze kunnen bellen.
0: Ja. Ja. Wat ga je doen vandaag? Heb je leuke dingen te doen?
1: Ik ga vandaag naar het evenement toe.
0: Oh, maar hoe leuk is dat toch? Dat is een prachtig vooruitzicht dan toch?
1: Ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Hey Jesper, ontzettend bedankt voor je verhaal. Fijn dat je zo open erin bent. En je wilde dat ook heel graag zelf. En je hebt toch gezegd dat het heel belangrijk is om jezelf open te stellen als je psychische problematiek hebt. Ik ga je een leuke dag wensen. En samen met je partner natuurlijk ook heel veel plezier en geluk in het leven. En ik vind het leuk om je nu gesproken te hebben en we zullen elkaar nog wel eens spreken, denk ik.
1: Ja, super, dankjewel. Leuk om dit te doen.
0: Leuke dag, Jesper. Dankjewel, hè.
1: Is goed, dankjewel.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
6: 3:30 over 8. Het regionieuws van Radio M Utrecht door Marvin. Dat begint met de problematiek van het Utrechtse openbaar vervoer, het Utrechtse OV.
7: Want het gaat voorlopig nog niet lukken om de tram op de Uithoflijn elk weekend te laten rijden. Dat zegt de provincie in een brief aan de Staten. Ook een tram in de late avonduren zit er voorlopig niet in. Gemeente en provincie willen al langer die trams, maar dat gaat niet vanwege personeelstekort. Veel trambestuurders die werken ook als buschauffeur. En er is nog steeds te veel uitval. Dus wordt er nu eerst gezorgd dat de bus gewoon op tijd rijdt voordat het tramnetwerk wordt uitgebreid. Na 40 jaar zijn oude uitzendingen van Omroep Amersfoort weer te zien. Oud-medewerker Marcel Bouwhuis heeft een website gebouwd waar reportages en uitzendingen terug zijn te zien. Omroep Amersfoort was tot 2011 de lokale zender van de stad. De omroep verdween vanwege financiële problemen, maar Bouwhuis vond het zonde dat er met al dat archiefmateriaal niks gedaan werd. Een fragmentje. Omroep
8: Amersfoort. En we hebben heel veel uitzendingen ook gemaakt. Hè. We hebben een uitzending gemaakt over het bosbad. De redding van het bosbad, want die zou toen gesloten worden. Dus hebben we grote actie gehouden. We deden elk jaar natuurlijk de carnavalsoptocht. Deden we op tv. Met nog een hele ploeg met mensen. Dus het was echt een hele leuke tijd.
9: Goedemiddag en welkom bij deze live uitzending van de Stadsomroep vanuit het Berghotel hier in Amersfoort.
6: Wat leuk. Stadsomroep Amersfoort. Weet je dat ik daarbij heb gezeten?
7: Nee, zeker niet.
6: Ja, vanaf begintijd. Het zat toen in De Flint. Tegenwoordig is het Flint in Amersfoort. Ja. Daar vandaan maakten we de radio-uitzendingen. Ik heb het over 1988, dat ik erbij zat tot 1990 of zo.
7: Kijk.
6: Dus de voorloper eigenlijk. En televisie is daar. Was er toen ook al. Is dat dus als één pakket gekomen. 2011 zeg je, stopte
7: het. Ja, stopte het. Ja. Ja. Nou, misschien zit jij ook nog wel in de archieven, Bob.
6: Weet ik niet.
7: Ja, we eens even zien foto's van jou. Van.
6: Ja, maar vooral radio heb ik gemaakt. Ik ben niet zo beeldgeschikt. Toen niet, nu ook niet.
7: Ik zeg niks. We blijven nog even in Amersfoort, want het mag dan hartje zomer zijn. Maar het loopt storm met de inschrijving voor de kerstmannenloop. Duizenden deelnemers die rennen in december 5 kilometer door de binnenstad, gehuld in kerstmannenpak met rode kerstmuts op en zo'n plakbaard. Er is plek voor ruim 2000 deelnemers en de helft is al ingevuld. Het geld dat de loop opbrengt gaat voor een deel naar het goede doel. Dat is het Wereldouders. Dat is een organisatie die kwetsbare kinderen ondersteunt in Latijns-Amerika. Het evenement is 18 december en ja, inschrijven, dat kan nu nog. En een Utrechtse bioscoop organiseert een voorstelling alleen voor de fanatiekste Harry Potter fans. Want om het 25-jarig jubileum van de filmreeks te vieren wordt er een filmmarathon van 24 uur georganiseerd. Eind augustus worden alle 8 films achter elkaar vertoond. Dat betekent dat je van 10 uur 's ochtends de hele dag en de nacht tot de volgende ochtend aan het kijken bent. De kijker met vierkante ogen wordt beloond de volgende ochtend met een ontbijtje.
6: Nou, dat dan weer wel. Als je, ja, dan heb je wel zin in dan. Heb je misschien wel uren geslapen? Ben je in slaap gevallen tijdens de film?
7: Ja, het kan maar zo. Maar het voordeel is wel, je weet waarschijnlijk al wel hoe het gaat als je echt een diehard fan bent.
6: Dat lijkt me wel. Het is te overzien.
7: Heb ik alleen nog het weer. Vandaag zien we vrij veel wolkenvelden. wolkenvelden. Af en toe wat zonneschijn. Er vallen een paar lichte buien. Vanmiddag wordt het droog. 21 à 22 graden met een matige westenwind. En het laatste nieuws, Bob, op rtvutrecht.nl of in de app.
6: Dankjewel. Zometeen Jackie Wilson en Boren Anne. Die is in Wijk bij Duurstede bij het Dierenhotel.
10: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
11: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
13: Dit was een uittip.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
16: Lekkere van Albert Heijn.
17: Utrecht is wakker met Bob.

0: Jackie Wilson. De afgelopen minuten bij Radio M Utrecht. Het is 11:30 inmiddels geworden. Goedemorgen, Utrecht is wakker. Dan luister je naar in de zomervakantie in Midden-Nederland. Ja, niet alleen mensen gaan op vakantie, ook huisdieren. Die gaan bijvoorbeeld naar een dierenhotel. Het aantal dierenhotels in ons land neemt behoorlijk toe. En de druk tijdens de zomerperiode is best wel hoog. Ziet ook dierenhotel Dijkzicht in Wijk bij Duurstede. Dan zijn ze overladen met honden en katten, maar ook cavia's en konijnen heb ik al een beetje gehoord. Verslaggever Anne Mulders is daar. Heb je al veel dieren gezien, Anne?
1: Nou, hey Bob, eigenlijk nog niet zo. Want we staan nog even in de tuin te genieten van de zon. Want de zon breekt door hier in Wijk bij Duurstede.
0: Lekker, maar ik hoor ze wel, die dieren trouwens.
1: Ja, ze maken behoorlijk wat lawaai. Maar ze hebben honger, toch Tanja? Ik sta hier met de eigenaressen.
2: Ze lopen nu buiten de eerste twee rondes. En die krijgen nu eten als ze weer binnenkomen. Wij lopen even de kennels na. Dus we hebben het zweet inmiddels op ons rug staan.
1: Ja, ik zie het. Nee. Hey, hoe druk is het nu?
2: We zitten helemaal vol. Het is natuurlijk zomervakantie. Dus, en als we vol zitten, dan hebben we zo'n 80 honden. En in alle soorten en maten. Dus.
1: 80 honden? Ja. Zo, dat is dan wel een groot aantal kennels wat jullie hier hebben dan.
2: Ja, we hebben 66 kennels, waarvan 10 dubbele. En met dubbele bedoelen we eigenlijk dat daar meerdere honden in kunnen. Want we hebben natuurlijk ook klanten die, of mensen die, die meer honden hebben. En die brengen er dan 2 of 3. En die blijven wel lekker bij elkaar. Dus iedere hond heeft zijn eigen kennel. En iedere hond heeft ook zijn eigen speelweide in principe. En buiten matchen we, maken we roedeltjes waar mogelijk, wat ze lekker kunnen spelen. Maar als dat niet kan of mensen dat niet willen, dan hoeft dat niet.
1: En hoe bepalen jullie eigenlijk welke honden wel of niet bij elkaar kunnen in een kennel?
2: Nou, de honden die we bij elkaar in een kennel hebben, dat zijn honden die echt bij elkaar horen. Dus uit één familie. En de honden die we buiten matchen, ja, dat is gewoon inzicht. Dat zie je, je kent de hond inmiddels of... Anders kijken we het eerst aan, hè, van wat is het voor hond. Maar over het algemeen zijn de matches die we maken wel goed. En we doen ook een reu met teven en niet meerdere reuën bij elkaar. En zeker niet als ze intact zijn. En dat gaat wel goed. Dat hebben we eigenlijk wel inzicht in, hoor. Ja.
1: Jullie doen het al 17 jaar. Merkt u nou dat het aantal honden is toegenomen? Want jullie vangen vooral honden op, hoor. Want er zit nog 1 konijn, begreep ik.
2: Ja, ja, 1 konijn, inderdaad. Ja, nee, ja, het is zeker toegenomen. Vooral na corona hebben steeds meer mensen natuurlijk een hond bijgekregen. Of een hond genomen en... wij doen ook heel veel dagopvang buiten de vakanties om. Dus die dagopvang die is echt geëxplodeerd.
1: Ja, dat, dan kunnen huisdieren een dagje bij jullie terecht.
2: Ja, dat is echt zoals morgens de mensen de honden naar ons toe brengen. En hun kinderen dan naar school of buitenschoolse opvang. Zo zijn de honden hier dan ook. Die kunnen vanaf 7 uur komen. En tot 6 uur 's avonds dan bij ons blijven. En dan zorgen wij voor een dagprogramma voor ze. Dus,
1: Wat doen jullie dan zoal met de honden?
2: Nou ja, ze zijn, als het even kan, heel veel buiten. En heel veel dagopvanghonden kennen elkaar al van jongs af aan. Dus dat loopt buiten allemaal met elkaar te sjouwen en te ravotten. We hebben een paar grote weiden waar ze ook echt kunnen rennen. Dus dan zijn ze voornamelijk buiten.
1: Ja, want als je zo naar rechts kijkt, ik zie een uitgestrekt weide landschap. Voor gras en mooie struikenbomen. Het is echt een soort serene omgeving, hè? Ja. Voor die honden. Die gaan echt een beetje op vakantie ook.
2: Ja, ja, ja. Ja, nee, dat is gewoon natuurlijk perfect. Ja,
1: we lopen even een stukje naar de kennels toe. Want ik heb de honden dus nog niet gezien, expres. Ik denk, wacht eventjes. Tot het moment dat we op de radio kunnen. Want ik zie er al een paar ronddartelen hier.
2: Ja, hier loopt denk ik de laatste ronde nu zo'n beetje buiten.
1: Ach, kijk eens.
2: En die zien ons, dus die hebben alleen maar oog voor ons.
1: Is dit een Bernesenne? Hier op de hoek?
2: Nee, dat is een kruising.
1: Oh, kruising.
2: Ja. Maar
1: zo'n zwart-wit geflekt. Hoi! Zo, zullen we even hoi zeggen? Hoe heet deze? Oh, hoi schat. Ach, kijk nou. Hey. Oh, dat is een mooie zeg. Ja. Hoe lang zit deze er al?
2: Deze zit er nu een week. Die blijft nog 1,5 week.
1: Oké, die is echt een vakantiehond, zeg maar.
2: Een vakantiehond. Ja, Kira, dat is prima. Achter...
3: Ja, zoals je ziet zitten ze nu allemaal apart.
2: Daar zit ook een colder retriever. Die gaat vandaag naar huis. Dus die wordt straks nog even helemaal nagelopen. Die moesten we gisteren een wasbeurt geven. Want colder retrievers zijn blubberzoekers.
1: Nou. Oh ja, ja, ja.
2: Dus Pepper, die wordt straks ook...
1: vies geworden.
2: Ja, inderdaad. Dus,
1: En gisteravond had het een beetje gedonderd. Ja. Toen merkte je ook dat de kennels wat meer schoonmaak nodig hadden. Ja. Hoe komt dat?
2: Er zijn toch een aantal honden die echt bang voor onweer zijn natuurlijk. Dus ja, dan gebeurt het wel dat ze plassen of poepen. Maar dat zijn we ook gewend. En dan ruimen we het op. En als we naar binnen gaan, is alles weer helemaal schoon en fris. gaat helemaal goed.
1: Ja, precies. Nou, flink geblaf. Volgens mij moeten ze nog eten krijgen. Of ze vinden de microfoon van Radio M Utrecht heel leuk, denk ik.
2: Ja, als ze zo naar binnen gaan, dan staat binnen in de kennel hun eten.
1: Ja. Nou, laten we dat eventjes verzorgen. Dan gaan we zo meteen kijken hoe de honden weer schoon worden.
2: Ja, inderdaad.
4: Dit is deze week de Nationale

0: Smit. De nieuwe single voor Huis Niet naar Huis. En extra boost bij Radio M Utrecht. Als nationale nieuwe deze week. Nou, zo meteen Grieta Spallenburg. Heb je al zin in een kroketje, Grieta?
1: Een groentekroketje. Nou, inmiddels wel. 7:50. Ja hoor. Dat okay. Kan er wel in. Levensgevaarlijk.
0: Waarom vraag ik dat? We gaan zo praten over het weer. Frikandellen, kipcorns, bami schijf. Een groentekroketje. Waarom ook eigenlijk niet? Wat is je favoriete snack? Nou, deze week gaan we in elk geval allerlei snackbars in de provincie Utrecht langs. Om die snacks eens even te gaan bekijken en vooral ook te proeven. Verslaggevers doen hun best, die zetten hun tanden daarin. En wat vind jij? Wat is je favoriete snack? Laat het even weten. In de app van RTV Utrecht bijvoorbeeld. Cor die zegt een lekker balletje gehakt uit de frituur. Met mayonaise en een frietje met de schil meegebakken. En die haal ik meestal in Schalkwijk. Goed om te lezen. Een kroket door Lennart wordt het aangedragen. Dat is zijn favoriet. Dorothea die zegt... Nou, mijn snack is een broodje kroket. Al vind ik een bami-schijf ook wel lekker. Oké. Benno die zegt heel af en toe een frikandel speciaal met currysaus. Janne zegt goedemorgen, een frikandel speciaal met curry. Ook al dus. Even kijken hoor. Maar ik koop het weinig. Ik ben erg op biologisch voedsel. Ja, dan moet je dat misschien niet doen. En dat hoort er dus niet bij. Maar zo één keer in de twee maanden bezwijk ik ervoor. Zie je toch een soort met van krokettenverslaving. Of in dit geval frikandelverslaving. Helma, goedemorgen allemaal. Ik vind een Mexicano wel erg lekker. En Sera zegt... Nou, ik zou niet weten wanneer ik voor het laatst in de snackbar geweest ben. Ik ben een thuissnacker. Ik maak mijn eigen frietjes en saté's. Wil je ook nog wel eens een kroket in de airfryer gooien hier? Hoewel dat erg lang geleden is. Nou ja, dat is ook goed te doen, denk ik dan. En een groentekroketje is misschien niet zo verkeerd. Jenneke zegt, goedemorgen, wat leuk. Eline is al bij ons langs geweest. Oh, kijk eens aan. Grappig. Collega Eline, die heeft alvast eventjes in de snackbar wat geprobeerd bij jou. Jenneke, dankjewel voor je reactie. Geef mij maar een heerlijk frikandelletje speciaal, zegt ze. Nou, goed om te lezen allemaal. Je kunt het nalezen en ook je eigen favoriete snack posten op de Facebook van Radio M Utrecht. Of je reageert dus in de RTV Utrecht app. En dan komt dat vanzelfsprekend ook weer voor elkaar. En bij ons op de zender. Goed, een groentekroketje dus voor Grieta. Je bent niet zo van het snacken, dan snap ik Grieta ook, hè?
1: Ja, niet zo snel uit de frituur, denk ik.
0: Nee, maar jij...
1: Ik heb ook geen frituur. En ik heb ook geen airfryer, dus dat scheelt.
0: Ja, ik heb
1: maar
0: wel...
1: ik kan wel heel gemakkelijk een zak chips opentrekken. Is dat ook snacken?
0: Nou ja, ik vind van wel eigenlijk, ja. Ja, het snack hoeft niet altijd uit de airfryer of uit de frituur te komen.
1: Nee.
0: Ja, nee. Ik heb wel een airfryer, vind ik lekker. Zak chips is gevaarlijk voor iedereen, zeg ik altijd bij voor mezelf. Ook opentrekken betekent opeten, leeg eten.
1: Ja, klopt. Ja, ik vind dat echt een levenslink, ja. En het is vooral ook de saus, hè. Dat denk ik toch ook met snacks. Eigenlijk maakt het vaak niet uit, bij mij althans, wat er dan onder zit. Maar je doet er dan ketchup of mosterd of weet ik veel.
0: Of curry bij, ja, inderdaad.
1: Curry, ja. En dan is dat de hoofdsmaak.
0: Nog altijd gek vind ik de naam patatje oorlog.
1: Ja.
0: Satésaus, mayonaise en uitjes, hè, volgens mij.
1: Een heleboel. Het is ook een slagveld natuurlijk. Ja,
0: precies. Nou goed, we praten er graag over door. Omdat we deze week dus de aandacht hebben voor de diverse snackbars bij ons in de provincie. En wat is je favoriete snack? Ik heb het al gezegd. Laat maar weten. In de RTV Utrecht app kun je reageren. WhatsAppen met de studio met mij. En Connie wilde graag over doorpraten. En Koop, die is er vanmiddag van 5 tot 7 voor Utrecht. Komt thuis.
1: Een hele snackdag.
0: Het is een hele snackdag. Zolang het maar op papier staat, vind ik het allemaal prima.
1: Ja, als het maar niet voor je neus staat, want nee, dan is het levensgevaarlijk natuurlijk.
0: Ik had niet verwacht dat we, het is inmiddels 7:48, dat we tientallen reacties al binnen zouden krijgen van mensen die meteen al zeggen, nou lekker hoor, je kunt er me voor wakker maken.
1: Ja, leuk,
0: maar alleen maar leuk, ja. Dus mensen vooral reageren, hartstikke goed. Hey, het weer voor vandaag. Ik kreeg al diverse reacties. Wijk bij Duurstede is het zonnetje gaan schijnen. Nou, ik zit in Utrecht, in de Heerenveldstraat, Utrecht stad. Ook het zonnetje erbij. Ik had dat nog niet verwacht, moet ik je zeggen hoor.
1: Ja, het is een beetje een wisselend beeld. Het zijn inderdaad opklaringen die overtrekken. Vooral over de noordoostelijke helft van de provincie. Mm-hmm. En over het westen en zuiden trekken nu meer wolkenvelden. Daar kan ook lokaal een spetterbui vallen. Je ziet ook boven Noord-Holland dat een paar lichte buien in de aanvoerrichting zitten. En dat betekent dat eigenlijk de hele dag, nou, tot een uurtje of twee vanmiddag, dat er wel lokaal een spetterbui of een lichte bui even kan passeren. En dat ook de bewolking echt wel even bij tijden de overhand heeft. Dus wolkenvelden. Bij tijden wat zon, een lokale bui en later vanmiddag is het helemaal droog. En vanavond is het ook droog. Redelijk rustig weer. Het is al op veel plaatsen 17, 18 graden. En het is een relatief koel.

0: stiekem weer een zomerse dag erbij. Flink wat zon. Misschien in de vroege ochtend even nog nachtelijke wolkenvelden die wegtrekken. Daarna een paar stapelwolken. Maar vooral flink wat zonneschijn. Weinig wind. Ja, een licht briesje uit de zuidelijke hoek. Ja. Daardoor wordt het zo warm. En woensdag gaan we ineens pieken. Want dan is de wind even bijna zuidoost. En dan is die Noordzee even buitenspel. En dan gaan we naar 33, 34 graden.
1: Ik dacht 7, 28. Maar we gaan echt de 30 flink voorbij.
0: Ja, we gaan de tropische temperaturen weer in. Die woensdag is echt een dag met volop zon. 34 graden. Yo. Hoge temperaturen. En waarschijnlijk is de donderdag ook nog een dag met net aan de 30 graden. Maar dan draait de wind weer wat terug naar aanlandig. Dus vanaf de Noordzee. Dan krijg je toch weer iets wat tempering van de hitte. Ja. En je ziet dan ook dat de nacht naar donderdag, dat kan dan best eens een warme zijn, hè, met 19 of 20 graden als minimum temperatuur. Dus ineens zit je dan weer voluit in de hitte. En daarna zie je dat die temperaturen de dagen erna ergens steeds tussen 25 en 30 graden zitten.
1: Oké, dus we hebben echt wel een heel zomerse periode. Ja, na vandaag, na morgen.
0: Wat dat betreft is dit natuurlijk een memorabele zomer. Hij valt voor mij in het rijtje 2003, 2018, 2019. Nou, daar valt 2026 ook bij met hele hoge temperaturen. Bijzondere omstandigheden, ook in Zuidwest-Europa met de hitte en de branden. Ja, dat is een zomer die we ook in Nederland niet gaan vergeten met de lage waterstanden bijvoorbeeld.
1: Nee zeker. Dat gaat toch allemaal een rol spelen de komende periode, denk ik dan, om daar in het nieuws op te gaan zitten. Grita, dank voor dit, voor uitzicht alvast. Ja, ik bedoel, dank voor het voordragen. Je hebt het ook niet in de hand, maar wel, je hebt er een super beeld van. Geschetst ook. Wat heb je voor weerspreuk voor vandaag? Ronden we daar nu mee af. En dan spreken we elkaar om 8:50 weer.
0: Gaan we doen. Ik dacht toch nog even een vogeltje. Zingt de leeuwerik hoog in de lucht. Heerlijk weer, voorspelt zijn vlucht.
1: Mooi hoor. Dankjewel. Dat is
0: altijd goed. Hey, tot straks.
1: Bak je thee erbij, hè, zometeen?
0: Zeker, de vierde.
1: Oké. Radio M Utrecht nu met Pilot. Oh.

presenteert de avond van de nostalgie. Het gouden geluid van toen. Voor thuis, op het werk of in de auto. Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week. De avond.

0: om nooit te vergeten.
1: Bij Radio M Utrecht.
2: Jong van Kam met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gabi Verberg.
3: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
2: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
4: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
2: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg.
5: Dit is Radio M Utrecht. Het is inmiddels 2,5 minuten over 8 uur. Het nieuws uit de regio door Marvin Hop.
6: Het gaat voorlopig niet lukken om de tram op de Uithoflijn elk weekend te laten rijden. Dat zegt de provincie in een brief aan de Staten. Ook het tram in de late avonduren zit er voorlopig niet in. En het mag dan hartje zomer zijn. In Amersfoort loopt het storm met de inschrijving voor de Kerstmannenloop. Er is plek voor 2000 deelnemers en de helft is al ingevuld. En de Vechtbrug in Breukelen is stuk. Hij gaat niet meer omhoog. Vandaag wordt er een poging gedaan de brug te repareren. Ondertussen balen verschillende ondernemers omdat een groot deel van het bootverkeer gestremd is.
5: Nou, precies, ja.
6: Dit en meer straks om 8:30.
5: Tot zometeen nog weer.
7: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
8: Dit was een uittip. Dacht je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op van Gogh en Rembrandt.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

Dankzij een geweldige videoclip van een getekende Morten Harket, de zanger van A-ha, die tot leven kwam en ja, dan meespeelde in een videoclip. Het was geweldig, het was 1985 en die video die was heel erg belangrijk toen, zeg maar, om de Noormannen te promoten. En dat gebeurde dus. Dik veel succes en de kennismaking dus destijds met A-ha uit Noorwegen en Take On Me. Inmiddels is het bijna 8:09 geworden. In de derde uur van Utrecht is wakker, zeg ik. Natuurlijk kom je met je favoriete snack naar voren. Hè? Ja, echt wel. We doen namelijk onderzoek bij de diverse snackbars wat de lekkerste en favoriete snacks zijn van mensen deze week. Ja, op de radio besteden we er ook veel aandacht aan. Want iedereen vindt het lekker, kennelijk. Nou ja, bijvoorbeeld een Lee-handboutje. Ik kijk even naar een frikandel met pindasaus. Een berenklauw met pindasaus. Het favoriet van Rini. En Maarten gaat voor een kipcorn. Oké, kom er maar mee. Facebook, Radio en Utrecht. Met foto's en al staan ze erop. En de favoriete snacks, laat maar weten. En ook in de RTV Utrecht app kun je dat doorgeven. Dus kom er maar mee. Ik ben benieuwd. Dat en dat, daar hebben we het na 8:30 weer uitgebreid over. En dan ook weer naar het dierenpension in Wijk bij Duurstede, waar het een komen en gaan van honden is. Maar vooral veel honden hebben we al gehoord. En welke dieren nog meer? Anne, die doet verslag daar vandaan. En zometeen heb ik aandacht, en in het nieuws was het al eventjes te horen, voor de kerstmannenloop in Amersfoort. De kerstmannenloop, ja wel degelijk. Er kunnen nog inschrijvingen bij, dus mocht je mee willen lopen, overigens is dat in december, dan kun je dat laten weten. Maar zometeen meer van de organisatie van dat evenement. De kerstmannenloop in Amersfoort. En dit is Cliff, I'm the Lonely One. In Utrecht is wakker.

0: Sophie, Alice Baxter en Murder on the Dance Floor in Utrecht. Dus wakker op Radio M Utrecht. Eén verkeersmelding en het gaat over de A12. Van Utrecht naar Den Haag is het langzaam rijden tussen de Meren en Woerden. Daar is een ongeluk gebeurd. 10 minuten vertraging. De linker rijstrook is dicht op dit moment. Verkeersinformatie doorlopend in Utrecht is wakker. En bij Radio M Utrecht natuurlijk. Op het moment dat er zich iets voordoet in Midden-Nederland of net even daarbuiten, dan ga je het horen. Het mag dan hartje zomer zijn. De 27 juli wel degelijk dus. In Amersfoort loopt het intussen best wel goed met de inschrijvingen voor de kerstmannenloop. Deelnemers rennen dan 5 kilometer door de binnenstad in een kerstmanpak en een kerstmuts op en een baard en dat soort dingen meer. Mick Borsten is bij mij in de uitzending van hardloopclub Loop Nu, Amersfoort. Mick, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Jij bent van de organisatie dus. Hoeveel mensen kunnen er meedoen en hoeveel inschrijvingen heb je nu al precies?
1: Er kunnen 2000 mensen meelopen. Ik heb nu 1000 inschrijvingen. We hebben altijd een afterparty en daar zeg maar is de limiet 750. Want in de vloer kunnen niet meer mensen. Dus daar heb ik nu al ruim 500. Dus dat is ook de reden waarom zeg maar, het is een soort legendarisch feest geworden. En mensen zullen dat blijkbaar niet missen. Dus ja, ik open altijd de inschrijving op de warmste dag van het jaar. Dat was ergens eind juni. Ja, en toen liep het met, ja, dit keer loopt het wel heel erg storm. Ja. Andere jaren schrijven mensen al in, maar dit is extreem.
0: Oké, want de hoeveelste keer organiseren jullie dit?
1: Voor de 15e keer.
0: Ja, en dat is altijd een succes. Er komen steeds meer mensen bij of zit je op een gegeven moment vol? Met het maximum aantal wat mensen...
1: Ja, ik ben wel vol, want ik moet ook wat kerstmannenpakken bestellen. En moet ook verkeerstechnisch moet het gewoon haalbaar zijn.
0: Dat bedoel ik, dus, ja. Qua veiligheid ook, hè?
1: Net met de marathon, die organiseer ik ook met een aantal mensen. Ja, daar hebben we ook gewoon, ja, op een gegeven moment moet het wel zeg maar verantwoord zijn.
0: Ja.
1: Het is altijd wel een kleine groei, maar op een gegeven moment is het vol.
0: Ja. Kun je niet veel beter later beginnen? Want ik heb wel het idee dat het ook niet hoeft natuurlijk. Hè? Want je kunt nu in de zomer beginnen. Als je in januari begint, is het ook goed. Ik bedoel, mensen hebben er gewoon zin in die kerstmannenloop, denk ik.
1: Ja, nou ja, je ziet overal dat de loopevenementen extreem populair zijn. Ook, wat ook wel grappig is, dat op dit moment 65% van de inschrijvers zijn vrouwen. Het is altijd wel heel grappig. De dames schrijven zich meestal het eerste in en dan de heren op het laatste moment. Alleen, ja, de heren gaan er wel vaak naast piezen tegenwoordig, omdat we al relatief vol zitten. Dus eigenlijk, ja, het heet een kerstmannenloop. Maar...
0: Hoe komt dat dan? Wat is de verklaring daarvoor? Daar ben je wel eens achtergekomen, heb ik gehad.
1: Nou ja, je ziet een enorme hoos. Kijk maar als je op straat loopt, ook bij de marathons en andere wedstrijden. Een enorm hardlopen is enorm populair tussen vrouwen tussen 20 en 30 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Dus echt extreem veel dames zie je lopen.
0: Prima, toch?
1: Ja. En die dames die bereiden zich goed voor en die zijn altijd op tijd met inschrijven. Dat is sowieso mijn ervaring, ook bij de marathon. Dat de dames zich gewoon het eerste inschrijven. Die denken gewoon, hey, misschien zit het vol. Mannen denken altijd, nou, het komt altijd wel goed. Maar
0: mannen zijn makkelijk erin, hè? Bedoel, ik ben zelf ook een man natuurlijk. Dus dat komt wel. Maar op een gegeven moment kan het niet meer, dan zit je vol.
1: Nee,
0: bedoel je dan.
1: Nee, dat klopt.
0: Mick, wat maakt het evenement zo heel erg leuk dan?
1: Nou, wat het evenement heel erg leuk maakt is, in ieder geval die afterparty wat heb, maar ook dat er is helemaal geen enkele dwang van tijd. Want we lopen gewoon met 2 mensen voorop die 10 km/u lopen. Nou, we slingeren dwars uit die binnenstad heen. En waardoor dat geeft gewoon een hele aparte sfeer. En ook voor mensen die komen kijken, ja, er komt zo'n rood lint voorbij, van honderden meters lang. Er zijn ook hele mooie dronebeelden van te zien.
0: Ja.
1: En ja, dan zie je gewoon dat het is rond de kerst en mensen zijn natuurlijk dan wel bezig met gezelligheid en dingen samen doen en niet zozeer van wie de snelste is. En dat geeft gewoon toch wel een hele aparte sfeer. Dat gaat puur om het meedoen is en niet zozeer om het winnen.
0: Ja. En er wordt wel gelopen ook voor een goed doel, hè? Dat is al een aantal jaar wereldaanders dit jaar ook, hè, volgens mij.
1: Ja. Ja, we hebben dat doel al een aantal jaar en dat vind ik wel een mooi doel. Rond die kerst is toch ook wel een periode van een beetje bezinning. En ook naar andere mensen omkijken. Nou, er zijn natuurlijk best wel kinderen in de wereld die het minder goed dan wij hebben. Dus we hebben dat doel een aantal jaar geleden gekozen. Maar het past nog steeds heel erg goed.
0: En, maar heel kort eventjes, wereldouders. Jullie zamelen dan geld in. Dat is dan ook voor kinderen met weinig kansmogelijkheden, toch?
1: Ja, in landen waar gewoon kinderen minder kans voor onderwijs hebben. Minder kans voor zorg hebben. En wereldouders die hebben allerlei projecten. Om kinderen weer naar school te kunnen laten gaan. Of kinderen gewoon zoals ze kleren hebben, zoals ze eten hebben.
0: Ja.
1: Dus echt heel dichtbij, zeg maar.
0: Voor 1000 man of vrouw is er nog ruimte, dus begrijp ik uit je woorden. Ja. Met 2000.
1: Ja, er zit een half vol, dus mensen als ze deel willen nemen, dan...
0: Dan moet je erbij zijn.
1: Niet tot december wachten.
0: Nee, maar ja, het wordt heel warm deze week. En warm weer is kennelijk de aanzet tot heel veel inschrijvingen.
1: Snakken mensen naar afkoeling.
0: Ja, precies, ja. Heel kort nog eventjes, hoe gaat het dan nu bij Hardloopclub Loop Nu in Amersfoort? Heb je daar veel aanmeldingen voor? Gewoon algemeen mensen die zeggen, nee, dat vinden we toch wel heel leuk.
1: Wij doen voornamelijk wat evenementen organiseren. En zeg maar, ik werk zelf ook in de WMO dagbesteding.
0: Mm-hmm.
1: En ik geef sport ook aan mensen, zeg maar, uit de GGZ of niet de aangeboren.
0: Ja, en hoe gaat het dan in deze warme periode?
1: Nou ja, ik heb een aantal groepen in het zwembad, een aantal groepen in de sportschool. Dus dat kan allemaal natuurlijk prima doorgaan. Ik heb ook een aantal hardloopwandelgroepen. Ja, dat is eventjes soms... Dat heb ik eigenlijk nooit echt meegemaakt, maar ik moet er wel regelmatig iets afzeggen.
0: Omwille van?
1: Ja, de warmte. En
0: toch
1: ik
0: zeker
1: met mijn kwetsbare doelgroepen. Ik ga niet met 35 graden mensen... zeg maar hardlooptraining of wandeltraining geven. Dat is, maar goed, in het zwembad, in een sportschool heb je natuurlijk de airco. Dus dan,
0: dat scheelt, ja.
1: Dus de meeste van mijn werk kan gelukkig gewoon doorgaan.
0: Ja, goed om te horen. Zeg, mensen die zich willen inschrijven nog... waar we het nu over hebben, is dus de kerstmannenloop in december. Waar doe je dat?
1: Gewoon loopnu.nl kun je gewoon inschrijven.
0: Hoe makkelijk kan het zijn, mensen. Zeg, veel plezier. En ik denk dat het wel weer gaat lukken dit jaar. Heb je ook wat idee van, heb ik?
1: Dankjewel.
0: Oké, dag, fijne dag, hè, doeg.
1: Thanks,
0: dat was Mick Borsten, de organisatie van de hardloopclub Loop Nu voor de kerstmannenloop in december.

0: Time You Went van de Nederlandse groep René uit de jaren 80. Het is 8:58. Marvin zit bij mij in de studio. En dat betekent dat we zometeen weer alle ruimte hebben voor het regionale nieuws. Het nieuws van 8:30 bij Radio M Utrecht.
1: Ja, want we gaan het onder andere hebben over de Vecht, het riviertje. Je weet wel.
0: Zeker.
1: Heerlijk om met je bootje doorheen te varen. Maar dat is wat lastiger, want de brug bij Breukelen gaat niet meer open.
0: Oh, ja, ja, oké. Okay. Ja. Dus dat kun je niet door, zeg maar.
1: Nee, daar hebben heel veel ondernemers last van.
0: En die moeten er tegen vechten. Dankjewel. Tot zometeen dan hierover meer.
2: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. De tijd, 8:58, hoogtijd voor het nieuws uit de regio door Marvin. Aan het begin met het openbaar vervoer hier in Utrecht. Marvin?
1: Ja, het gaat voorlopig niet lukken om met de tram de Uithoflijn elk weekend te laten rijden. Dat zegt de provincie in een brief aan de Staten. Ook een tram in de late avonduren zit er voorlopig niet in. Gemeente en provincie willen al langer die trams, maar dat gaat niet vanwege personeelstekort. Veel trambestuurders die werken namelijk ook als buschauffeur. En er is nu nog te veel uitval in het busnetwerk. Dus nu wordt er eerst gezorgd dat de bus gewoon op tijd rijdt en dat die verschijnt voordat het tramnetwerk verder wordt uitgebreid. Er is gisteren een woning beschoten aan de Borsaliastraat in Meidrecht. Een van die kogels die raakte in het raam. Anderen zitten in de stenen. De politie heeft onderzoek gedaan. Er is nog niemand aangehouden. Raakte verder ook niemand gewond. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. Er wordt vandaag begonnen aan de reparatie van de Vechtbrug in Breukelen. Die is sinds donderdag kapot. Daardoor kunnen boten hoger dan 2,20 meter er niet meer onderdoor. De storing heeft grote gevolgen voor ondernemers en toeristen op de Vecht.
10: We zijn te hoog. Wij kunnen niet onder de brug van Breukelen door. Dus helaas heb ik de bemanning moeten zeggen dat ze vandaag niet varen. Vanwege de verstoring in Breukelen. En dat vinden we heel jammer.
11: Wij kunnen niet meer varen, want bruggen zijn te laag voor ons. En dat is gewoon een groot probleem. Want wij hebben alles moeten annuleren. Mensen komen van heinde en ver. Ik kan niet verder.
10: We zitten midden in het hoogseizoen. Normaal varen we minimaal per dag zo'n 20 passagiers. En als we dan 5 dagen eruit liggen en niet kunnen varen, dan moeten we zo'n 100 passagiers teleurstellen.
1: Ja, dit zijn dus ondernemers daar in Breukelen die last hebben van die stremming daar. En er is ook stemming natuurlijk voor pleziervaart. Want vaarverkeer moet omvaren via het Amsterdam-Rijnkanaal. En moet daar rekening houden met groter vrachtverkeer en ook drukkere vaarwegen. En een Utrechtse bioscoop die organiseert een voorstelling voor de fanatiekste Harry Potter fans. Want het 25-jarig jubileum van de filmreeks wordt gevierd met een filmmarathon van, schrik niet, 24 uur. Eind augustus worden alle 8 films achter elkaar vertoond. En dat betekent dat je van 10:00 ochtends de hele dag en de hele nacht tot de volgende ochtend aan het kijken bent. De kijkers met vierkante ogen die worden beloond de volgende ochtend met een ontbijtje.
0: En zou je dan ook heel veel popcorn gaan eten in zo'n 24 uur? Denk het wel, toch?
1: Ik denk het wel. Ik vind het heel knap als mensen wakker kunnen blijven.
0: Zeker, ja. Ja, je zou met vierkante ogen, maar ik zou in slaap vallen, hoor.
1: Ja, nou, dus ik denk dat de fanatiekste fans,
0: ja, precies,
1: die blijven wel wakker. Dan, ja, komt het wel goed.
0: Leuk, hoor.
1: Heb ik nog het Utrechtse weer. Vandaag zien we vrij veel wolkenvelden met af en toe wat zonneschijn. Er vallen een paar lichte buien. In de middag wordt het droog. Het wordt 21 à 22 graden met een zwakke tot matige westenwind.
0: En om 9:30 meer er weer, hè?
1: Zeker, en het laatste nieuws lees je in de tussentijd op rtvutrecht.nl of in onze gratis te downloaden app.
0: Dankjewel, Marvin. Dan verkeersinformatie van de ANWB bij Radio M Utrecht. Voor onze regio 1 melding, dit is de A12 Utrecht richting Den Haag. Vanaf knooppunt Oude Rijn tot aan Woerden, waar een ongeluk is gebeurd. 10 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig. De linker rijstrook is ter plekke dicht.
12: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
13: Dit was een uittip.
14: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
15: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
16: Boek nu via piepvoorhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
17: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
18: Utrecht is wakker met Bob

0: Jimmy Jameson zijn vagabonds. Zeker 9 minuten over half inmiddels geworden. Dit is Radio M Utrecht. En het is de hoogste tijd om weer te gaan naar Wijk bij de Uursteden. Want tijdens de zomer is het in het algemeen al druk in de dierenhotels. Huiseigenaren die op vakantie gaan brengen dieren steeds vaker onder in dierenhotels. Nou, in Wijk bij de Uursteden zit onder andere Dierenhotel Dijkzicht. En ja, ik weet zeker, we hebben de hondengeluiden weer. Daar kunnen we niet aan ontkomen, Anne. Dat is hartstikke leuk. Ze zijn er druk aan het werk om al die dieren te verzorgen, kan ik me voorstellen.
1: Ja, inderdaad. Een drukte van je welste hier in Dierenhotel Dijkzicht in Wijk bij Duursteden. We staan nu, as we speak, in de voorkeuken, om het zo maar te zeggen. We kijken nu naar een aantal schema's die aan de muur hangen. Wat zien we hier precies? Volgens mij is het een soort voedingsschema voor alle honden.
2: Ja, er zijn honden die 3 voedingen hebben. En er zijn honden die vrij grote voedingen hebben. Wat we verdelen over 2 grote porties. Dus dat wordt apart genoteerd. Verder hebben we een vast voedingsschema voor de rest van de honden. We hebben ook een medicijn. Er komen ook honden binnen die medicijnen hebben.
1: Ja, ik zie hier ook een pakket liggen met zalf.
2: Ja, een schaafwondje wat erbij gehouden moet worden. Er zijn honden die een tabletje moeten hebben. Dus dat wordt allemaal genoteerd, zodat we wel het in de gaten hebben. En dat is ook een vaste volgorde. We gaan eerst de honden naar buiten doen. Dan komen ze binnen, krijgen ze hun eten. Dan doen we de medicijnbord nalopen. Nou ja, dan de laatste schoonmaakwerkzaamheden. Dan is iedereen binnen. Alleen de dagopvanghonden lopen buiten. En dan gaan we ons bezighouden met de honden die naar huis gaan. Want die lopen we nog even.
1: Dat is vandaag, hè?
2: Ja, vandaag. Elke dag gaan de honden naar huis, hoor. En elke dag komen er ook honden. En die krijgen dan nog even gauw een borstelbeurt. Die lopen we even helemaal na of dat allemaal in orde is. Zodat ze weer
1: allemaal goed uitzien.
2: Precies. Goed de auto ingaan.
1: Ik begrijp dat jullie het nu ook hartstikke druk hebben. Er is zelfs een zomerstop, zei je.
2: Ja.
1: Hoe merk je dat? Hoeveel honden zitten er nu?
2: Ja, we hebben een heel groot klantenbestand. Dus, en dat zijn natuurlijk vaste klanten die al jaren komen. Ja, en die kan je niet voorbij laten gaan. En dat er dan weer nieuwe mensen komen met nieuwe honden. En dat is heel vervelend. Maar ja, op een gegeven moment heb ik dat echt wel door moeten voeren. Want ik kan niet meer als dat er is.
1: En hoe is het opvangen van honden specifiek veranderd in de afgelopen jaren? Zijn er baasjes die dan nu toch wel hele specifieke wensen hebben bijvoorbeeld? Of voor hun hond?
2: Ja, je merkt wel dat het veranderd is. Vroeger was het natuurlijk met een hond die at wat de pot schaft. En nu krijg je steeds meer mensen met honden met eigen voeders. Met speciale wensen, met toevoegingen.
1: Mijn hond mag alleen maar dit of dat.
2: Precies. Of allergieën kom je toch ook wel best wel veel tegen. Want in Fokland gebeurt er natuurlijk ook het nodige wat niet klopt. Dus waardoor er veel jeukdingen zijn, jeukhonden. Dus in dat opzicht is er heel veel veranderd. Ja, maar wij hebben de standaard voeders gewoon voor de kleine, grote, middelgrote, hele grote honden. We hebben voer wat gespecialiseerd is voor de oude honden. We hebben puppyvoer. En voor de rest...
1: Wat een werk eigenlijk ook, hè? Met allemaal uit elkaar te houden.
2: Moet het allemaal uit... Ja.
1: Klopt. Sommige honden lijken ook een beetje op elkaar. Als je veel, ja. Wij zagen net 6 golden retrievers. Ja. Dan denk je, oh, hoe heet die ook alweer? Of ja, jij herkent ook de blaf, hè? Jij herkent een beetje die hondentaal nu.
2: Ja, daar ben ik inmiddels wel uit welke honden...
1: Zullen we eens even kijken of we met ze kunnen praten?
2: Ja.
1: Gaan we de kennels inlopen? Gaan nu een gang in. We lopen langs de hokken. Hier zit een beagle. Hallo. Wat een gezellige. Oh, kijk. Ze hebben ook allemaal een lijstje hangen op de kennels. Met een naam, het geslacht. Oeshi. Deze heet Oeshi. Nou, hallo. Wat een geblaf. Een warm welkom voor de verslaggever. Ja. Heel snel naar binnen. We zitten nu in een kennel. Deze moet even geborsteld worden.
2: Ja. Ja, dan gaan we...
1: Het gaat echt los, hè?
2: Even.
1: Nou, we gaan hem even borstelen.
2: Ja, nagelopen. Kijk even of de ogen schoon zijn, of de oren schoon zijn. Poten, staart. Spuiten er een luchtje op, nog een parfummetje, zeg maar.
1: Een hondenparfum, ja echt. Oh ja, kijk, je spreekt hem even.
2: Ruikt hij weer lekker fris? Dat is eigenlijk het principe. En zo lopen we alle honden na die vandaag naar huis gaan.
1: En dit is Oeshi, gaat lekker naar huis vandaag. Hoe lang is hij gebleven?
2: Wat zei jij?
1: Hoe lang is Oeshi gebleven? We verstaan elkaar niet, hè? Nee. Het is zo luid geblaf. Oh, dat ruikt wel lekker, dat hondenparfum. Ik wil ook wel een beestje. Nee. Wat is nou de populairste hondennaam nu met je?
2: Populairste? Ja, toch wel Buddy. We hebben nu een paar Peppers zitten. Er zitten altijd wel een paar Bobbies. Lucky. Lucky is ook een naam die regelmatig voorkomt. Dus,
1: Kom, we gaan weer even naar buiten. Ik krijg weer nou overprikkeld. Maar ze zijn hartstikke lief, hè? Kijk, hier. Hallo. Cammy zie ik hier, Teus, een biggeltje. Alles door elkaar ook, qua hondensoort.
2: Ja, alle smaken heb je. Van groot tot klein. Veel kruisingen ook. Doodles, dat is ook populair.
1: Er zit eentje met snuitje door het hek heen. Hallo. Microfoon. Nee, het is een beetje stil. Ach, nou, het is echt een dierenparadijs. Voor een hondenparadijs. Benji, Dipper, Dobby, Kiki, Ahmed, kijk, Ahmed, Pip, Tessa, nou alles zit hier. Hoeveel honden zitten hier nou nu precies?
2: Hè?
1: Hoeveel zijn het er? Nou, we lopen maar snel door. Ja, oh, nou ze vinden het wel heel leuk dat we er zijn. Ja!
0: Een feest op de radio, Anne.
1: Het gaat helemaal los hier. We gaan snel naar buiten. Zo. We staan nu buiten. Hé, wat een rust. Toch, Tanja? Krijg je niet hoofdpijn soms van al het geblaf?
2: Nee, nee. Ik hoor aan het geblaf of het normaal geblaf is. Of dat ik echt ernaartoe moet om te kijken wat er aan de hand is. Ja. Dus kijk, zoals nu... het is ophaalmoment, dus de honden reageren dan heel erg op ons... omdat ze allemaal denken dat ze naar huis mogen. En, want ze hebben ons ook met de borstels en alles zien lopen natuurlijk. Dus, maar zometeen, dat merkte je wel, toen we naar binnen gingen was het gewoon helemaal stil. En dat is wel eigenlijk waar we naartoe werken. Dat op het moment dat de honden hun rust moeten pakken, zoals na het eten... dan is het ook rustig. Ja. Dus,
1: ja, we staan nu buiten, hier staan een soort speelweides met een soort hek ervoor en een hark. Zijn jullie ook een beetje aan het opruimen zo? Het is nog wel rustig hier buiten.
2: Ja, we zijn nu poep aan het ruimen. Dat moet
1: er ook, hoort er ook bij. Ja. Hoe vaak doen jullie dat?
2: Twee keer per dag.
1: Oh, ja,
2: ochtends en 's avonds. Dus, ja, en het voordeel daarvan is natuurlijk ook... als je dan rare poep tegenkomt, een beetje smerig praatje... maar dan kan je dat ook wel herleiden van... nou, die en die honden zijn daarin geweest. Dus een van die drie, die is het dan. Ja. He, dus dan kan je daar gelijk even maatregelen voor nemen. Dus.
1: Is het ook zo dat sommige baasjes denken van... hé, mijn hond is heel dik na het dierenhotel of juist heel dun?
2: Ja, we hebben een enkele keer wel dat de hond toch wat luier is geweest. Dat hij er echt een kuuroortje van heeft gemaakt. En dat
1: net als mensen natuurlijk op vakantie, hè? Dat wij soms ook net een wijntje te veel van hapje.
2: Ja, inderdaad. Maar ik probeer dat wel in toom te houden. Want ik hou niet van te dikke honden. Dus, en als er echt een hele dikke hond binnenkomt... dan doe ik wel in overleg met de baas van... zullen we proberen...
1: even een beetje rantsoen
2: van af te krijgen. Dus,
1: nou, helemaal goed.
2: Dat lukt in het algemeen wel.
1: Alright, nou, we gaan nog eens even kijken of we nog... eens even kijken. Of we nog even hoi kunnen zeggen bij een hondje. Het is hier nu wel redelijk stil buiten.
0: Nou, hou het zo, nou, want het is een kakofonie.
2: We zitten nu allemaal binnen. We zijn allemaal buiten geweest. We hebben nu allemaal...
1: Ja, inderdaad.
2: Dus...
0: Anne, dankjewel. Ja. Vanuit Dierhotel Dijkzicht in Wijkbeduursteden. Nou, de honden hebben het naar hun zin. En de andere dieren natuurlijk ook. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht.
3: Utrecht is wakker.
4: Radio M Utrecht.
5: Af en toe slaap je hier.

0: Jeroen van der Boom en Luchtballon op Radio WM Utrecht. 9 minuten voor 9 geworden. Half helemaal niet. Ja,
1: het is later.
0: Half om half of een halfje bruin of een halfje wit of zo.
1: Doe maar een halfje bruin.
0: Halfje bruin. Jij bent ook meer van het volkoren brood, denk ik, hè?
1: Ja, dat wel. Wit koop ik eigenlijk nooit. Wel eens mais, dat lijkt erop, denk ik.
0: Bij mij zit het altijd een beetje tussenin. Dat wil zeggen, ik kijk altijd wel waar het van gemaakt is. Lichtbruin, zeg ik dan altijd. Maar wel met een tarwekorrel erin of zo.
1: Ja.
0: Dus dat vind ik altijd lekker.
1: Voor je holle kies.
0: Alhoewel, voor een tosti maakt het me weer helemaal niet uit. Lekkere kaastosti of zo. Een beetje tomaat hadden we gisteren ertussen. Ook heel erg lekker.
1: Kaas en tomaattosti, dat is echt...
0: Goed, hè?
1: Mijn lievelingstosti. Ja.
0: Is dat eigenlijk ook een snack? Want daar hebben we het vandaag over bij de radio.
1: Eigenlijk, dat is toch ook een snack?
0: Vind ik wel. Ja, een tosti. Maar ik denk, je kunt een tosti ook in een snackbar bestellen, denk ik dan.
1: En sushi, is dat een snack?
0: Ja, zeker. Japanse snack.
1: Ja, dat vind ik dan ook wel. Dat vind ik eigenlijk ook wel eens wel lekker.
0: En we snacken lekker door, want deze week bezoeken we heel veel snackbars in de provincie Utrecht. En dan peilen we een beetje de meningen wat mensen lekker vinden. Dat doen we vandaag op de radio ook. Ook vanmiddag bij Connie in Utrecht komt thuis. Bij Koop is dat vanmiddag. Dus dan kunnen we er lekker over doorpraten. Jouw favoriete snack?
1: Ja, ik denk dat toch sushi tegenwoordig.
0: Oh, ja. Ja.
1: En dat vind ik eigenlijk wel heel te lekker, zeg maar. Ja, dat vind ik echt wel heel lekker.
0: Kunnen ze je voor wakker maken?
1: Ja, bijna wel. Niet helemaal, maar bijna wel. Ja.
0: Maar inmiddels ben je een aantal uur wakker. Hebben we je ook meerdere keren gehoord. In Utrecht is wakker. En de hele dag door hou je ons op de hoogte van het weer. Gita, los van de snacks, wat krijgen wij voorgeschoteld nog? Want ik zie dat het nu weer bewolkt is geworden in Utrecht.
1: Ja, het is een beetje een wisselend beeld inderdaad. Zonneschijn, wolkenvelden, een enkele lichte bui. Kan tot aan het begin van de middag nog wel passeren. Mm-hmm. En de wolkenvelden worden steeds meer in de vorm van stapelwolken. Windje is langzaam iets aan het opsteken. Het is een rustig briesje uit het westen. Hij is nu nog windkracht 2, wordt straks windkracht 3. Stelt niet al te veel voor. En de westelijke wind houdt de temperaturen bescheiden. We gaan naar 1,22 graden toe. Dat is ietsjes warmer dan gisteren. En een stuk koeler dan de komende dagen.
0: Oké, vertel het maar.
1: Ja, morgen veel zonneschijn. Ook wel een paar wolkenvelden hoor, ook stapelwolken. Maar meer zonuren dan vandaag. Eigenlijk een hele fraaie zomerdag. Ik denk dat het rond lunchtijd morgenmiddag al 24 graden is. En dan stijgt de temperatuur naar 6, 27 graden door. En dan woensdag en donderdag de warmste twee dagen. Dus even kijken wie van beide dagen de echt warmste wordt. Maar tropisch ergens wel. 3, 34 graden waarschijnlijk op de woensdag. En dan donderdag kan het, is het 29 of 30 graden. Het zijn natuurlijk zeer warme tot hete dagen. Ja. En dan vrijdag en zaterdag gaat er weer een tandje vanaf. Maar die zomer, daar gaat eigenlijk geen tandje vanaf. Die zomer van 2026 gaat natuurlijk gierend de boekjes in als... heel bijzonder en
0: warm,
1: zonnig, droog, noem het allemaal maar. Ja.
0: Alles drop en eraan, zeg maar.
1: Alles drop en eraan. Lage rivierstand, warme wateren. Waterschappen in de weer met waterbeheer.
0: Genoeg stof om over door te praten en om je te wapenen tegen de zomer. En maatregelen te nemen waar nodig dus. Grita, dankjewel voor het weer. Elke keer weer. En wij spreken elkaar morgen weer. Vanmiddag weer erin aan tafel natuurlijk. Weer.
1: Altijd. Hey, mooie dag.
0: Doeg. Hoi. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Nou, nog even een paar dan. Een paar lekkere snacks. Frikandelletje. En een patatje. Mariette, dankjewel. Yvonne de Vries die zegt... frikandel speciaal met uitjes mayonaise en tomatenketchup vind ik wel erg lekker. Jaap, veel hoor. In het verleden ook. Favoriete snacks. Afhankelijk van waar ik ben. Thuis hoor af en toe op zaterdagavond een kroketje. Maar wel...

mijn ontbijt even regelen. En lekker luisteren naar Edwin Meerman. Daar hebben we alle tijd voor. Hij is 3 uur lang bij Radio M Utrecht met het Nederlandse product als eerste. In de Nederlandse taal. Ik zeg rustig aan doen, lekker blijven luisteren naar Radio M Utrecht. Houd het

0: stemherkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zekere voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
1: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
0: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
2: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
0: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. President zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
4: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
5: Dit was een uittip.
6: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.

0: schuilen een beetje voor de regen. Louis is een naam die we vaker hoorden. Vleugje Vlaams vandaag meteen ook. Want dat scharen we ook onder de vlag van hits uit Holland. Een beetje gespetter onderweg. Nog onderweg hier naar de studio. Ook nog een regenboog gespot. Maar voorlopig gaan we die waarschijnlijk niet meer terugzien, heb ik begrepen. Met alle warmte en zon die eraan gaat komen. Wel dagelijks dit kleurrijke uurtje radio. Ik ben Edwin en vrienden van het Nederlandse lied. Het is maandag, daar gaan we weer. Goedemorgen. Hier zijn Jan en Gerard meteen even.
1: Yeah.

0: Kun je de tv nog aan en vooral uitzetten, in dit geval met een knop? Moest je nog naar het toestel lopen? Wij hebben het nog meegemaakt. Was niet zo heel aardig voor Willem Duis en Marco Bakker, Doris D. Ja, die zal het waarschijnlijk zelf niet geweten hebben dat er zo over haar werd gedacht. Maar vooral nu een leuke herinnering van Doe Maar.
1: In zee met...
0: Nou, we gaan een spelletje doen. Het zal druk worden aan de kust deze week. En ook vanmorgen is er alweer vroeg een duik genomen. En de vraag is, wie hoor je vandaag in de golven? En ook vandaag wel weer redelijk onstuimig zo te horen. Een van de stemmen was overigens gisteren jarig. Dus toch een leuk eerbetoon aan een van de zangeressen van dit gezelschap. Als je mij weet te vertellen om welke groep het hier gaat, laat het maar horen in onze app. Of mail het even naar studio@rtvutrecht.nl voor een leuke doodje uit onze winkel. Cool tasje onder meer, een shopper, puzzelboek. Ik hoor het wel. Succes!

En ook een schot in de roos voor Connie van der Bos. In de jaren 70, Shaggy van de Hoek was dat. De hits uit Holland zijn dit van Radio M Utrecht. En we horen zo van Guus Meeuwis na Linda.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is.

0: Guus Meeuwers was dan zometeen nog een half uurtje hits uit Holland. Met onder meer het goede doel hier vanuit Utrecht hebben Frank Boeien. En ik laat dat fragment nog een keer horen wat we vandaag in zee hebben. Eerst nu het nieuws met Marvin zometeen. De geschiedenis leeft voort. Op steeds meer plekken worden archieven openbaar gemaakt. Ook dat van onze collega's van het vroegere Omroep Amersfoort. Daar hoor je zo meer over.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
2: eSIM. Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: Het nieuws van 9:30 met Marvin Hop. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: We beginnen even met een getuigenoproep.
8: Ja, de politie zoekt getuigen van een schietpartij gisteren bij een woning aan de Borsaliastraat in Meidrecht. Een van de kogels raakte het raam. Andere kogels zitten in de stenen. De politie heeft onderzoek gedaan, maar nog niemand is aangehouden. Er raakte verder ook niemand gewond. De politie zoekt naast getuigen ook camerabeelden uit de straat en uit de omgeving. Het gaat voorlopig niet lukken om de tram op de Uithoflijn elk weekend te laten rijden. Dat zegt de provincie in een brief aan de Staten. Ook het tram in de late avonduren zit er voorlopig niet in. De gemeente en de provincie Utrecht willen al langer die trams, maar dat gaat niet vanwege personeelstekort. Veel trambestuurders werken ook als buschauffeur en er is nu te veel uitval. Dus wordt er eerst gezorgd dat de bus gewoon op tijd rijdt voordat het tramnetwerk wordt uitgebreid. In Utrecht had vorig jaar naar schatting 6,6% van de huishoudens te maken met energiearmoede. Daarmee ligt het aandeel in de stad iets boven het landelijk gemiddelde van 6%. Dat schrijft Utrechtse internetcourant op basis van CBS-cijfers. Vergeleken met andere grote steden doet Utrecht het relatief goed. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag komt energiearmoede aanzienlijk vaker voor. Wat is dat nou, energiearmoede? Dat is wanneer een huishouden een laag inkomen heeft en tegelijkertijd veel geld kwijt is aan gas en elektriciteit. Na 40 jaar zijn oude uitzendingen van Omroep Amersfoort weer te zien. Oud-medewerker Marcel Bouwhuis heeft een website gebouwd waar reportages en uitzendingen zijn terug te zien. Omroep Amersfoort was tot 2011 de lokale zender van de stad. De omroep verdween vanwege financiële problemen. Maar Bouwhuis vond het zonde dat er met al die archieffragmenten niets gedaan werd. Nou, en dat is nu dus weer wel. Omroep
9: Amersfoort. We hebben heel veel uitzendingen ook gemaakt. Hè. We hebben een uitzending gemaakt over het bosbad. De redding van het bosbad, want die zou toen gesloten worden. Ze hebben een grote actie gehouden. We deden elk jaar natuurlijk de carnavalsoptocht. Deden we op tv. Met nog een hele ploeg met mensen. Dus het was echt een hele leuke tijd.
10: Goedemiddag en welkom bij deze live uitzending van de Stadsomroep vanuit het Berghotel hier in Amersfoort.
0: Ja, mooi, zo'n duik in het verleden.
8: Ja, goed hè. Ja. En ben je nou benieuwd hoe dat er nou uitziet qua beeld? Dat staat bij ons online op de website. Dan linken we ook even door naar dat archief. Kan je allemaal terugzien. Heb ik alleen nog het Utrechtse weer. Vandaag zien we vrij veel wolkenvelden met af en toe wat zonneschijn. Vallen een paar lichte buien. In de middag wordt het droog en het wordt zo'n 22 graden. En meer nieuws op rtvutrecht.nl of in de app.
0: Dankjewel, Marvin.
11: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
12: Dit was een uittip.
13: Veilig wonen begint vandaag.
12: Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
14: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
15: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij De Kroon.
14: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
16: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: En ook vanochtend werd er even een kritische noot gekraakt. In dit geval door Frank Boeien. Paradijs op Radio en Utrecht. En het strand wordt toch ook wel door echte zonaanbidders als een soort stukje paradijs op aarde gezien. Ik zei het al, daar zal het deze dagen wel weer druk gaan worden met de komende zomerperiode. Wie heeft er al een duik genomen? Dat is ook vandaag weer de vraag. Een jarige van gisteren. Een van de zangeressen. Mooie leeftijd, ze werd 70. En hier nog een stukje jonger, hè? Als je mij kunt vertellen wat de naam is van dit gezelschap, van deze groep. Vooral in de jaren 80 hadden ze hun successen. Laat het maar even horen in de app. Ik kan nog even meedoen de komende minuten. Of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. Voorzien van je telefoonnummer alsjeblieft. Nu weer even terug naar de Domstad. Henk en Henk, ze zijn er ook bij vanochtend. En het goede doel.
1: Ik zag je lopen, ik liep je voorbij en ik wou wat bedenken.

0: Zee met...
1: We gaan nu naar een plek waar het heel lekker ruikt in Baren. Daar zit Lisbeth Koedijk. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Want wat ben je aan het doen in de keuken?
2: Nou, een appeltaart bakken.
1: Wat heerlijk.
2: Ja, heerlijk. Ja, mijn man die houdt er zo van. Dus.
1: Ja. Je zou denken, je bent met een ontbijtje bezig, maar jij bent al vroeg dus aan het bakken geslagen.
2: Ja, al vroeg opstaan hier altijd.
1: Ja, ja. En hoe lang ben je er ongeveer mee bezig, gemiddeld zo, met zo'n taart?
2: Nou, dat is even appeltjes schillen en dan stukjes snijden. En dan in de, ja, gaat het de oven in. Hè? Dat moet een uurtje in de oven. Dus dat, nee hoor, dat is klaar zo meteen. Dus, op ja, halen, dus, dan is het klaar.
1: Die hebben jullie nog bij de koffie waarschijnlijk vanmorgen dan?
2: Nou, dat haal ik dan net niet. Want het moet natuurlijk weer even afkoelen. Maar goed, vanmiddag sowieso.
1: Oh, lekker. Dus nog warm, vers uit de oven. Daar bij jullie thuis. Nou, wel lief ook dat je dat doet voor je man zo even 's morgens.
2: Ja, die houdt van appeltaartjes. Dan zegt hij altijd van, wil je een appeltaartje bakken? Ja, wat doe je dan, hè?
1: Ja, inderdaad, kun je geen nee zeggen. En verder ga je ook graag golven, hè?
2: Ja.
1: Dat is vanmiddag.
2: Ik speel heel graag, ja. Dat is vanmiddag. En de dinsdagen speel ik altijd wedstrijden, dus dat is altijd heel erg leuk, ja.
1: Dus dan kunnen de calorietjes van de appeltaart meteen weer weggewerkt worden, zeg maar.
2: Ik ben zelf niet zo snoeperd, hoor. Mijn man is een snoeperd.
1: Oh, het is vooral voor je man. Je eet hem zelf niet zo goed.
2: Nou, een klein stukje.
1: Oké, goed. Je hebt het over golven. We hebben ze hier ook, zoals je weet. Hoor ik
2: ze
1: even.
2: Ja, dat hoor ik.
1: Ze zijn weer hoog vanmorgen. Wie hoorde je vandaag? Welke stem was dat? Die stemmen waren dat die je hoorde?
2: Ja, van Vulcano, hè. Dat was in 1983 zo'n beetje.
1: Wat goed van je. Heb je dat opgezocht?
2: Ja. Nou, mijn zoon is geboren in 83. En toen dat liedje was, was mijn broer, die deed dan die...
1: Weet je wat, zo dat.
2: Ja, en dan zei hij altijd van, vandaar dat ik het altijd weet. En ja, we zeggen ook altijd een beetje van dit en een beetje van dat.
1: Even luisteren. Of je het goed had. Ja hoor.
2: Ja.
1: Nee, een van die zangeressen, Didi, die was gisteren jarig. Ze werd 70.
2: Oké, dat kan. Zo, ja.
1: Dus jouw zoon is ook alweer zo'n 43 nu inmiddels?
2: Ja, klopt.
1: Ja, snel uitgerekend.
2: Ja.
1: En kent hij het liedje zelf ook?
2: Of ik het liedje zelf heb?
1: Nee, kent hij het ook?
2: Ja, zeker. Ja, hij woont hier niet. Maar hij kent het zeker. Want hij plaagde er mij ook altijd mee. Want ik ging er altijd op dansen, weet je wel. Gek doen, je kent het wel.
1: Dus het hoort bij zijn geboorteperiode. Nou, leuk. We gaan hem even helemaal laten horen. Ik krijg van mij een schort thuis gestuurd. Want je bent druk aan het bakken, dus u komt goed van pas. Dat is de prijs die je koos. Veel plezier ermee. En succes met alles vandaag, hè?
2: Ja, jullie ook. Oké, dankjewel. Dag, dag.

ook niet te missen deze zomer is Samantha Steenwijk. En we waren net even aan zee met ons spelletje. Overigens, Lisbeth krijgt ook nog een strandbal erbij. Die was ik vergeten, maar die zit ook nog in het pakketje. Dus veel plezier ermee. En niet alleen aan zee zal het druk zijn deze week. Ook op de luchthaven met al die vakantiegangers. Nou, de KL204 is al vertrokken. Luister maar naar Peter Koelewijn. En zometeen gaan we lekker puzzelen na tienen. Dus blijf bij ons.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking, een lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
2: Dit was een uittip.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
5: Kom langs bij de Kroonzonwering, de Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.

Maxine Nightingale, 50 jaar geleden gezongen. Je hoort het er niet vanaf. Right back where we started from. Terug bij af, zeg maar. Nou, het is gewoon weer maandag. Vakantie of niet? Radio M Utrecht werkt gewoon door om je ook in deze weken te vermaken. En uiteraard ook te informeren. Maandag, en het is ook bijna een volle maandag, zag ik op de kalender. Maar dat is eigenlijk pas overmorgen. Ook nog niet echt volle zon vandaag, maar ook dat gaat later komen. Het regende zelfs nog even net hier in Utrecht. Maar de tuin van de studio van Radio M Utrecht is daar blij mee. We gaan meteen maar beginnen met ons spelletje. Want ook deze week spelen we weer Woordbouwer tussen 10 en 12. Elke morgen 2 rondjes tot en met donderdag. Kans op een leuk prijsje uit onze winkel. Ik heb hier 13 letters. Woord uit het nieuws van vanmorgen. Noteer maar even meteen. De G van Gerard. 2 keer de S. 2 keer de E. 2 keer de I. En 2 keer de R van Rudolf. Ook een L heb je nodig van Lodewijk. De O zit erbij. De C. En ook nog de V van vakantie. Dit zijn ze, alle 13. Je kunt ze nalezen in de app en ook op radio.mutrecht.nl. En als je het woord gevonden hebt, laat het maar weten. Kan in diezelfde app of ook in onze mail studio@rtvutrecht.nl. We spelen zonder de P van Pieter. Ik ben Edwin en deze stem is van John Farnham.

En er zijn ook heel veel oosterburen momenteel op vakantie in Nederland. En die gaan ook zeker weer naar de kust, denk ik zo, de komende dagen. Speciaal voor hen even deze Helene Fischer was het. Atemloos, durft die nacht. Nou, inmiddels is het al ver in de ochtend en zo rond de 10:15. 10:50 doen we altijd de keuze bij de koffie. Dan horen we hem hier weer pruttelen, die automaat. En we hebben dan een heerlijke oude koek bij. En de vraag is, welke zullen we gaan draaien? Ik heb weer twee stuks klaarstaan. We beginnen even met het Eurovisie Songfestival. Het was in 1983 dat ze meedeed. Deze zangeres vanuit Zweden. Ze zong het in diverse talen, ook in het Nederlands. Maar we doen de Engelse versie. Carola is het.

Een hele afwisselende keuze, dacht ik zo vandaag, bij de koffie. Carola, of heb je liever deze van Rick James? Welke vind je super om nog eens te horen? Laat het maar weten weer in onze app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. En over ongeveer 20 minuutjes dan maak ik de uitslag bekend. En de meeste stemmen gelden. En nu gaan we naar Champagne.

Sting uit de tijd dat hij nog deze pet op had, hè, van de Police, Every Breath You Take. Even een tussenstandje wat betreft de keuze bij de koffie vandaag. Carola hebben we, Love is and Love en Super Freak van Rick James. Carola heeft een voorsprongetje op dit moment. Je kunt nog even laten weten welke je voorkeur heeft. Zometeen over een minuutje of 10, dan maak ik de officiële uitslag bekend. We hebben zometeen Marvin met het regionieuws. En ook nieuws waar een luchtje aan zit, want het wordt warm en het heeft gevolgen voor jouw vuilnis. Daar hoor je zometeen meer over. Naar Wayne Fontana en de Mindbender.

0: je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Het nieuws van 10:30 met Marvin Hoppe. Je begint even op de Merwedebrug.
9: Ja, Rijkswaterstaat is nu al aan het handhaven op het vrachtwagenverbod daar. Camera's die het mogelijk maken om overtreders te identificeren zijn dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zei Rijkswaterstaat pas vandaag te gaan handhaven. Sinds vorige weekend geldt er een verbod voor vrachtverkeer omdat de stalen boogconstructie is verzwakt. Vrachtwagens die toch over de brug gaan krijgen een boete van schrik niet €500. De A27 die over de Merwedebrug gaat is een belangrijke verkeersader van onze provincie richting het zuiden en ook de andere kant op. Een politieachtervolging dan in Amersfoort gebeurde vanaf de Noorderkroon vrijdagavond. De politie wilde een auto controleren en die ging er vandoor. De bestuurder is rennend uit de auto gevlucht en vooralsnog niet gevonden. De auto is in beslag genomen en de politie zegt vanochtend tegen RTV Utrecht dat daar softdrugs en een aantal drugsgerelateerde goederen in lagen. Wat dat precies zijn is niet bekend. Reinigingsbedrijf Midden-Nederland past deze week de werktijden aan vanwege de verwachte hitte. Medewerkers beginnen eerder met het ophalen van huishoudelijk afval. Dus het verzoek aan alle inwoners is om de avond ervoor de kliko al aan de weg te zetten. Ook de openingstijden van het recyclingstation is aangepast. RMN haalt afval op in 6 Utrechtse gemeenten, waaronder in Soest. En FC Utrecht heeft Miguel Rodriguez verkocht aan Deportivo Alaves. Dat is een club in Spaans Baskenland. De aanvaller tekent daar een contract tot 2031. 2 jaar geleden kwam de 23-jarige Spanjaard naar Utrecht toe. Hij wilde speelminuten maken en zich in de kijker spelen in Spanje. Nou, dat is dus met succes gelukt. Het weer dan nog. Vandaag zien we vrij veel wolkenvelden met af en toe wat zonneschijn van een paar lichte buien. In de middag wordt het droog met 22 graden. En meer nieuws op rtvutrecht.nl of in de app.
8: Nou, de waarschuwing over de Merwedebrug hebben we al gehad van jou. Ik heb ook nog even wat verkeersinformatie. Het is maar 1 file hoor. Heel kort op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen de afrit Oosterbeek en Waterberg. Dat heeft daar te maken met een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En ongeveer 5 minuutjes vertraging.
10: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
11: Dit was een uittip.
12: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
14: Albert Heijn. Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
15: En bij de koffie met Edwin Meerman.

Dat is die andere Bob hier vanmorgen op Radio M Utrecht. En deze heet Bob Marley. Hij deed dat met de Wailers. En het klinkt wel lekker zomer zo op deze maandagochtend. En Stir It Up. En dat zonnetje komt erbij. Hè. Later deze week hoorden we net ook van Marvin. En hier gaat het werk gewoon door met veel plezier. De keuze bij de koffie ook zoals altijd rond dit tijdstip. En het ging dus om Carola met Love Isn't Love van het Songfestival, wat ze ook in het Nederlands had gezongen. Je ogen hebben geen geheimen meer. En Rick James met Super Freak. Ik kreeg een berichtje van Juri de Goede, die zegt: als topfan van het Eurovisie Songfestival kies ik uiteraard voor nummer 1. En dat jaar deed Bernadette mee voor Nederland met Sing Me a Song. Ja, dat klopt inderdaad. Ze had niet zo heel veel succes daarmee. De laatste jaren volg ik het eigenlijk niet echt meer. Maar ik vind het nog wel leuk om er een beetje in te verdiepen. Nou, leuk om van je te horen. Juri, dankjewel voor je stem. En alle anderen ook die hebben meegedaan deze morgen. Best veel namen die ik tegenkwam in onze app. Ik heb alles even snel opgeteld bij elkaar. En uiteindelijk is er een beetje te horen. Juri, dankjewel voor je stem. En alle anderen ook die hebben meegedaan deze morgen. Best veel namen die ik tegenkwam in onze app. Ik heb alles even snel opgeteld bij elkaar. En uiteindelijk is er een duidelijke winnaar. Winnares liever gezegd. Want keuze 1 met 70%. Die gaan we dus helemaal draaien. Luister nog eens naar deze Carola.

0: zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio-mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Om 3 uur.

0: Florals. En we hadden ook nog de Rolling Stones daarvoor. Gisteren was Mick Jagger overigens jarig. Hij werd 83. Hij zingt nog steeds. Er was ook een nieuw album pas nog. Dit was Satisfaction. Eens even kijken, heb ik contact met Amersfoort?
1: Ja, met Peter de Graaf.
0: Goedemorgen Peter, met Edwin Radio en Utrecht.
1: Ja.
0: Maar dat had je waarschijnlijk wel in de gaten dat ik aan het bellen was.
1: Ja, dat had ik al door.
0: Ja, want je had meegepuzzeld vanmorgen. En ik heb aan het begin van dit uur 13 letters gegeven. Had je ze ook kunnen vinden op de app en op onze website?
1: Nou, mijn vrouw is op de app gehaald. En die heeft ook de oplossing verzorgen.
0: Oké, ja, want we hebben weer een nieuw systeempje. En blijkt, sommige luisteraars hadden misschien niet de goede letters. Maar we hebben het gecontroleerd en hier stonden ze wel goed in ieder geval. Maar jullie hebben ze dus gevonden.
1: Ja.
0: Ja. Nou, wat kwam eruit, die 13 letters?
1: Een crisisoverleg.
0: Dat stond in het nieuws, hè, dit woord.
1: Ja.
0: Vanmorgen, gisteren ook al, met alle branden die er zijn in Frankrijk onder andere. En president Macron die nu dus ook crisisoverleg heeft, hè, met zijn ministers, om dit het hoofd te gaan bieden. Toch wel een probleem. Kom je zelf ook wel eens in die omgeving?
1: Nou, heel lang terug.
0: Het is ook niet zo'n goed idee om nu te gaan sowieso. Maar nee, vroeger ben je er dus al geweest, niet. Ja.
1: Ja, ik ben wel in Normandië geweest, maar Bordeaux, die omgeving ben ik nooit geweest.
0: Oké, goed. Heb je verder nog vakantieplannen voor deze zomer?
1: Voor deze zomer niet. Maar we zijn al een beetje weg geweest, dus.
0: Oh, dus je hebt vakantie al gehad, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Goed, in ieder geval kun je de komende dagen ook hier lekker zomeren met het mooie weer wat we gaan krijgen.
1: Ja, ja, zeker.
0: Bijkleuren. 13 letters, goed opgelost. Dus je mag een cadeautje kiezen uit onze winkel. We hebben de koeltas, een schort, een notitieboek, een puzzelboek of een shopper. Wat zou je graag willen hebben?
1: Doe mij maar de koeltas.
0: Die ga ik naar Amersfoort sturen. Veel plezier ermee.
1: Dankjewel.
0: En ik wens je een mooie dag.
1: En een fijne uitzending.
0: Dag Peter.

PZN. Het laatste jaar dat Annie er nog bij was naast Jan. En Just an Illusion. Zometeen na 11, kwart over, dan is hij er weer. Don't be cruel to who heart is true. Elvis en Don't Be Cruel vandaag dus op ons lijstje. En ook de tweede ronde van Woordbouwer komt eraan. Het ging dus in dit uur om 13 letters, crisisoverleg. We doen er nog een lettertje bij, dus 14 stuks waar je straks mee mag gaan puzzelen.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder. Op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. 2 minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna 2 van de 4 verdachten zich hebben gemeld. Als de andere 2 verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden.

0: In de Kaukasus in Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
2: Dit was een uittip.
3: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
4: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
3: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
5: Hot time, summer.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: M bij de koffie met Edwin Meerman.

Dolly Parton. Uit de film waarin ze zelf ook schitterde, 9 to 5. En dat op deze vakantiedag. Niet echte kantooruren. Maar ik zie toch ook al wat mensen in de app die gewoon lekker aan het werk zijn, hoor. Vandaag net als wij hier in de studio. Want we gaan gewoon door uiteraard met informeren en amuseren. En we spelen het spelletje Woordbouwer zonder de P van Pieter. 14 letters heb ik voor ronde 2. Noteer ze maar even. 3 keer de N van Nico. We hebben de Z erin zitten. De G van Gerard. De V van Victor. 2 keer de T van Tinus. De W van Willem. 3 keer een E. En dan ook nog 2 keer een I. Je kunt ze nalezen in de app van RTV Utrecht en ook op radio.mutrecht.nl. En als je meedoet, maak je kans op een leuke prijs uit ons winkeltje. We hebben onder meer een notitieboekje, een shopper, een schort en een koeltas. En er reageert ook nog iemand op die een pas heeft gewonnen, die er heel erg blij mee is. Hij heeft geschreven dat er 6 blikjes bier in passen. Dat is goed nieuws. Dus doe mee, zou ik zeggen. Hier is Queen.

0: Bob de Nijers ook een beetje op het ritme van de regen vanmorgen. Hou me vast, was dat.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Bijna kwart over. Dus hij is mooi op tijd weer vandaag. Elvis, ja, we zitten hier wel met de majesteit. De Queen hebben we al gehad. En nu is de King aan de beurt. Dus de King of Rock'n'Roll dagelijks met een bijdrage. Vandaag een nummer van Otis Blackwell. En het leuke is, hij heeft het zelf ook opgenomen. Laat even een stukje van zijn versie horen. Nou, het is om Don't Be Cruel, dat verscheen in juli 1956. Toen nam Elvis het op in de studio, tegelijk met Hound Dog. Die heb ik vorige week nog laten horen. Dus twee voor de prijs van één. Precies 70 jaar bestaat het liedje dus. En hier is die dan van Elvis.

Een beetje uit de hoogte was het wel. Earth, Wind and Fire, Fantasy. En daarvoor Phil Collins nog. Het gaat goed met de 14 letters van woordbouwers, zie ik. Heel veel mensen die lekker meepuzzelen vanmorgen. Overal in de regio en ver daarbuiten. Ook op het vakantieadres. Je kunt lekker naar ons blijven luisteren via de app. En ook het nieuws hebben we hier zometeen weer met Marvin. Met onder meer een voetbaltransfer waar hij het over gaat hebben. En dan heb ik hier nog een oude uit de jaren 60... die

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
5: Cute.
4: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Het regio nieuws van 11:30 met Marvin Hop nog een keer. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Laten we eens beginnen met een herdenkingsbijeenkomst.
8: Ja, er wordt woensdagavond een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de aanslagen bij de Pride in Berlijn. De Stichting Utrecht Queer Culture Festival organiseert die bijeenkomst en houdt op het Domplein een minuut stilte bij de gedenksteen sodomie. Afgelopen zaterdag reed een man bewust met zijn auto het publiek in en stak daarna met een mes om zich heen daar in Berlijn. Eén iemand kwam om, 29 mensen raakten gewond. De dader was een geradicaliseerde 21-jarige man en de politie schoot hem dood. Bij de herdenking in Utrecht worden woensdag ook bloemen neergelegd en burgemeester Dijksma gaat daar waarschijnlijk spreken. Rijkswaterstaat is nu al aan het handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug bij Gorinchem. Camera's die het mogelijk maken overtreders te identificeren zijn dit weekend opgehangen en ook meteen in gebruik genomen. Eerder zei Rijkswaterstaat pas vandaag te gaan handhaven. Dat is dus al afgelopen weekend gebeurd. Sinds vorig weekend geldt er een verbod voor vrachtwagenverkeer, omdat de stalen boogconstructie is verzwakt. Vrachtwagens die toch over die brug gaan krijgen een boete van schrik niet 500 euro. De A27 die over de Merwedebrug gaat is een belangrijke verkeersader van onze provincie richting het zuiden. Het mag dan hartje zomer zijn. In Amersfoort loopt het storm met de inschrijving voor de Kerstmannenloop. Duizenden deelnemers rennen in december 5 kilometer door de binnenstad, gehuld in kerstmanpak met een rode kerstmuts en plakbaard. Er is plek voor ruim 2000 deelnemers en de helft is al ingevuld. 5 kilometer door de binnenstad, gehuld in kerstmanpak met een rode kerstmuts en plakbaard. Er is plek voor ruim 2000 deelnemers en de helft is al ingevuld. Het geld dat de loop opbrengt gaat voor een deel naar een goed doel. Dat de afgelopen jaren was dat steeds Wereldouders. Dat is het dit jaar ook. Het is een organisatie die zich inzet voor kwetsbare kinderen in Latijns-Amerika. Het evenement is 18 december. En ja, de inschrijving is nu dus nog open. En FC Utrecht dan heeft Miguel Rodriguez verkocht aan Deportivo Alaves. Dat is een club in Spaans Baskenland. De aanvaller tekent daar een contract tot 2031, 5 jaar lang dus. 2 jaar geleden kwam de 23-jarige Spanjaard naar Utrecht toe. Hij wilde speelminuten maken en zich in de kijker spelen bij een Spaanse club. Dat is dus gelukt. Het weer dan nog. Vandaag zien we vrij veel wolkenvelden met af en toe wat zonneschijn van een paar lichte buien. In de middag wordt het droog en het wordt zo'n 22 graden met een zwakke tot matige westenwind. Meer nieuws staat de hele dag door op rtvutrecht.nl of in onze gratis te downloaden app.
9: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
10: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken.
5: Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
12: Dit was een uittip.
13: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: En bij de koffie met Edwin Leerman.

0: op van de Poppies. Le Poppie, officieel. Met Bruno Polius, dat is de zangeres. En die was destijds een jaartje of 13. Hij is nu 68. Hoe nu klinken, Connie, hè?
1: Heel anders.
0: Ja, denk het ook wel. Onze zeg maar voorgangers van Kinderen voor Kinderen. Maar dan vanuit Frankrijk dus. Nonno, Jenna, Chargé, bonjour. Zometeen na 12 weer aan tafel. Want ook jij werkt gewoon door in deze vakantieperiode. En krijgt ook nog gewoon een heleboel leuke gasten.
1: Zeker. Sascha de Boer. We kennen haar natuurlijk nog wel als NOS-journaallezeres. Afscheid genomen, wat was het? 2013?
0: 2013, ja.
1: En dat klonk zo.
2: Dit was het. Dit was mijn laatste NOS-journaal. Na 19 jaar nieuwslezer, 19 jaar dagelijkse deadlines. Nu verlaat ik de tv-studio's en ik trek de wijde wereld in. Ik ga terug naar wat ik oorspronkelijk al deed. Dat is de fotografie. En daarmee volg ik mijn hart.
0: Ja, dat doet ze nog steeds, hè?
1: Ja, dat doet ze nog steeds. Als jong meisje was ze al gefascineerd door haar buurman. Dat was een fotograaf uit Amsterdam. Op haar 7e kreeg ze haar eerste camera. Een Agfa Klek, geloof ik. En inmiddels reist zij als fotograaf naar alle uithoeken van de wereld. Voornamelijk om de gevolgen van klimaatverandering vast te leggen. Dat is eigenlijk haar hoofddoel. En in Paleis Soestdijk is nu haar expositie De Weg naar Water te zien. En ik heb haar vanmiddag aan tafel. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, en wat voor toestel gebruikt ze dan, vraag ik me dan af tegenwoordig.
1: Tegenwoordig, ja.
0: Met je telefoon kun je ook prachtige kiekjes maken. Maar volgens mij met een echt toestel misschien toch net nog iets mooier.
1: Ja, denk het wel. Ga ik zeker eventjes naar vragen. En ik ga ook even bellen met Monique Smit. Want zij is de nationale nieuwe met het liedje Niet naar huis. En dat klopt ook wel, want ze is op vakantie in Italië met haar gezin. Dus ik ga haar toch even bellen en feliciteren met het feit dat zij bij ons zo vaak wordt gedraaid.
0: Dus deze week staan ze op ons hoofdpodium. Terwijl ze zelf lekker in Italië
1: is. Ja, zo is het.
0: Het valt ook nog niet zo lang geleden voor deze Miss Montreal. En ook zij heeft succes, dankzij die nationale nieuwe misschien wel, met dit liedje schuilen. En ook de stem van hem straks, hè?
1: Zeker, nieuwe ronde
0: voor
1: nieuwe.
0: Deze week. Ja, waarmee je een leuke radio kunt winnen. Aan tafel direct van 12 tot 2.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
7: Utrecht. 12 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. En ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials en zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun. Dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
8: Goedemiddag, 2:12. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Annemarie is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Er wordt woensdagavond een herdenking.

0: bijeenkomst gehouden voor de aanslag op de Pride in Berlijn. De stichting Utrecht Queer Culture Festival organiseert die bijeenkomst en houdt een minuut stilte voor de slachtoffers op het Domplein. In zeker 4 Utrechtse gemeenten zijn de afgelopen jaren regenboogzebrapaden vernieuwd. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Woerden nog geen week na de aanleg van die oversteekplaats. En in meer gemeenten in Utrecht blijkt uit een enquête die het ANP heeft gehouden onder die gemeenten. En reinigingsbedrijf Midden-Nederland past deze week de werktijden aan vanwege de verwachte hitte. Medewerkers beginnen eerder met het ophalen van huishoudelijk afval. En dat betekent dus ook dat de bakken weer eerder naar buiten moeten. Nou, tot zover dan voor nu en om 12:30 meer nieuws.
1: Dankjewel, Annemarie. Kijken wij nog even naar de weg. Verkeersinformatie van de ANWB met de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Knopend Eemnes naar de A27 richting Almere. 6 minuten vertraging. En ook nog eentje op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en Knopend Waterberg. 5 minuten vertraging. Muziek komt eraan van de Stylistics.
2: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
3: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
4: Dit was een uittip.
5: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
6: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam. Jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
7: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
8: De zomer vier je bij ons.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: stem, de kopstem noemen ze dat ook wel eens. Dat waren de Stylistics. Can't give you anything. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Hi, hartelijk welkom weer bij het lunchprogramma. Maandag 27 juli met weer hete dagen op komst. Voor het uitgebreide weerbericht verwijs ik graag naar zo 12:15, 12:50. Hè, dan hoor je dat weer hier. Wat gaan wij voor de rest doen? Nou, ze was heel lang een van de vaste gezichten van het NOS-journaal. Sascha de Boer.
2: Dit was het. Dit was mijn laatste NOS-journaal. Na 19 jaar nieuwslezer, 19 jaar dagelijkse deadlines. Nu verlaat ik de tv-studio's en ik trek de wijde wereld in. Ik ga terug naar wat ik oorspronkelijk al deed. Dat is de fotografie. En daarmee volg ik mijn hart.
0: Ja, daarmee volgt ze de hart. 17 jaar bij de NOS, daarvoor ook nog 2 jaar ergens anders. Ja, er is inmiddels een mooie expositie te zien van haar. Op Paleis Soestdijk, De Weg naar Water. Ze zet zich heel erg in voor klimaatverandering. Dat legt ze ook vast. En zometeen is er mijn gast hierin aan tafel tussen 1:30 en 2:30, Sascha de Boer. En zij is deze week Nationale Nieuwe op Radio M Utrecht met haar nieuwe single Niet naar huis. En dat is ook precies wat ze nu doet, want ze zit lekker met haar gezin in Italië. Zangeres Monique Smit. Zometeen ga ik eens eventjes met haar bellen. Dit is muziek van Desmond Dekker.

0: 1988 was een leuke plaat van Johnny Hates Jazz, Turn Back the Clock. En dat brengt de tijd op 11:15, het lunchprogramma aan tafel. Nou, ze is deze week hier Nationale Nieuwe op Radio M Utrecht met haar nieuwe single Niet naar huis. En dat is eigenlijk precies wat ze ook van plan is, want volgens mij is ze lekker op vakantie met haar gezin in Italië. En dan heb ik het over zangeres Monique Smit. Monique, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Hallo, jij zit lekker in Italië met je gezin, toch?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Hartstikke goed. We zijn een beetje aan het rondtrekken.
0: Ik zag het net op je Instagram-account. Dat is die kerk die in het water staat, toch ergens?
1: Ja, klopt. Ja, dat is prachtig.
0: Ja, dat is erg mooi inderdaad. Hey, hoe ziet jouw ideale vakantie of jouw ideale zomer eruit?
1: Mijn ideale vakantie, ja, nou ja. Ik moet je eerlijk zeggen, we gaan best wel wat op vakantie, omdat ik natuurlijk ieder weekend aan het werk ben met de kids. Dus probeer ik alle kindervakanties vrij te plannen en wat leuks te doen.
0: Ja,
1: en heel eerlijk, kijk, deze vakantie is echt voor de kids, de zomervakantie. Dus ik zit nu ook op een camping met heel veel glijbanen en heel veel mensen. Ja. Maar het liefst zit ik toch wel lekker in een hotelletje ergens op een mooi eiland. Ja. Daar kan ik niet omheen.
0: Ik heb net ook een clip gezien op je Instagram-account. Zalen vol hossende mensen op jouw muziek, hè?
1: Het is ongekend, ja. Ja. Wat de laatste jaren gebeurt, dat is echt prachtig om te zien. En daar ga ik er vol tegen van.
0: Waar is dat aan te wijden? Is dat toch gewoon volhouden, liedjes blijven uitbrengen? Of was dat een soort plotselinge doorbraak met een bepaald nummer?
1: Nee, eigenlijk niet. Want als je nagaat dat ik mijn eerste liedjes Eén Zomeravond en Blijf Je Vanavond, die zijn al 15 of 16 jaar oud zelfs. Ja. Dus ik doe het eigenlijk ook al zo lang. Maar ja, ik heb natuurlijk in de tussentijd gewoon 3 kinderen gekregen. Dus ik heb niet altijd alle volle focus op mijn zangcarrière kunnen leggen. En dat is nu wel het geval. Ja, en dat is te merken.
0: Want agenda weer vol voor de komende periode?
1: Ja joh, die gaat voor volgend jaar zit hij alweer bijna vol. Ja, dat is wel echt heel mooi. Dat is bizar. We kregen een paar maanden geleden krijg je dan te horen van, zo gaat het dan. En als je dan als artiest bij een boekingsbureau zit, zou je even je vakantiedagen door willen geven. Welke dagen wil je vrij? Want er zijn heel veel aanvragen voor volgend jaar. Dus ja, dan moeten we eigenlijk al een half jaar geleden moeten wij die erin zetten. Ja, dan gaat de agenda open en dan komen de eerste aanvragen komen gelijk binnen.
0: Ja, wat leuk zeg. En wat vinden je kinderen ervan, dat mama zo lekker bezig is?
1: Ja, die vinden het fantastisch. Die vinden het alleen maar leuk. En kijk, het is dan wel zo dat we elke weekend aan het werk zijn. Maar ja, wij zijn wel weer ouders die door de week ook zijn we dan gewoon aan het werken. Want dan zijn we studiodagen natuurlijk. Maar dan proberen we wel gewoon bij de school te staan. Ja. En dus mensen kunnen daar, weet je, ik krijg daar best wel eens commentaren van, ja, je bent altijd het weekend aan het werk en de avond. Dan denk ik, ja. Maar ja, ik haal mijn kindjes uit school of de opa's en oma's naast me staan, weet je. Ja. Dus zo heeft alles weer zijn voor- en nadelen.
0: Zo is het maar net. Nou, ik zei het net al, Nationale Nieuwe ben je bij ons. Dus dat betekent dat we jou...
1: Ja, geweldig.
0: We draaien je hartstikke vaak. Niet naar huis, ja, ik heb een vermoeden, maar waar gaat het nummer over?
1: Nou ja, je zou zeggen, het gaat over de vakantie, dat we voorlopig nog niet naar huis gaan. Dat is ook zo, want ik gebruik nu dit liedje echt volgens mij onder elke reel of story die ik op mijn social media zet. Dat wordt toch heel goed opgepakt. Maar eigenlijk gaat het gewoon letterlijk over mijn leven nu. Dat ik gewoon serieus, als ik opsta, soms gewoon niet eens meer weet. Wordt het Noord, Oost, West of Zuid? We gaan voorlopig niet naar huis. Geen idee waar we straks weer belanden. Ja. Want we doen er meerdere op een avond. Laat staan hoeveel in een weekend. En af en toe denk ik, oh, waar zijn we ook alweer? Dan moet ik even stiekem aan mijn geluidsman vragen voordat ik het podium op ga. Want die praat in een oortje tegen mij. Dat ik het alleen hoor. Van, oh, waar ben ik ook alweer? En dan luistert hij dat even snel in. En dan kom ik zelf podium opgerend.
0: Oh, maar goed. Er zit Hallo Amersfoort bijvoorbeeld of zo.
1: Ja, het zal maar, ik zal geen fout maken. Nee.
0: Ja, wat leuk. Maar neem ons eens mee. Hoeveel keren treed jij op zo in de maand gemiddeld?
1: Gemiddeld? Nou, ik denk dat we dit jaar zo richting de 240 shows gaan. Ja. En dat is dan nog buiten de studiodagen, de clipopnames, alles wat erbij. En op 27 september... dan vieren wij ook nog eens de allergrootste mini-disco van Nederland in de AFAS Live. De mega kids disco. Want ik heb natuurlijk ook nog steeds mijn kinderliedjes. En dat blijf ik er ook gewoon bij doen. Want soms vragen ze wel eens aan mij, ja, zou je dan niet, kan je het nog wel combineren? En ja, dat is lastig. Kijk, die optredens in het land, die kan ik niet meer allemaal zelf doen voor de kindershows. Mm-hmm. Omdat ik heb het een tijdje gedaan, maar ja, kom je s'nachts om 3 uur thuis en je moet 's ochtends om 11 uur in Rotterdam staan voor een kindershow. Ja, dat, op een gegeven moment breekt dat wel op. Ja. Dus dat kan helaas niet. Dus hebben we besloten om gewoon elk jaar de allergrootste mini-disco van Nederland te vieren in de AFAS Live. En dat doen we dus dit jaar ook weer op 27 september. Ja, dus dat doen we er ook nog even bij.
0: Nou, dat is hartstikke leuk. Nou ja, voor al jouw interviews, wou ik zeggen, maar al je optredens, gewoon even op jouw site kijken. Daar staan alle data en zo wel op, toch?
1: Ja, als mensen mij volgen op Instagram en Facebook, daar zet ik elke maand een nieuwe planning van de maand erop. En dan kunnen ze precies zien waar ik sta.
0: Hartstikke goed. Monique, ik wens je nog een heerlijke vakantie met jouw gezin in Italië.
1: Super, dankjewel. Hè.
0: En wij gaan hem lekker draaien, niet naar huis.
1: En onwijs bedankt voor jullie support. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Dag Monique.
1: Oké, fijne dag. Doei.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwsbrief.

0: de zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio.mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Om 3:00.

0: zien. De film van Michael Jackson in de bioscoop. En ook een documentaire serie is ook weer terug te kijken op de televisie. Michael Jackson was dat uit 1993. Wij hebben weer een fonkelnieuwe stem van M. Die hoor je zo meteen na het nieuws van 12:30. En in het nieuws zet je kliko op tijd buiten met warme weer. Straks hoor je meer erover.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Migo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM. Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
0: Goedemiddag, het is 12:30, tijd voor het nieuws met jou, Annemarie. We beginnen met een geplande herdenkingsbijeenkomst.
4: Ja, in Utrecht wordt woensdagavond stilgestaan bij de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er wordt een herdenking georganiseerd bij het homomonument op het Domplein. Op de bijeenkomst zullen mensen een minuut stilte houden. Ook worden bloemen gelegd en gaat burgemeester Dijksma spreken. De organisatie wil laten zien dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 29 anderen raakten gewond. De dader werd doodgeschoten door de politie. In zeker 4 Utrechtse gemeenten zijn de afgelopen jaren regenboogzebrapaden vernieuwd. Dat gebeurde in Woerden, nog geen week na de aanleg van de oversteekplaats. Het pad in Veenendaal werd beklad met zwarte verf. In wijk bij Duurstede maakten mensen expres bandensporen op het zebrapad. En ook in Amersfoort was sprake van vandalisme. Gemeenten in heel Nederland laten weten dat ze ook veel negatieve reacties krijgen op symbolen als een regenboogzebrapad. Blijkt allemaal uit een enquête van persbureau ANP onder alle gemeenten. Ze zijn bedoeld om aandacht te vragen voor diversiteit en de acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Een politieachtervolging dan in Amersfoort. Agenten wilden een auto controleren op de Noorderskroon, maar die ging daar vandoor. En later zette de bestuurder de auto stil en vluchtte die rennend verder. Hij is nog altijd niet gevonden. De auto is in beslag genomen. En volgens de politie lagen in de auto softdrugs en meerdere spullen die met drugs te maken hebben. Reinigingsbedrijf Midden-Nederland past deze week de werktijden aan vanwege de verwachte hitte. Ja, nu, wij keken net nog naar buiten met regen op dit moment. Maar van de week wordt het natuurlijk een stuk warmer en droog. En medewerkers beginnen daarom eerder met het ophalen van huishoudelijk afval. Daarom worden inwoners van onder meer Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein en Baarn gevraagd hun kliko's de avond ervoor al aan de weg te zetten. Ook de openingstijden van de milieustraten zijn tijdelijk aangepast. En waarschijnlijk wordt het vooral woensdag erg warm, met temperaturen van boven de 30 graden. Ja, dan nu even kijken naar het weer van nu. Wolkenvelden, soms wat zon en er kan dus een enkele bui vallen. Later in de middag wordt het droog met maximaal 21 graden.
0: Dankjewel Annemarie, tot over een half uurtje
4: weer. Tot zo.
5: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum. Dit was een uittip.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Over Norma Jean, oftewel Marilyn Monroe natuurlijk. Hè? Liedje uit 1975. Het is 7:30.
1: Aan tafel.
0: Zometeen spelen wij een nieuwe ronde van de Stem van M. Te winnen weer de Portable Radio. En het weerbericht komt eraan. Hè? Er komen weer hete dagen aan, ook in Midden-Nederland. En dit is die lekkere nieuwe van Bruno Mars. On My Soul.

0: staat op zijn nieuwste album The Romantic. Bruno Mars was dat.
1: De stem van M.
0: Ja, ons leuke spelletje op de radio, wat zo makkelijk meedoet, hè. Elke dag in aan tafel, 1:50 en 1:50 hoor je de stem van een bekende Nederlander. Ja, aan jou dan de eer om te raden wie dat is. En dan een mailtje te sturen met je telefoonnummer erbij naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En dan maak jij kans op de portable radio. Luister goed, want dit is de opgave.
2: Ik verdiep me natuurlijk al heel lang in nieuws.
1: De stem van M.
0: Ja, wie is dit nou toch weer? Nou, laat het maar weten. De stem, nee niet de, gewoon stem van M. @rtvutrecht.nl. Op dit moment regent het hier in de Hengeveldstraat, maar er komen hete dagen aan. Je hoort het zo meteen.
3: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of Ma Baker.

0: Heights Band, opgericht in 1988 door voormalig Beatle George Harrison. En wie waren er nog meer? Even denken hoor, Jeff Lynne, Roy Orbison hoorde je, Tom Petty en ook Bob Dylan. En dit was een leuke hit, dat heette Handle With Care. Rita Spannenburg, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: We zijn een beetje in voorbereiding voor de hete dagen die er weer aan gaan komen. Maar nu regent het eventjes hier in Midden-Nederland.
1: Ja, er zijn een paar plekjes in Midden-Nederland waar nu een lichte bui vanuit het westen overtrekt. Zijn lichte exemplaren, maar toch, er valt nog een beetje regen uit, zo her en der. En dat kan de komende 2-3 uur nog een beetje het geval zijn in de tweede middaghelft. Dan zijn die lichte buitjes ook geweest. We houden nog wel de vele wolkenvelden. Er zijn veel stapelwolken die een beetje samen zijn geklonterd. En de temperatuur, ja, die wisselt een beetje. Het is op veel plekken al even in de tweede ochtendhelft 20 graden geweest. Maar dan zag je meer bewolking, een optrekkende, opstekende westenwind. Dat die temperatuur ietsjes terugging. Maar uiteindelijk komen op de meeste plekken op 21 of 22 graden uit als maximum.
0: Oké, en ja, dan zijn wij benieuwd naar die warme dagen. Wanneer komen die er precies aan?
1: Die warme dagen, ja, dat gaat redelijk snel. Want morgen gaan we naar een graad of 27. Met veel zon, ook wel stapelwolken, maar veel minder dan vandaag. En woensdag is dan de piek naar het zich laat aanzien met 33 of 34 graden.
0: Zo.
1: Dus deze zomer echt steeds van dik hout zaagt men planken.
0: Ja.
1: En dan is het ook heel zonnig, misschien wat sluierbewolking, maar voor de rest een echte op en top hoogzomerse dag, een tropische dag. En donderdag dan lijkt de wind wat van zuid te draaien naar het westen en dan zie je gelijk dat er een wat temperende invloed van de Noordzee is. Maar er komen nog steeds op 29 of 30 graden uit. Dan zie je dat die temperatuur wat zakt, maar waarschijnlijk op zomerse waarden blijft. Zo richting het einde van een week in het weekend en later in het weekend ook weer wat omhoog kan gaan. Dus ja, dat hoogzomerse weer, dat blijft voorlopig nog.
0: Ja, dus als ik jou goed begrijp, dan wordt het vooral woensdag en donderdag erg heet.
1: Ja, woensdag en donderdag. En dan met name de woensdag. Die ziet er vooralsnog echt het heetst uit. En daarna zou het kunnen dat in de loop van het weekend, of vlak na het weekend, maandag, dinsdag, dat daar nog een keer zo'n hitteimpuls komt. Maar het is minder hevig dan een tijdje geleden, zeg maar. Er zit wel weer een tempering in.
0: Oké, nou, wij zijn er voorbereid. Ik heb zelf een soort folie gehaald. Dan ga ik vanmiddag even op mijn raam plakken. Ja.
1: Heel goed.
0: Nou, Rita, dankjewel voor nu. En wij horen jou vanavond weer, hè?
1: Ben ik er weer. Mooie middag.
0: Hoi.

Leuk samenwerkingsverband. En Simon Keizer, Paul de Munnik. Kijk me na, was dat op Radio M Utrecht. Ze was 17 jaar een van de vaste gezichten van het NOS-journaal. Maar eigenlijk ligt haar hart al van kinds af aan bij de fotografie.

die de weg naar water te zien. En is ze zometeen de gast hier in Aan Tafel. Heel leuk om eens een keertje met haar bij te praten over haar mooie werk wat ze tegenwoordig allemaal doet. Sascha de Boer dus zometeen in het tweede uur van Aan Tafel. Blijf lekker luisteren. We spelen ook weer de tweede ronde van de Stem van M. En nog veel meer. Eet smakelijk en tot zo.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht.
8: 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat die steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. En ook mogen meterkasten niet als opruimhok gebruikt worden. Want ook daardoor kunnen ze oververhit raken. FIFA-voorzitter Infantino haalt een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials en zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun. Het gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden.

0: en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag, 1:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Annemarie is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. In Utrecht wordt woensdagavond stilgestaan bij de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Bij het homomonument op het Domplein is een herdenking met een minuut stilte en een toespraak van burgemeester Dijksma. De organisatie wil laten zien dat liefde sterker is dan haat. Meerdere chalets zijn beschadigd door de brand gisteren op recreatiepark De Loef in Lopikerkapel. Eén chalet is volledig uitgebrand en ook vier ernaast liepen schade op. Bij de brand raakte niemand gewond. En snorfietsers lopen sinds de invoering van de helmplicht minder vaak hoofdletsel op. Volgens nieuw onderzoek bestaat nu ongeveer 1/3 van de verwondingen uit letsel aan het hoofd. En eerder was dat de helft. Sowieso gebeuren er minder ongelukken met snorfietsers. Dat komt mede doordat mensen overstapten naar andere vervoersmiddelen zoals de fatbike. Tot zover dan voor nu om 1:30 meer nieuws.
1: Dankjewel Annemarie. Verkeersinformatie gemeld door de ANWB. Een korte vertraging op de A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. 5 minuten vertraging. En zometeen aan tafel Sascha de Boer. Haar expositie is te zien in Paleis Soestdijk met de naam De Weg naar Water. Zometeen meer erover.
3: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
4: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Helpende hand uit de buurt nodig?
6: Beep for Help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
5: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
7: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
8: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
9: Dit was een uittip.

0: Nou, twee krachtige stemmen bij elkaar, hè? George Michael en Aretha Franklin op Radio en Utrecht. Goedemiddag, het is 8:08.
1: Aan tafel.
0: Ja, ze was 17 jaar een van de vaste gezichten van het NOS-journaal. En eigenlijk ligt haar hart al van kinds af aan bij de fotografie. Als jong meisje was ze gefascineerd door haar buurman, een fotograaf uit Amsterdam. En op haar 7e kreeg ze haar eerste camera, een Agfa Klak. En fotografeerde ze volgens mij de pinguïns in Artis. Nou, inmiddels reist Sascha de Boer als fotograaf naar alle uithoeken van de wereld. Voornamelijk om de gevolgen van klimaatsverandering vast te leggen. In Paleis Soestdijk is nu haar expositie De Weg naar Water te zien. En ik heb haar hier te gast. Wat leuk dat je er bent.
2: Ja, leuk om hier te zijn.
0: Jij hebt een radioverleden, toch?
2: Ik heb een radioverleden. Daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Bij radio. Bij Radio 10 Gold en Love Radio en Concertradio. En daar was ik in mijn eentje de nieuwsredactie.
0: Wat leuk. Ja. En wat was Love Radio voor
2: jou? Love Radio. Zijn? Love Radio was eigenlijk gewoon een jukebox. Waar er om 10 voor het hele uur werd er dan het nieuwsbulletin. Werd dan een ruimte voor vrijgemaakt. Alleen het ging één keer niet helemaal goed, wil je dat weten?
0: Ja, dat vind ik wel leuk. Kom maar door.
2: Ja, er gebeuren natuurlijk ook rare dingen dan. Zeker met als je met zo'n jukebox te maken hebt. Want dan heb je niet iemand achter de knoppen die kan zeggen van nou, ik draai nog even een plaatje.
0: Nee.
2: Maar ik was iets te laat bij de microfoon, omdat de printer haperde. Dus ik moest 2 verdiepingen omhoog en weer 2 verdiepingen naar beneden. Om dus een nieuwe print te maken van mijn nieuwsbulletin. En intussen stond die microfoon die stond open en de plaat draaide niet. Want ja, de jukebox die stond gewoon even te wachten op mij. En ik kom binnen en ik echt helemaal buiten adem van het omhoog en omlaag rennen. En ik begin echt zo van, en dit is het Love Radio nieuws. In Rwanda.
0: Het was heel zwoel waarschijnlijk.
2: Het was heel zwoel, dus niemand begreep. Tenminste, ja, volgens mij waren er ook helemaal geen luisteraars toen. Dus ik heb het nooit teruggehoord dat iemand dat had geluisterd.
0: Gewoon later zo.
2: Gewoon later.
0: Niet meer aan refereren. Nee,
2: het was wel grappig.
0: Heel grappig. Laten we heel kort even luisteren naar jouw afscheid bij de NOS.
3: Dit was het. Dit was mijn laatste NOS-journaal. Na 19 jaar nieuwslezer, 19 jaar dagelijkse deadlines. Nu verlaat ik de tv-studio's en ik trek de wijde wereld in. Ik ga terug naar wat ik oorspronkelijk al deed. Dat is de fotografie. En daarmee volg ik mijn hart.
0: Ja, mooi gesproken. De Weg naar Water, zo heet jouw expositie te zien vanaf afgelopen vrijdag in Paleis Soestdijk. Jij bent al hartstikke lang fotograaf. Begonnen met jouw buurman toch, in Amsterdam?
2: Ja, ik ben geboren naast een fotograaf in Amsterdam. En dat was Eddie de Jong. En Eddie de Jong werkte onder andere voor Vrij Nederland. En die maakte heel veel portretten. En ik was als klein peutertje al gefascineerd door die man. Niet alleen door zijn verschijning. Hij had een heel groot bos zilver, wijd uitstaand haar en 2 wenkbrauwen als een soort rupsen die over zijn gezicht kropen. Maar hij had van die fascinerende zwarte kastjes met zo'n mooi zilveren oog. En ik dacht echt, wat zijn dat voor kastjes? En er zijn ook foto's die hij van mij heeft gemaakt en van zijn eigen zoon. We waren ongeveer even oud. En die foto's bestaan ook nog steeds. En die zijn ook trouwens heel grappig. Die zijn in het archief van het Fotomuseum Rotterdam. Dus op een gegeven moment zei iemand dat tegen mij van het Fotomuseum. Van, wist jij dat al jouw kinderfoto's ongeveer hier liggen?
0: Oké. Dat vond je oké wel?
2: Ja, even heel grappig. Ja. Heel grappig. Want dat was opeens weer een herinnering aan deze fotograaf Eddie de Jong. En ik was gewoon gefascineerd door die man. En door überhaupt het fenomeen fotografie. Ja. Dat je de tijd stil kan zetten. En dat je dingen kan verzamelen. Zoals inderdaad naar Artus gaan. En dan
0: de pinguïns
2: of de leeuwen of de tijgers allemaal mee naar huis nemen. In dat kleine zwarte kastje.
0: Dat is wel heel bijzonder. En je hebt ook bij een castingbureau gefotografeerd. Fotomodellen.
2: Ja, zeker. Dat was moeder Anne. Castingbureau moeder Anne. Daar heb ik mijn eerste baantje gehad als fotograaf. En dat was eigenlijk niet zo heel spannend of artistiek of zo. Ik moest eigenlijk gewoon modellen op de foto zetten zoals ze zijn. Mm-hmm. Vooral kinderen waren het. En ja, dat was heel leerzaam. Daar heb ik ontzettend veel geleerd van portretfotografie.
0: Leuk hoor. Dan klimaatverandering en fotografie. Daar heb jij toch wel je hart aan verpand. Want jij zegt een foto is zoveel indrukwekkender dan heel veel woorden.
2: Ja, dat is zo. Je ziet meteen wat iets is. Weet je. Je krijgt, of als met een foto krijg je ook heel veel emotie mee. Ja. Dat kan je wel misschien wel opschrijven. Ik denk wel, ik bedoel, woorden en beeld samen doen natuurlijk het grootste deel van het verhaal vertellen. Maar ja, een goede foto alleen, die zegt inderdaad ook al heel erg veel. Dus dat is heel, ja, dat is heel krachtig samen.
0: Maar het is een heel breed begrip, klimaatverandering. Hoe gaat dat in zijn werk? Lees jij een artikel en dan denk je van, ik reis daar naartoe om het vast te leggen?
2: Nee, het is eigenlijk, ja, op de een manier, het is ooit begonnen bij dat ik naar de Noordpool ging. En dat kwam ook weer, nou, dat is misschien een te lang verhaal om te vertellen. Maar het kwam erop neer dat ik had eerder in Cameroen gefotografeerd voor het Wereld Natuur Fonds samen met een documentairemaker. En hij wilde naar de Noordpool. En toen hij dat zei, zei ik van, joh, ik ga na Cameroen, ga ik gewoon weer met je mee. En om te fotograferen en hij dan om te filmen. Alleen ja, puntje bij paaltje was dat hij een te grote, dure productie had voor het Wereld Natuur Fonds. Maar zij zeiden toen, Wereld Natuur Fonds, van ja, nou dan, we willen wel een fotograaf. Dus ga jij maar. En dat was de eerste keer dat de klimaatverandering, dat was in 2008.
0: Wat zag je daar?
2: Nou, het was sowieso een hele fascinerende wereld waar ik nooit eerder was geweest. Want het was met de Inuit. En ik zag nog niet zo heel veel. Maar ik hoorde toen vooral verhalen over hoe het weer in één keer kan omslaan.
0: Ja.
2: En ze hebben daar ook een spirit voor het weer, het klimaat. Voor eigenlijk alles wat leeft. Of zoals zij zeggen, alles wat ademt. En de wind ademt ook, vinden ze.
0: Ja.
2: En die spirit, die heet Sila. En Sila is in de war, zeiden ze. En dat vond ik heel heftig. Want Sila betekent, klinkt een beetje als ziel. En het betekent ook ik. Dus als zij zeggen van, ja, alles wat leeft, alles wat ademt is in de war, inclusief mijzelf. Mm-hmm. Vanwege ja, de klimaatverandering.
0: Ja.
2: En dat maakte zo'n indruk op mij dat ik toen, ja, elke keer als ik ergens weer wat hoorde, stond ik erbij en stak ik mijn vinger op en zei ik van, nou, ik wil daarheen.
0: Ja.
2: En vaak met hulporganisaties. Want ik ga nooit zomaar op de Bonnefoy. Het is niet zo dat je, zoals je nee, misschien op vakantie gaat of zo. Weet je wel. Je moet ook altijd, als je naar verre gebieden gaat, het beste is om altijd met een hulporganisatie te gaan. Of een lokale hulporganisatie. Omdat je dan met de juiste mensen in contact komt. En ja, op plekken komt waar andere mensen niet komen.
0: Nee. En als je dan die beelden ziet, ik heb ze vanmorgen nog gezien, dat enorme ijsrots bij Groenland wat kantelt.
2: Ja.
0: Heb je dan zoiets van, ja, shit, daar had ik eigenlijk ook wel bij.
2: Ja, ja, ja.
0: Maar ja, dat
2: daar weinig mensen wonen. Tenminste, ja, wel in Groenland wonen wel mensen. Maar daar, volgens mij, waar dat blok kantelt, dat heeft wel weer gevolgen voor de rest van de regio.
0: Ja.
2: Ja, nee, dat is natuurlijk fascinerend wat er allemaal gebeurt. En kijk naar alle bosbranden die we nu hebben. Een enorme droogte, ook in Nederland.
0: Ja.
2: Weet je, de klimaatverandering is er. Dat valt niet meer te ontkennen.
0: Nee. Voor WaterAid Nederland ben je afgereisd naar Kenia, Indonesië. Wat heb je daar allemaal aangetroffen?
2: In Kenia bijvoorbeeld enorme droogte. Vee wat dood langs de weg lag en uitgemergeld. Want ja, die hadden gewoon te weinig te drinken. Ik heb een ruzie tussen een aantal vrouwen bij een waterpunt gefotografeerd. Tenminste, ik kwam het tegen. En eerst dacht ik nog van ja, ik moet dat proberen te sussen. Maar toen redde de fotograaf in mij dat toch even. Ja. Eerst even een foto maken en daarna misschien proberen te redden. Maar dat was oké. Okay, maar het was wel een vrij heftige gebeurtenis. Omdat die vrouw, sprak ik haar later. En zij vertelde dat ze al dagen aan het lopen was om ja, haar kinderen te eten te kunnen geven. Want ja, water heb je nodig voor ook om te koken.
0: Ja.
2: En te wassen natuurlijk en al dat soort dingen. En zij kwam toen en was bij zoveel putten geweest, waterputten, waar gewoon geen water meer stond.
0: Zo.
2: En nu kwam ze bij dit laatste waterpunt aan. En er waren zoveel vrouwen voor haar met zoveel jerrycans. Dus zij zag dat en raakte in een complete paniek. En trok haar schoen uit en begon in te slaan op andere vrouwen. En die hebben dat gesust en die hebben gezegd van, schat, je mag echt wel even naar voren. Haal jij me even als eerste. Dat was soms een lief en solidair.
0: Ja, ongelooflijk zeg. Ja. Wij laten dit even betijen, Sascha. Daarna praten wij door. En ook uiteraard over jouw expositie. Hoor je zo meteen.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Ed Sheeran op Radio M Utrecht, een fotograaf. Ik heb aan tafel Sascha de Boer. Haar expositie is te zien, De Weg naar Water, in Paleis Soestdijk. Wij moeten het ook even hebben over Drawdown. Wat is dat precies, Sascha?
2: Project Drawdown. Ik kwam dat ooit een keer tegen, iemand die daar over gaat. Dat klinkt als een project, maar het zijn een heleboel wetenschappers en die hebben allemaal methodes uitgerekend, dus op een wetenschap manier, van welke maatregelen hebben het meeste effect om de klimaatverandering eigenlijk gewoon ook te stoppen. Niet alleen maar te verminderen, maar dat zijn maatregelen waar jij en ik ook wat aan kunnen doen. En je kunt dat vinden op projectdrawdown.org. En dat zijn ook dingen zoals bijvoorbeeld voedselverspilling.
1: Ja.
2: Voedselverspilling is ook een van de, ja, hoe meer voedsel we verspillen, weet je, dat heeft ook weer te maken met water uiteindelijk. Dat moeten we gewoon niet meer doen. Nee. Proberen gewoon minder te kopen. Dan helpen we het klimaat een beetje.
1: Jij deed 10 jaar geleden al een doggybag vragen. Toen het nog raar vond.
2: Nog langer geleden, ja.
1: Hey, even naar jouw expositie. Hè. De Weg naar Water. Ik heb een vermoeden, maar je hebt de hele linkervleugel tot je beschikking. Het is nog het oude Paleis Soestdijk.
2: Ja.
1: Voor onze luisteraars die er naartoe gaan, wat kunnen we zien?
2: Er hangen 76 foto's. En foto's die ik heb gemaakt in Kenia en op West-Timor. En dat zijn twee verschillende, totaal verschillende locaties. Maar uiteindelijk dezelfde problematiek. Want het zijn altijd weer de vrouwen en de meisjes die verantwoordelijk zijn voor het halen van water.
1: Ja, je vertelde net ook dat er vaak van die foute gasten bij zo'n waterpunt staan.
2: Ja.
1: En die meisjes molesteren.
2: Ja, die gewoon het sextortion. Weet je, die zeggen dan tegen het leuk meisje van als jij water wil hebben, dan moet je even met mij mee naar achter. Geloof. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. En, ja. En ook als zoals in West-Timor moeten meisjes soms, die staan om 5 uur 's ochtends op. En dan moeten ze een uur of 2 uur lopen naar een waterpunt. En dan door een donker bos. Ik bedoel, wij sturen onze dochters ook niet door een donker bos om 5 uur 's nachts.
1: Nee.
2: Maar dat is daar gewoon noodzaak. Omdat ze geen kranen hebben. Tenminste, niet allemaal. Hè. Ik bedoel, zijn ook in de grote steden natuurlijk wel. Maar er zijn heel veel rurale gebieden waar dat dus niet normaal is. Waar je dus geen water hebt tot je beschikking in je huis. Dus dan moet je het halen.
1: Ja.
2: En dat zijn dus altijd weer de vrouwen en de meisjes die verantwoordelijk zijn voor het huishouden. En dus ook voor het halen van water.
1: Ja, en dat is te zien in deze expositie.
2: En dat kun je allemaal zien in deze expositie. En daar zie je ook bijvoorbeeld een foto, die vind ik zelf heel grappig en grimmig tegelijk. Want dan hangen allemaal mannen op een soort pleintje. En die hangen een beetje. En die zien dan daar vlakbij, zien ze 3 vrouwen lopen met zware jerrycans op hun hoofd. En ze zitten er een beetje naar te kijken. En daarnaast staat een brommer. Dat je ook denkt van, joh, gast, help die vrouwen even. Doe jij dit? Waarom doen de mannen dit niet?
1: Ongelooflijk.
2: Maar ja, dat is een... er moet nog veel gebeuren.
1: Er moet nog veel gebeuren. De helft van het toegangskaartje, de opbrengst daarvan, gaat naar WaterAid Nederland.
2: Zeker, naar WaterAid, ja.
1: Ja, wat goed zeg.
2: Ja, dat vind ik heel, heel belangrijk en heel fijn. Dus het kost een tientje om binnen te komen bij Paleis Soestdijk. Dan kun je ook naar de orangerie en je kunt in de tuinen wandelen. En je kunt het hele paleis ook bezoeken. En natuurlijk mijn expositie in die linkervleugel, waar die 76 foto's hangen. En daar krijg je ook een beeld van wat de problematiek nou precies is. Ja. Maar het is niet alleen maar triest. Het zijn mooie portretten van sterke vrouwen. En daar zitten ook verhalen bij. En dat zijn hele bijzondere verhalen. Dat zijn vrouwen die gewoon het recht in eigen hand nemen en denken van, nou, we gaan het anders doen. We gaan het dus even beter aanpakken.
1: Ja, wat goed zeg. Samen met jouw partner Rick Nieman heb je gewerkt aan De Baron en De Goeroe. Wat is dat?
2: Ja, De Goeroe en De Baron. Dat is... maakt niet uit. Het is een heel grappig, interessant verhaal. Wat op ons pad kwam in 2011. Toen we net een huisje hadden in net buiten Ommen. En daar kregen we kregen een biografie van Krishnamurti. En om die vriendin omdat hij hier in de buurt zijn sterkampen organiseerde 100 jaar geleden. Wij hadden geen idee wat sterkampen waren. Ik wist ook helemaal niet wie Krishnamurti was, maar een hele fascinerende man.
1: Wie is dat?
2: Dat is een jonge man die werd aangewezen als de nieuwe geestelijk wereldleraar. En die moest voor een soort verlossing zorgen. En die werd ook gezien als de nieuwe Messias. En die is aangewezen en die heeft samen met de baron, Philip van Palland, op een landgoed bij Ommen heeft hij sterkampen georganiseerd waar mensen uit de hele wereld naartoe kwamen om te praten over een mooiere wereld, een betere wereld. En dat was vlak na de Eerste Wereldoorlog. En daar was heel veel oren naar. Er kwamen ontzettend veel mensen tot aan Australië aan toe kwamen daar naartoe. En ja, dat was heel mooi. Tot hij in 1929 opeens zei tegen al die volgelingen: volg mij niet langer.
1: Oh.
2: Ja, dat doen goeroes niet zo vaak, hè?
1: Nee.
2: Nee. Nou, hij deed het wel.
1: Ach.
2: Ja, en het hele verhaal dat kun je lezen in De Goeroe en de Baron van Riek Nieman.
1: Nou, wat leuk.
2: Of mijn podcast Zoek toch naar De Goeroe en de Baron.
1: Dat gaat er ook over, hè?
2: Dat gaat er ook over.
1: En als je daar even op googelt, podcast met deze naam.
2: Podcast op je favoriete podcastplatform.
1: Heel goed, dan komt het goed. En jouw expositie, tot wanneer is die te zien op Paleis Soestdijk?
2: Ja, op Paleis Soestdijk te zien van vrijdag, zaterdag en zondag tussen 11:30 en 5:30. Tot 30 augustus. Dus elk lang weekend.
1: Kunnen we nog wel even naartoe. Tot slot, mis jij nog wel eens het journaal?
2: Het wat?
1: Volg je het nog een beetje? Of
2: ja, ik kijk natuurlijk af en toe wel eens. Maar nee, ik mis het helemaal niet.
1: En wat is jouw volgende reis? Weet je dat misschien al?
2: Nee, goede vraag. Nee, weet ik nog niet.
1: Eerst deze expositie.
2: Eerst deze expositie. En dan heb ik nog een expositie in het Fries Scheepvaartmuseum. Het gaat over Scylla, over de Noordpool, waar ik ben geweest. Ook weer over klimaatverandering. En die is te zien vanaf 12 september.
1: Hartstikke goed. Sascha de Boer, ik vond het heel erg leuk jou hier aan tafel te hebben. Dankjewel. En we blijven je volgen.
2: Fijn, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Shania Twain op Radio M Utrecht. Het nieuws komt eraan met Annemarie. Flinke schade na de brand gisteren op een vakantiepark in Lopikerkapel. En vierkante ogen in de bioscoop. Je hoort het zo meteen.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
0: Goedemiddag, het is 2:30 geweest. Tijd voor het nieuws met jou, Annemarie. In Utrecht wordt woensdagavond stilgestaan bij de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend.
6: Ja, er wordt herdenking georganiseerd bij het homo-monument op het Domplein. Op de bijeenkomst zullen mensen een minuut stilte houden. Ook worden bloemen gelegd en gaat burgemeester Dijksma spreken. De organisatie wil laten zien dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 29 anderen raakten gewond. De dader werd doodgeschoten door de politie. Meerdere chalets zijn beschadigd na de brand gisteren op recreatiepark De Loef in Lopikerkapel. Eén chalet is volledig uitgebrand en zo'n vier anderen hebben schade. De brand brak gisteren rond 1:00 middags uit aan de Lekdijk Oost. Er was toen niemand binnen. Er waren grote rookpluimen te zien en de brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te blussen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Snorfietsers lopen sinds de invoering van de helmplicht minder vaak hoofdletsel op. In 2023 werd het dragen van een helm verplicht. Sindsdien bestaat een derde van de verwondingen uit letsel aan het hoofd, blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. En eerder was dat meer dan de helft. Volgens de onderzoekers gebeuren er sowieso minder ongelukken met snorfietsen. Waarschijnlijk omdat veel mensen zijn overgestapt op een ander vervoersmiddel. Een deel koos bijvoorbeeld voor de fatbike, waarbij je geen helm op hoeft. En de bioscoop in de Utrechtse wijk Leidse Rijn organiseert een voorstelling voor de fanatiekste Harry Potter fans. Om het 25-jarig jubileum van de filmreeks te vieren houdt de bioscoop een filmmarathon van 24 uur. Ja, eind augustus. Dan worden alle 8 films achter elkaar vertoond. En dat betekent dat je dan van 10:00 ochtends tot de volgende ochtend aan het kijken bent. Nou, de bezoekers die het volhouden met vierkante ogen misschien aan het eind, die krijgen wel een ontbijtje.
0: Oh, dat dan weer wel. Ja. Dat is wel een hele zit, hè?
6: Ja, inderdaad. En de hele nacht door dus.
0: Ja.
6: En de avond, je bent fulltime aan het kijken. Ik ben benieuwd wie erop afkomen.
0: Ja.
6: Het weer dan nog, wolkenvelden en soms wat zon. Er kan een enkele bui vallen. Later in de middag wordt het droog. Met maximaal 21 graden.
0: Dankjewel, Annemarie.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
10: Dit was een uittip.
11: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
12: Aan tafel met Connie Kraaienveld. Radio.

0: Lekkere muziek uit de jaren 70. Boskeks, what can I say? Nou, ik kan nog heel veel zeggen.
1: Aan tafel.
0: Bijvoorbeeld dat jij zo meteen kans kan maken op onze portable radio. Ah, een beetje reggae-klanken uit Volendam. Ik moet altijd aan Jan Rietman denken, maar het zijn de drie J's met Losvast.

0: is ontstaan in dat tv-programma Onvergetelijke Liedjes, waarin Simon Keizer, bekende Nederlandse artiesten, elkaars onuitgebrachte liedjes laat uitwerken. En dit was aanvankelijk van Broederliefde. Nou, dat hebben ze dus opgenomen, de drie J's. Ze hebben nog even gewacht tot het mooie weer. En zie hier een lekkere zomerse plaat. Los vast. Brengt de tijd op 14:15.
1: De stem van M.
0: Ja, wij zijn weer op zoek naar een bekende mevrouw. Je zou haar kunnen kennen. Luister goed, daarmee win je misschien wel de Portable Radio. Hè. Donderdag mag ik die weer weggeven. En als je het weet, even mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Daar komt-ie.
2: Ik denk dat je daar ook wel een soort professionele distantie voor krijgt.
1: De stem van M.
0: Mail maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Dit is mooi. Dat is leuk op een feestje. Als het is afgelopen. Dan nog één keer even vlammen. En dan een patatje en dan naar huis. Dit is Donna Summer.

Jan Leijers, zo heet de zanger van deze Belgische band Soul Sister. In het ver verleden heeft hij ook nog wel eens zomergasten gepresenteerd op de buis. We gaan naar de dagvraag.

0: van Radio M Utrecht. Wat is jouw favoriete snack? Kom maar door. Zijn het de frikandellen, de kipcorns of de bamischijven? Deze zomer gaat RTV Utrecht namelijk langs bij de snackbars in de hele provincie. Jaap zegt, nou, elke dinsdagavond wordt er na het oefenen bij de brandweer ook van dat bruine fruit gegeten. En ik ga dan voor de vlammetjes als brandweerman. Ja, dat is natuurlijk logisch. Janne die zegt, frikandel speciaal met curry. Heerlijk, maar ik koop het niet zoveel hoor, want ik ben erg op biologisch voedsel. Maar goed, af en toe mag het wel een keertje. Je hebt toch wel heel veel frikandellen. Ongelooflijk. Michel die zegt, frikandelletje speciaal curry, ook mijn favoriet. Mariette zegt, nou, ik snack niet zo vaak, maar voor patat met een frikandelletje. Zie je, weer een frikandelletje. Ongelooflijk. Ja. En Ton Schouten die zegt, nee, ik ga voor het Lihanboutje. Ik heb het opgezocht. Dat is een Nederlandse gefrituurde snack die warm gegeten wordt. Origineel bestaat uit een mengsel van rund- en varkensgehakt, aangemaakt met een speciaal kruidenmengsel. En het heeft de vorm van een kippenbout. Edwin.
1: Ik lust ook alles wel, maar Etje Kroketje is toch wel favoriet?
0: Ik bestelde toen kwam ik net in Utrecht wonen. Ik kwam uit Den Haag en toen bestelde ik een spuitpatatje. En toen begrepen ze niet wat het was. Dat heet hier raspatat.
1: Oh, oké.
0: Raspatat. Er
1: zijn zoveel varianten bijgekomen natuurlijk.
0: Ja, daarom. De keuze is reuze. Dus,
1: er is van alles inderdaad. Ik lust eigenlijk wel alles wat daar ligt in die vitrine.
0: Kipcorn, ook af en toe wel lekker. Laat het even weten op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. En je kunt ook gebruik maken van de RTV Utrecht app. Wat ga jij doen?
1: Nou, de vette hits uit de jaren 60 zo meteen na twee. Deze bijvoorbeeld. Ha, Hazel. The Trogs zijn dat. Nice to see you in the neighborhood. Nice to see you again, Connie. Hè? Zo meteen na tweeën dus weer een weerzien met Welleer. Ik heb ook een krant hier van 27 juli. Ja, die zomer was het echt gewoon slecht weer in Nederland. Duiken zo meteen even vooral ook in het goede nieuws van toen. En wat de mensen dan voor alternatieven hadden om toch een beetje te vermaken tijdens de vakantie met dat weer. De Beatles heb ik weer met een leuke bijdrage. En na 2:30 tweejarigen in onze jukebox zal er eentje verklappen. Jan van Jan en Kjeld. Weet je nog? Banjo Man?
0: Ja.
1: Die is vandaag 80 geworden.
0: Oh, wat een mooie leeftijd. Tiener.
1: Ja.
0: Leuk. En nog veel meer. Ja. Dat kun je allemaal horen straks in het leuke programma wat Edwin presenteert. Nou, ik wens je nog een hele fijne dag. Laat hem lekker aanstaan. En veel plezier bij Edwin Zo.

0: te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Ik zie kleurrijke streken.
7: Ik zie mensen van alle tijden.
8: Ik zie deze stijl wel zitten.
9: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
10: Centraal Museum Utrecht.
11: Laat meer zien.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
13: Radio M Utrecht.
14: 2:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
16: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
17: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
18: Dit was een uittip.
19: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
20: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
21: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.

0: Tom Jones, hij had het geleend uit Italië.
1: Dimmi perché, ma perché, ma perché, negli occhi miei non guardi mai.
0: Dino.
1: Eppure tu,
0: hij was een van de grote voorbeelden dus voor Tom Jones en Help Yourself.
2: Studio 60's.
0: En een goedemiddag. Het ultieme vakantiegevoel nu op de radio met dit dagelijkse reisje door de tijd. En in de jaren 60 viel een vakantie in eigen land niet onregelmatig in het water. En uit de slechtste zomer van dit tijdperk heb ik zo meteen de krant van 27 juli. Maar vooral met het goede nieuws van toen. Tweejarigen in de jukebox, straks mag je er eentje uitkiezen. De Beatles vandaag van de LP Help, een leuk liedje. En ook om te zoenen, deze Crystals.

met een knipoog ook van de Beach Boys. En op deze familie zijn er ook de mama's en de papa's. And no one's getting fat except mama cat. Dus wordt het weer een fijne Monday. Ook al is het buiten niet helemaal droog. Welkom terug in de tijd. Studio.

die hebben we ook zo meteen. Hè? Dit was Cliff Richard in the Country. En ook horen we van Cilla Black en de Four Tops. Eerst even naar wat berichtjes uit de krant van vandaag. 27 juli in 1965 was overigens een dinsdag. En ik heb hier een Utrechts nieuwsblad voor me dat eigenlijk opent met die slechte zomer waar we in zitten. Nederland huivert in een zomer zonder zon. De zomer van 65 is tot nu toe een van de slechtste drie sinds bijna 125 jaar. En het lijkt waarschijnlijk dat de beeld tot 1 augustus maar drie zomerse dagen met temperaturen boven de 25 graden zal meten. De periode juni tot augustus is daarmee even slecht als in de zomers van 1956 en 62, die tot de allerslechtste behoren sinds het begin van de waarnemingen in 1848. En vanaf 1 juni waren er in 1965 tot nu toe nog maar waren dus 45 dagen kouder dan normaal. Misschien kunnen we wat regen lenen uit dat jaar nu. Ook een grote strop voor camping-exploitanten uiteraard. Even verderop in deze krant wat foto's en verhalen nog. Met name rond het Veluwemeer zijn zondagnacht open kampeerders letterlijk uit hun tent gespoeld. Daar kwam 60 mm naar beneden en het water stond op diverse plaatsen 30 centimeter hoog in de tent. Hier op deze foto een man die in zijn caravan droog bleef gelukkig, maar een gang naar het toilet moest hij met laarzen maken. Hare Majesteit die heeft het wat dat betreft een stukje beter. Ook een foto van een lachende koningin Juliana in deze krant. Ze is omringd door fotografen. Het verblijf van de koninklijke familie in Porto Ercole heeft drommen fotografen naar dit vakantieverblijf gelokt. De koningin, prins Bernhard, prinses Beatrix en Klaus van Amsberg die poseerden gisteren geruime tijd bereidwillig in ruil voor de belofte van de fotograaf om daarna nog enige tijd met rust te worden gelaten. De bewoners van Overvecht zijn over het algemeen niet heel ontevreden met het aardgas dat sinds 3 weken door hun leidingen stroomt. Maar erg tevreden zijn ze ook weer niet. De meesten die vinden het jammer dat het vertrouwde stadsgas namelijk verdwenen is. En ze klagen nu over het uitgaan van de waakvlammen, het snel ontstaan van bruine randen in de steelpannetjes met melk en de moeilijke regelbaarheid en de grotere hitte van het gas. En de PTT heeft vanmorgen voorlopig voor het laatst een oude, kleinere brievenbus vervangen door een nieuwe met 2 gleuven. De bus is geplaatst bij het kruispunt Malibaan Burgemeester Rijgenstraat en tegen het hek rond de gereformeerde Oosterkerk gezet. Op de foto hier ook de mannen van de PTT die hem plaatsten. En er zijn de laatste maanden 180 oude bussen vervangen door nieuwe. En 11 daarvan zijn aan een muur opgehangen. Dit is ook wel even aardig, want de postbode cape is bij de jeugd een nieuwe rage. Sinds de PTT de traditionele capes die de postbodes droegen bij grote partijen verkocht, maken ze bij de tieners enorme opgang als burgerkleding. PTT wilde van de cape af omdat ze voor de bestellers vooral op de fiets onhandig waren. Ze dragen nu nylon regenkleding en die hebben ze wel nodig dus. In deze zomer, 61 jaar geleden. En ik kijk even in de Amerikaanse hitparade. Daar staan de Rolling Stones momenteel nummer 1 met Satisfaction. Mick Jagger werd gisteren 22. En een paar plekjes lager op nummer 5. Dit gezelschap, de Four Tops in de VS. And I Can't Help Myself.

0: Cilla Black vanuit Liverpool, nu we daar toch zijn.
1: Ladies and gentlemen, The Beatles!
2: Beatles beste.
0: Hadden we net de krant van vandaag uit 1965. Ik heb ook nog een leuk berichtje over John, Paul, George en Ringo van diezelfde dag. 27 juli, want er was namelijk de persvoorstelling van de film Help. Dat is de tweede bioscoopfilm van de heren. Dus een vroege vertoning aan iedereen van radio, televisie en krant. Het enthousiasme voor de film was groot. Met name ook het acteertalent van Ringo Starr. En in Help staat Ringo Starr centraal dat hij een offerring draagt die niet meer van zijn vinger af kan. Dat leidt tot een jacht door een Oosterse secte en een aantal wetenschappers. Nou, van de gelijknamige LP draai ik deze vandaag. Dus ook dit is van Help. The Night Before.

antwoord later, hè, van de Beach Boys. Dan I Kissed Her. Hetzelfde melodietje. De Crystals, die hadden we net dan met Then He Kissed Me. Muziek om te doen, ik zei het al. De Monkees zijn er ook zometeen. Ik heb 2-jarigen in de jukebox en ga ze zo aan je voorstellen. We horen ook van de Hollies, straks onder meer, en Joe Dolan. Maar eerst de tijd voor het regionieuws met Annemarie. En daarin de vraag, werkt de helmplicht voor snorfietsers?

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Half drie het regionieuws met Annemarie de Wit. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: We gaan even naar recreatiepark De Loef in Lopikerkapel.
5: Ja, meerdere chalets zijn daar beschadigd na de brand gisteren. Eén chalet is volledig uitgebrand. Zo'n vier anderen hebben schade. De brand brak rond 1 uur 's middags uit aan de Lekdijk Oost. Er was toen niemand binnen. Er waren grote rookpluimen te zien. En de brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te blussen. De oorzaak van de brand is niet bekend. In Utrecht wordt woensdagavond stilgestaan bij de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er wordt een herdenking georganiseerd bij het homo-monument op het Domplein. Op de bijeenkomst zullen mensen een minuut stilte houden. Ook worden bloemen gelegd en gaat burgemeester Dijksma spreken. De organisatie wil laten zien dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 29 anderen raakten gewond. De dader werd doodgeschoten door de politie. Snorfietsers lopen sinds de invoering van de helmplicht minder vaak hoofdletsel op. In 2023 werd het dragen van een helm verplicht. En sindsdien bestaat een derde van de verwondingen uit letsel aan het hoofd, blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. En eerder was dat nog meer dan de helft. Volgens de onderzoekers gebeuren er sowieso minder ongelukken met snorfietsen. Waarschijnlijk omdat veel mensen zijn overgestapt op een ander vervoersmiddel. Een deel koos bijvoorbeeld voor de fatbike, waarbij je geen helm op hoeft. En de gemeente Utrecht is weer op zoek naar jongeren die een jeugdlintje verdienen. Kinderen en jongeren van 6 tot en met 23 jaar maken kans als ze zich op een bijzondere manier inzetten voor anderen. Vorig jaar bijvoorbeeld kreeg de 20-jarige Vicky een lintje. Ze is vrijwilliger bij de vogelopvang. En Mohammed van 17 is actief bij buurthuizen in de wijk Overvecht. Ja, inwoners kunnen de kanshebbers voordragen de komende tijd. En 20 november worden de jeugdlintjes uitgereikt. Het weer dan nog, wolkenvelden, af en toe zonneschijn. En er kan ook hier en daar nog een enkel buitje vallen. Het is zo'n 22 graden.
6: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
7: Dit was een uittip.
8: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
9: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
12: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: En weer terug in Studio 60's. De Monkees waren dat.
1: De benen van de vloer aan het spoor naar de toekomst.
2: Ja, laten we vooral vrolijk wezen. We maken er een rotzootje van, hè?
0: En we hebben vandaag 2 jarigen in onze mooie ouderwetse jukebox. En de vraag is, welke zullen we straks nog even helemaal aan je laten horen? Begin ik met Bobby Gentry. Vandaag 84, eigenlijk heet ze Roberta Lee Greeter. En ze is een van de eerste vrouwelijke countryartiesten geweest die zelf haar liedjes schreef. En ook nog eens zichzelf begeleidde op gitaar. Dit is haar beroemdste in Nederland.

Eigenlijk een heel triest verhaal, maar wel een fijn liedje. Oh, to Billy Joe, dat is vandaag keuze 1. En hij was toen nog een tiener en vandaag is hij 80 geworden. Geboren in 1946. Deze, Jan Kjeld.

Toen was u nog een echte boy. Een banjo-boy. Hij leerde al op jonge leeftijd banjo spelen. En dit is ook een hele beroemde van begin jaren 60. Zijn wieg stond overigens in Kopenhagen. Dus welke zullen we doen straks? Bobby Gentry of Jan Enkjel, daar gaat het om vandaag. Laat het maar even horen in onze app als je wil.

De Hollies en Sorry Suzanne op Radio en Utrecht in Studio 60's. Zometeen de mama's en de papa's. Dit is ook een mooie samenzang van de Semmelo's. And Silence is Golden.

over hoe het allemaal begon met de groep en wat eraan vooraf ging. Voor zijn mama's en papa's werden. En California Dreaming kwam ook nog even voor in deze tekst. Creek Alley was dan in Studio 60's. Vandaag dus de jarige Bobby Gentry, Auto Billy Joe en de Banjoman van Jan en Kjeld. Want Jan is vandaag dus 80 geworden. En Martin stuurde mij nog een berichtje dat er ook een Engelse versie bestaat van Dorothy Collins. Was zelfs ook nog een hit in Amerika. De versie van Jan en Kjeld dan. Nou, je merkt het al, dat is de plaat die vandaag het meest werd gestemd. Dus die gaan we dan maar draaien vanuit de jukebox. Toch leuk om te merken. Meer dan 80% voor deze ook inmiddels 80-jarige. Hè? Met zijn broertje.

0: bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio-mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Om 3:00.

Searchers op radio en Utrecht in Studio 60's. En we zijn er weer toe aan ons slotakkoord van vandaag. Herinnert u zich de Yardbirds nog? Vast wel. Gisteren was niet alleen Mick Jagger jarig, hij werd 83. Het was ook destijds in 1943 de dag dat Jim McCarthy werd geboren. Dus ook hij vierde gisteren zijn 83ste. De drummer van de Yardbirds, let nog eens op zijn spel. In Heart Full of Soul.

0: Die andere birds, zeg maar, Yardbirds, waren dit dan. En Heartful of Soul, dus de verjaardag van Jim McCarty gisteren. Nog eventjes een kleine ode ook aan hem. En dan zit het er weer op voor vandaag. Jos kwam net binnen en we hoorden net over de vakantie 100 van volgende week. Je kunt dus nu vanaf nu gaan stemmen, hè?
1: Ze staan online en je kunt stemmen.
0: Ja?

0: op radio en we zien je stem tegemoet.
1: Goed, ja, en er mogen ook liedjes uit de jaren 60 bij zitten.
0: Toch? Zeker, en dan gaan we vandaag over een week om 3 uur... begint die vakantie 100 bij nummer 100. Dat is de bedoeling. En vandaag, Edwin, is het doedelzakkendag.
1: Oh jee.
0: Althans, de Bagpipe Appreciation Day, om de doedelzak op de kaart te zetten. Ik heb straks een echte expert in doedelzakken aan de lijn. En ik ga eens vragen aan hem, ik laat hem stukjes horen wat nou een echte doedelzak is of niet. Want er zijn heel veel muzikanten die doen een doedelzak na. En dan denk je dat hij echt is, maar dan is het toch nep. Mull of Kintyre natuurlijk ga ik draaien van Paul McCartney. En de vraag is dan, welke platen ken je waar een doedelzak in zit? Laat even weten, stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. Heb jij wel eens zin gehad om zo'n instrument te bespelen?
1: Ik denk dat je er heel lange adem voor moet hebben.
0: Ik denk het wel, maar ik vind het altijd geweldig. Zo'n Schotse backpipe met van die, ja, die pijpjes eraan.
1: Er zijn heel veel liedjes ook waar ze in voorkomen. Dus daar kun je heel veel kanten mee opzetten.
0: Nou, ja, moet je wel een rok aan, Edwin?
1: Oh, dat staat me best goed.
0: Ja?
1: Nou, blijf luisteren, ja, okay. Zometeen dus, Jos. Hè?
0: Yo.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Hé, hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator Natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. 3 vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. 2 van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden.

0: beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Suzanne. Ja, de zon is onderweg. Nu hebben wij trouwens de file van de ANWB. Eentje trouwens. Op de A2 Utrecht Den Bosch, daar staat hij tussen Beest en Waardenburg. Het duurt 10 minuten. En zometeen naar de ET's. Cool and the Gang. Komt zo.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering. En nog veel meer, want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
5: Boek nu via piepvoorhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
6: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
7: De zomer vier je bij ons.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

Gladys Knight, die was er gisteravond al. Dan komt er nog een. Cool and the Gang, het is Radio M Utrecht. Wij zijn de zender met de lekkerste letter. Even een beetje frisse lucht door je speakers. Zo, dit is de Hengelveldstraat in Utrechtstad. Ik zeg goedemiddag, leuk dat je luistert naar ons, want er zijn zoveel zenders. En je hebt toch gekozen voor Radio M Utrecht. Het is weer een speciale dag natuurlijk. Het is de Bagpipe Appreciation Day. Het is eigenlijk om de doedelzak op de kaart te zetten. Ik ken eigenlijk heel veel mensen die een bloedhekel aan de doedelzak hebben. En ik vind dat eigenlijk niet eerlijk. Ik vind dat onterecht. Want heel Schotland, nou ja, heel veel Schotten, die hebben nog steeds een hele mooie doedelzak. En ik heb voor vandaag dan ook een Schotse rok aangedaan. Bewijs het tegendeel maar. De Ieren hebben ook een doedelzak. Even stemmen. Moeten we nog even stemmen of kunnen we gewoon beginnen al? We gaan even stemmen nog. Ja. Het is toch een prachtig instrument. Straks de Mel of Kintyre van Paul McCartney en Wings. We kennen heel veel doedelzakken. Straks heb ik een doedelzak-expert aan de lijn in de uitzending. En dan ga ik vragen of dit nou een echte doedelzak is. En is dit een echte doedelzak? Ja, ik weet het niet. Ik begin overal aan te twijfelen nu. Ken je een leuke plaat met een doedelzak? Geef hem even door via de app van RTV Utrecht. Stuur een berichtje, dat vind ik hartstikke leuk. We gaan op zoek naar echte doedelzakken. Want ja, hoedje voor namaak.

Nou, daar hebben we een heel weekend de tijd voor gehad, hè, om The Things We Do For Love neer te zetten, te doen. Het is Radio M Utrecht. Ja, en jongens, oké, de doedelzak. Daar, ik zou zeggen, laat maar wat horen.

0: Het is vandaag de Bagpipe Appreciation Day. Dat haal ik er een beetje uit om de doedelzak op de kaart te zetten. En ik heb een echte doedelzak-expert aan de lijn, Menno Wester. Menno, leuk dat je even in de uitzending wilde komen. Menno, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Staat de doedelzak op de kaart of kan er nog wel wat aan geschaafd worden?
1: Voor mij staat de doedelzak hartstikke op de kaart. We hebben aan cursisten totaal geen gebrek. Voor mij staat het op de kaart.
0: Nu horen wij de Royal Scots Dragoon Guards. Dat is natuurlijk de Schotse doedelzak. Maar je hebt nog andere types, hè?
1: Ja, er zijn over de hele wereld zijn er zo'n 130 verschillende soorten doedelzakken. Mm-hmm. Dus oorspronkelijk komt de doedelzak uit het Midden-Oosten.
0: Ja.
1: En het is zo'n 1000 jaar geleden is dat door de Grieken, Alexander de Grote, naar Europa gebracht. En zo is het uiteindelijk zich verspreid. Dus de Schotten zijn geografisch gezien eigenlijk de laatste in de rij.
0: Oh, serieus? Die hebben het wel bekend gemaakt, denk ik, bij ons in de buurt.
1: Ja, als je een nieuw speeltje hebt, dan ben je er reden fanatiek mee natuurlijk.
0: Ja. Even een rare vraag, Menno. De doedelzak, dat verzin je toch niet?
1: Zou je natuurlijk zeggen dat overal waar een rietinstrument is en een varkensblaas, dan zou je dat in theorie wel moeten kunnen verzinnen, ja.
0: Maar er zal iemand ooit hebben bedacht om daar een instrument van te maken. Ik vind het altijd heel mooi. Ik vind het altijd prachtig. Paul McCartney met Mull of Kintyre, met een heel doedelzak orkest. Het is helemaal geweldig. Speel je zelf ook?
1: Ja. Ik speel zelf de instrumenten die van oudsher in Frankrijk, Vlaanderen en Nederland voorkomen.
0: Ja.
1: Die kan je ook vaak zien. Hè? Veel mensen, als je het ziet op een schilderij, dan herkennen mensen het wel. Dus ja. Jeroen Bos, Jan Steen, Pieter Breugel, al die oude schilderijen, daar staan ze wel op.
0: Daar staan ze op, heel erg mooi. Nu ik je aan de lijn heb, Menno, mochten er mensen zijn die een cursus willen volgen, die kunnen zich melden bij de Stichting Draai, Lier en Doedelzak. En dan kunnen ze leren doedelzak spelen.
1: Ja hoor, zeker. Ja, we hebben ook leeninstrumenten, want zo'n instrument heb je niet op de plank liggen, maar wij wel.
0: De Stichting Draai, Lier en Doedelzak kun je googlen. Zeg, nu ik je toch spreek, Menno, ik wil je even vragen, er zijn heel veel neppers, je moet je hoeden voor namaak.
1: Ja.
0: Ik wil je aan je vragen, is dit een echte doedelzak die we nu horen? Een echte Schotse muziek, Big Country met In a Big Country. Hoorde jij een echte?
1: Door de telefoon kan ik dat amper horen. Dus als je moet gokken, zou ik zeggen nee.
0: Nee, volgens mij is het ook geen echte. Is dit een echte?
1: Nou. Het is nogal moeilijk door de telefoon. Maar je weet het wel uitdagend te maken. Ik gok van niet.
0: Nee, ik denk het ook niet. Het is namelijk OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. Die konden toveren met hun keyboards.
1: Ah, gelukkig.
0: En dan deze.

0: Straks helemaal deze plaats van Paul McCartney en Wings. Nou, ik weet je antwoord al, denk ik.
1: Ja. Dit is, je hoort al een beetje de microfoon overstuurd. Dus maar mijn telefoon is het. Ja. Dat lijkt mij echt zo, ja.
0: Hartstikke leuk. Nou, als mensen Doedelzak willen leren spelen, Stichting Draailier en Doedelzak Menno. Dankjewel, Menno Wester van die stichting. Tot de volgende keer.
1: Ja, dankjewel.
0: En nu nog eentje. Nog één Doedelzak. Is hij echt?
1: Ja.
0: Het is Nico Haak. Die heeft dus ook leren spelen, denk ik.

0: Ja, goeie vraag. Do you wanna hold me? Ja, natuurlijk. Het is 3:30. Radio M Utrecht, het nieuws uit onze buurt zometeen. Gaat over regenboogzebrapaden in onze provincie. Meerdere daarvan zijn het afgelopen jaar vernield. Wat is er dan allemaal gebeurd? Zometeen meer.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Het werd 3:30, regio nieuws. Annemarie de Wit, hi.
6: Hallo.
0: De boerenprotesten zijn begonnen.
6: Ja, ze waren al aangekondigd. En de boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er staan inmiddels trekkers op de Jan Blankenbrug langs de A2 bij Vianen en Nieuwegein. En ook in de buurt van Woerden laten boeren van zich horen. Ze staan met omgekeerde vlaggen en spandoeken langs de snelweg A12. En daarop staan teksten als No Farmers, No Food. Onder meer Agractie, de vakbond van melkveehouders en vissersactiegroep EMK willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. In zeker 4 Utrechtse gemeenten zijn de afgelopen jaren regenboogzebrapaden vernieuwd. Dat gebeurde in Woerden nog geen week na de aanleg van de oversteekplaats. En het pad in Veenendaal werd beklad met zwarte verf. In Wijk bij Duurstede maakten mensen expres bandensporen op het zebrapad. En ook in Amersfoort was sprake van vandalisme. Gemeenten in heel Nederland laten weten dat ze ook veel negatieve reacties krijgen op symbolen als een regenboogzebrapad. Blijkt allemaal uit een enquête van persbureau ANP onder alle gemeenten. Ze zijn bedoeld om aandacht te vragen voor diversiteit en de acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Het aantal vrachtwagens dat over de Merwedebrug bij Gorinchem rijdt is sinds de plaatsing van speciale camera's afgelopen weekend flink afgenomen. Dat meldt Rijkswaterstaat, al zijn er nog geen exacte cijfers. Vrachtwagens mogen de brug niet meer gebruiken omdat de boogconstructie zwakker is dan gedacht. En overtreders riskeren een boete van €500. De A27 die over de Merwedebrug loopt is een belangrijke verkeersader vanuit onze provincie naar het zuiden. Hoe lang vrachtwagens niet over de brug mogen rijden is nog niet bekend. Snorfietsers dan lopen sinds de invoering van de helmplicht minder vaak hoofdletsel op. In 2023 werd het dragen van een helm verplicht. Sindsdien bestaat een derde van de verwondingen uit letsel aan het hoofd, blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. En eerder was dat nog meer dan de helft. Volgens de onderzoekers gebeuren er sowieso minder ongelukken met snorfietsen. Waarschijnlijk omdat veel mensen zijn overgestapt op een ander vervoersmiddel. Een deel koos bijvoorbeeld voor de fatbike, waarbij je geen helm op hoeft.
0: Dat waren de snorfietsen. Je ziet trouwens ook steeds meer gewone fietsers of e-bikers met een
6: klopt.
0: Helm.
6: Ja, inderdaad. Of met zo'n speed pedelec natuurlijk, die dan wel echt vrij hard gaat. Maar e-bikers inderdaad ook.
0: Heb jij hem op?
6: Nee, maar ik heb ook gewoon zo'n gewone oma-fiets. Dus ik ga niet zo heel hard.
0: Nee, eigenlijk moet je dan je Willempie-helm opzetten. Maar jij weet niet wat dat is, hè?
6: Van ome Willem zeker?
0: Nee,
6: of,
0: van Willem Pie, hoor je over. Of van André van Duin, die had zo'n, zo'n helm.
6: Ah, ja, dat is ook zo.
0: Willem Pie, ja. Maar ik moet
6: dat weet
0: eerlijk,
6: ik eigenlijk nog wel.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het goed dat fietsers een helm opzetten. Maar ik vind dat ze ook eens wat mooiere helmen moeten maken.
6: Ja, precies, dat het wat leuker wordt om hem te dragen. En ja, je zit altijd nog met je haar, hè? Maar heb jij er een?
0: Nee.
6: Nee.
0: Jawel, ik heb er wel een voor de mountainbike waar ik nooit op fiets.
6: Ja, oké. Ja, dan moet je me ook even opzetten.
0: Maar
6: inderdaad.
0: Ik vind het wel heel goed, zeker als je niet Piep meer bent. Maar de Duitsers hebben allemaal, van jong tot oud, als ze hier gaan fietsen, hebben ze een helm op.
6: Ik ben wel benieuwd of er bij ons ook ooit een tijd komt dat iedereen een helm op heeft. Ik weet het niet. Met Nederland, fietsland. Ja, we pakken hem zo gauw en dan lekker trappen.
0: We gaan het afwachten.
6: Even kijken of het fiets weer is. Ja. Een beetje wolkenvelden en af en toe zonneschijn. En daar kan nog een enkel buitje vallen. En het is zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht verlopen droog en kalm. De temperatuur zakt dan naar zo'n 13 graden. Morgen krijgen we flink wat zon, weinig wind en een graad of 27.
0: Je begon dit bulletin met de boerenprotesten. Waar staan ze nu ook weer?
6: Ja, bij Vianen en Nieuwegein. Dus dat is één brug die over de Lek loopt. En bij Zegveld, bij Woerden in de buurt.
0: We houden het in de gaten. Ja. Mochten er files ontstaan, dan geven we die door.
6: Ja, ze staan langs de snelweg. Hè? Expres niet op de snelweg was volgens mij het plan.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, dankjewel, over een uurtje weer.
6: Tot zo.

0: data uitgezocht. Leuk als je de overeenkomst gaat zoeken.
1: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
2: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
1: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
5: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
6: Dit was een uittip. Goedemiddag, met Jos van Heerden.

Vroeger kon ik dat heel goed, hè, met mijn vingers knippen. Maar ik doe mee met Billy Joel, maar het gaat wel. Ik heb 3 minuten lang kunnen oefenen en ja, niet verkeerd. Speciaal voor de mensen die een hekel hebben aan de maandagen. Dus ook vandaag draaien we leuke muziek. Hey, doe je mee? Het spelletje, de 3 voor 4. Ik heb weer 3 platen en er is een overeenkomst tussen die platen. Goed luisteren, soms gaat het om de namen van de artiesten. Vaak is het het onderwerp van de platen en soms een woordje in de titels. Doe mee en win een prijs. Het kan allemaal hier bij de zender met de lekkerste letter Radio M Utrecht. Hier is aanwijzing 1. Roek Williams.

Lekker meedoen met de 3 voor 4 hier bij Radio M Utrecht. Misschien loop je wel in het rode Radio M Utrecht schort binnenkort. Ja, dat is hartstikke mooi. Een mailtje komt binnen van Jaap. Die zegt, Sylvia vraagt of je een onderbroek aan hebt onder die Schotse rok. Nou ja, het is de Backpipe Appreciation Day. Na 4 uur meer doedelzakken. Jaap, je hoort toch dat niet aan te hebben? Hè? Dus nee, het antwoord is nee. Maar het is ook in het midden of ik echt die Schotse rok aan heb. Laat even weten. Nu nummer 2 in de 3 voor 4. Mocht je de overeenkomst vinden, stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht.

2002. Radio M Utrecht, 3 voor 4. Arnold, die stuurt vaak een berichtje. Die zegt, Jos, het is de liefde. Het gaat over de liefde. En dan zit hij toch 80% goed. Want de meeste liedjes gaan over de liefde. En ik kan je zeggen, Arnold, het is dit keer niet goed. Want ik heb een paar liedjes gevonden die niet over de liefde gaan. Ja, ze bestaan wel. Laat even weten wat de overeenkomst is tussen deze 3 platen. Bij de 3 voor 4 stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. Aanwijzing 3. Hier is Van de Man. Morrison.

0: dat doe ik altijd hoor. Ik loop altijd aan de zonnige kant van de weg. En dan heb je nog wat zon te pakken. Minister Van Morrison, als hem werd gevraagd... Van, wordt het niet weer een keer tijd om naar Nederland te komen? Wil jij optreden in Nederland? Dan zei hij ja. Op één voorwaarde dat ik in ieder geval in muziekcentrum Vredenburg mag optreden. Want dat vond hij de hut met de mooiste akoestiek. En dat was het misschien wel. Aan het Vredenburg toen nog, muziekcentrum Vredenburg. Het nieuwe Tivoli Vredenburg heeft trouwens ook een geweldige akoestiek. Dat heb ik gelukkig van heel veel mensen gehoord. En ik heb dat ook zelf gecheckt. Bedankt voor het meedoen aan de 3 voor 4.
1: Telefoon. Goedemiddag met Marianne.
0: Marianne, goedemiddag met Jos.
1: Oh, hoi.
0: Hoi, Marianne, hoe is het met je?
1: Ja, goed hoor. Lekker lui.
0: Lekker lui? Oh, dat is lekker.
1: Ja, dat is zeker lekker.
0: De 3 voor 4, hè?
1: Ja.
0: Even kijken. De 3 voor 4. Heb jij een goede oplossing? Vertel eens.
1: Ik dacht het. Het eerste liedje ging over de E435, dus dat is een weg.
0: Ja.
1: En de tweede was van Middle of the Road.
0: Ja.
1: Dus ik heb de derde niet eens meer goed geluisterd. Maar ik dacht, het moet weg zijn, of road.
0: Het moet weg zijn. Het was E35, Roek Williams. Inderdaad, Middle of the Road, nummer 2. En The Bright Side of the Road van Van Morrison. Ja. Nou, mag ik je feliciteren met het goede antwoord.
1: Nou, dankjewel.
0: Heb je iets in je hoofd wat je bij ons wil winnen, Marianne? Dat je zegt van nou, als ik iets win, dan moeten ze...
1: Ik heb geen idee wat er in je winkeltje zit.
0: Wil je een e-bike? Wil je een nieuwe auto? Wil je een vakantie naar Amerika? Of
1: nou, zo groot hoeft het allemaal niet, hoor.
0: Oké, nou dan heb ik nog het schort, koeltasje, notitieboekje, puzzelboek of de shopper.
1: Even denken, doe maar het schort.
0: Het schort, heerlijk. Kun je in koken, hij is knalrood.
1: Ja, dat weet ik. Ik heb er alleen. Maar dan kan ik er een van mijn dochters een plezier mee doen.
0: Of deze gebruik je alleen op zondag. Dat kan ook, hè?
1: Oh ja, die doe ik op met shop.
0: Maar Jan, gefeliciteerd. We sturen hem op. Nog even een vraag. Waar word jij nou blij van?
1: Nou, als de zon schijnt.
0: En verder?
1: En verder? Nou, als ik al mijn kinderen zie. Mm-hmm. En mijn kleinkinderen. Daar word ik blij van.
0: En allemaal tegelijk?
1: Nou, het liefst wel.
0: En wanneer is dat voor het laatst gebeurd?
1: Even denken, met Pasen. Allemaal tegelijk, ja. Met Pasen, eieren zoeken en gezellig.
0: Ik wil me er niet mee bemoeien, maar het is toch al een hele tijd geleden, hè, Pasen?
1: Jawel, maar ik zie ze regelmatig, maar niet allemaal tegelijk.
0: Allemaal tegelijk, oké, hartstikke leuk. En dan ben jij dan de gangmaker? Dat je zegt, oma die gaat de sfeer maken?
1: Nou, ik denk mijn jongste dochter.
0: Oké.
1: Die houdt van de gezelligheid en die maakt er altijd een feestje van.
0: De familie Poot, mochten jullie luisteren, het wordt tijd om weer eens met z'n allen bij elkaar te komen.
1: Nou, binnenkort, 5 september, zou mijn man jarig geweest zijn.
0: Oké.
1: En dan gaan we met z'n allen lunchen.
0: Heel mooi, heel veel plezier erbij. Marianne, dankjewel. Ik stuur het schort naar je toe, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Graag gedaan, dag.
1: En een fijne dag.

te zeggen. Bouwen Dop. Sorry, Douwe Bob. Het is bijna 4 uur. Leuk dat je luistert. Straks ga ik weer doedelzak draaien. Het is Backpipe Appreciation Day. Platen waar een doedelzak in zit, waarbij je het niet verwacht. Zometeen meer.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37. En hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, Suzanne. Dit zijn de files nu van de ANWB. Ik heb op de A2 een file gezien. Utrecht en Bos tussen Knooppunt Everdingen en Beest. Duurt 8 minuten. Utrecht en Bos een kwartier tussen Beest en Waardenburg. En A27 nog Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes. 6 minuten. Boerenprotesten zijn begonnen. We hebben dat gemeld in het regionieuws. Het idee is van de mensen die aan het protesteren zijn dat ze niet op de weg gaan protesteren, maar ernaast. En je kan ze tegenkomen op de A12 vanaf Vianen. Straks meer erover. Straks Rick Astley.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.

0: De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
1: Dit was een uittip.
2: De zomer vier je bij ons.
3: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

0: De man was een hitkanon en hij schrok er zelf van, heeft hij achteraf gezegd, deze Rick Astley. Het is Radio M Utrecht. Vandaag over een week begint hij. De vakantie 100. Je weet nog wel die vakantie waar je de foto's nog van Van der Vaart hebt, die je nooit zal vergeten. En misschien zal je hem of haar ook nooit vergeten, want vakantieliefdes kunnen veel indruk op je maken, toch? Ja. De vakantie 100 zijn 100 platen over vakanties. En wij willen graag weten wat jouw vakantiehit is. En dan ook welke vakantie erbij hoort. Gerard Verraar die zegt, ik kreeg in de zomer van 1973 verkering met mijn allerliefste Thea. In 1978 verloofd en in 1980 getrouwd. Al jaren verkering. Hij stemde op Sheriff Dean met Do You Love Me. Dat vind ik een mooie, Gerard. Hij stemt, hij telt mee. Ga even kijken op die lange lijst via de app van RTV Utrecht. Klik even op radio en kies 3 hits uit. Of 1, dat mag ook. Waarvan je zegt van, hé, dat is mijn vakantiehit. Want die hoort bij een vakantie. Dat kan natuurlijk. Marcel heb ik aan de lijn uit Ridderkerk. Marcel, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jos.
0: Heb jij het wel eens dat je een vakantieplaat hoort, een zomerhit, en dat je meteen weer op je vakantieadres van toen bent?
1: Ja, dat is eigenlijk meer uit de jaren 70.
0: Oh, ben je daarna niet meer op vakantie geweest?
1: Ja, dat wel. Dat wel.
0: Oké. Okay.
1: Maar dat waren toch wel de mooiste zomers, 1976 en 1978, vond ik.
0: Wat was je mooiste vakantie?
1: Dat was begin jaren 80, waar ik het vest eigenlijk ben geweest. Mm. In Mallorca.
0: Mallorca?
1: Ja.
0: Dus dat was geweldig. Heb je daar iemand ontmoet, vakantieliefde ontmoet? Of was het gewoon gezellig?
1: Nee, ik heb toen wel voor het eerst de plaat gehoord die later een hit werd.
0: Oké. Okay.
1: In 1983, dat was Dolce Vita van Ryan Paris.
0: Oh ja. Dat was heel mooi. In ieder geval, ik schrijf het op. Hij telt mee. Nummer 3, Sunny van Boney M. Nummer 2, Riviera met Vamos a la Playa. En jouw nummer 1 vakantiehit ga ik nu draaien, Marcel.
1: Ja, dat staat je nu lekker in het gehoorlijk.
0: Disco Samba. Dankjewel. En de groetjes, hè.
1: Ja, geniet ervan. Groetjes.
0: Dankjewel, hoi.

de Bee Gees meer bandleden had dan alleen maar de gebroeders Gibb. Het was een echte band. Het is Radio M Utrecht. Het is een speciale dag vandaag. Het is de Bagpipe Appreciation Day. Dat heb ik een beetje omgevormd tot een extra doedelzakkendag om de doedelzak even opnieuw op de kaart te zetten.

0: is... ja, Anneke. Anneke is aan de lijn. Anneke, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jos.
0: Hou jij zelf van de muziek van een doedelzak?
1: Nou, nee, niet echt.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ja, het is maar wanneer je het hoort. Ik moet zeggen, Anneke, even serieus, als je dit toch hoort...

0: zakken plaat met een heel Schots orkest. Straks ga ik hem helemaal horen van Paul McCartney en Wings. Annika, jij hebt een verhaal dat jouw zwager doedelzakkend over straat liep vroeger.
1: Ja, ja, ja. Dat is, de goede man is er niet meer, maar hij heette Klaas Verrijd. Nou, iedereen in Zoeterwoude-dorp die kent hem wel. Uh-huh. Die kwam inderdaad voor, bij ons voor het eerst met zijn doedelzak helemaal door de straat heen. Ja. En die, wat is dat? Zo kom mijn zus nou mee aanzetten. Hele lieve man, hele lieve man. Maar die was een beetje vreemd met dat soort dingetjes.
0: Nou, ik zou hem wel bestraat hebben willen hebben, hoor. Dat is hartstikke leuk.
1: Iedereen kende hem ook wel.
0: Ja, ik kan me heel voorstellen. Prachtig natuurlijk.
1: Maar als je 16, 17 bent en dan komt ineens een man met een doedelzak door de straat en die voor de deur staat, dan denk je, wat is dit?
0: Maar had jouw zwager dan ook zo'n Schotse rok aan, of niet?
1: Nee, hij had geen. Nee, dan werd het pas interessant. Maar dat had hij niet aan.
0: Het was interessant. Dan had iedereen hem die vraag gesteld, denk ik, hè?
1: Ja, ik denk het wel, maar ja, ik denk in die tijd. ik denk dan had Zoeterwoude helemaal afgebrand geweest.
0: Ik kan me dat voorstellen. Zeg, jij hebt een heel leuk idee. Ik ga een stukje laten horen. Kate Bush heeft een keer een plaat opgenomen met een doedelzak. En hoedje voor namaak, want er zijn heel veel artiesten die een nep doedelzak laten horen. Een stukje van The Sensual World van Kate Bush. MUZIEK.

0: Wat denk jij? Ik denk dat hij echt is.
1: Ik weet het niet. Ik twijfel. Maar ik vind haar gewoon geweldig.
0: Ja, ze is ook geweldig. En we hebben met onze doedelzak-expert Menno al bewezen dat dit van de Schotse band Big Country een nepper is.

De echte, helaas, dit is denk ik wel een echte. Volgens mij, Luf, een van de dames, die speelde die. Ja, dit is dan denk ik wel een echte. Er zijn ook neppers bij, hè. Ja, dit bijvoorbeeld van OMD is geen echte. Nee, ik bedoel deze van Made of Orleans.

0: Als er nou eens iemand komt met een mooie doedelzak, die geeft hem aan jou. Ga je dan proberen om erop te spelen, Anneke? Laat mij er echt versteld staan.
1: Hm? Ik wel hoor, dat zou ik best wel willen proberen.
0: Je gaat het doen, oké. Okay.
1: Zingen kan ik niet, dus ik moet het met een instrument doen.
0: Doe het met een instrument, dat is een hele goeie, dankjewel. Hey, hartstikke leuk voor je verhaal. En ja. Een echte schot in hart en nieren is Rod Stewart. En die heeft ook een doedelzak opgenomen in The Rhythm of My Heart. Anneke, een fijne dag vandaag.
1: Ja, oké.

Zeg ik nou dat Rod Stewart Schots was? Nou, het is niet helemaal waar. Hij is geboren in Londen, maar zijn vader is een volbloed Schot. Rod Stewart doet alsof hij Schot is. Want ja, hij is de grootste supporter van de Schotse voetbalclub Celtic. Radio M Utrecht, de zender met de lekkerste letter. Leuk dat je luistert. Doe dat dag en nacht. Overal waar je bent in de hele wereld. Hier is Blur.

0: Dichterbij dan ooit. Nou, de radio is altijd dichtbij. En met de app van RTV Utrecht kun je in de hele wereld luisteren, waar je ook bent, ook op vakantie. Ik zie de stemmen binnenkomen voor de vakantie 100. Maandag beginnen we ermee. Stem op je favoriete vakantiehit en zet er dan bij aan welke vakantie je die plaat doet denken. Dat lijkt me heel leuk. We hebben een hele grote kieslijst online gezet. RadioMUtrecht.nl. RadioMUtrecht.nl. En ook via de app kun je dat doen. Je kunt hierop stemmen natuurlijk. Mango Jerry in the summertime. Of ga je liever voor de Summer Jam? Put your hands up! Of heb je liever een fireball? Dat kan allemaal. Heel veel vakantiehits, die staan erin. Doe een poging. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. Ja, hartstikke leuk jongens. En het gaat hierover.
1: De zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
2: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
1: Ga naar de app of radio.mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
2: Met het Radio M Utrecht badlaken.
3: Want het is zomer.
1: De Vakantie 100.
2: Volgende week maandag tot en met donderdag.
1: Om 3:00.
0: Zometeen gaat het over de boerenprotesten. Die zijn begonnen in onze regio ook. Meer daarover zometeen.
4: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
7: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
8: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Tijd voor het regionieuws van 4:30. Annemarie, hi.
10: Hi.
0: De boerenprotesten zijn begonnen ook in onze regio, hè?
10: Ja, ze voeren actie langs snelwegen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er staan trekkers op de Jan Blankenbrug langs de A2 bij Vianen en Nieuwegein. En ook in de buurt van Woerden laten boeren van zich horen. Ze staan met omgekeerde vlaggen en spandoeken langs de snelweg A12. En daarop staan teksten als No Farmers, No Food. Onder meer Agractie en de vakbond van melkveehouders willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. De boeren staan trouwens expres naast de snelweg en niet erop. Ze wilden een publieksvriendelijke actie houden. De schietpartij in Meidrecht gisterochtend blijkt groter dan gedacht. Niet één, maar 4 panden zijn beschoten. Daaronder het huis aan de Borsaliastraat. In het raam van die woning zaten meerdere kogelgaten. Uit politieonderzoek vandaag bleek dat ook geschoten is op panden aan de Kerkvaart, de Hofland en de Lindeboom. De politie onderzoekt of de beschietingen met elkaar te maken hebben en zoekt getuigen en camerabeelden. En de politie zoekt ook getuigen van een zwaar ongeluk op de N210 bij Lopik. 2 auto's botsten daar zaterdagochtend frontaal op elkaar. Een van de auto's vloog over de kop, waarna de bestuurder bekneld raakte en zwaargewond naar het ziekenhuis moest. De andere bestuurder moest ook voor controle naar het ziekenhuis. De politie wil in contact komen met mensen die misschien iets hebben gezien. Een van de 1 op de 3 buitenreclames in Utrecht gaat over ongezonde voeding. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Utrecht naar ruim 2400 reclameuitingen in de stad. De reclames botsen met de ambitie van de gemeente om overgewicht juist terug te dringen. Utrecht steekt jaarlijks ruim 1 miljoen euro in die aanpak, maar verdient ook weer miljoenen aan de reclameinkomsten. Ja, de gemeente wil strengere landelijke regels, maar kan bestaande contracten niet zomaar openbreken.
0: Dus eigenlijk willen ze gezonde reclames, zo van eet broccoli.
10: Ja, misschien wel. Ja, zou het werken, Jos?
0: Sinaasappels.
10: Oh, ik krijg ineens zo'n trek in spruitjes.
0: Nou moet ik je wel zeggen. Ik heb eens geprobeerd dat ik dacht, ik ga nu de supermarkt in.
10: Ja?
0: En ik ga 10 gezonde dingen kopen.
10: Ja, best een uitdaging, hè?
0: Dat is een uitdaging.
10: Dan kan je eigenlijk beter maar gewoon op de groente- en fruitafdeling blijven.
0: Ja.
10: Ja, gewoon niet verder kijken.
0: En dan hopen dat het niet is bespoten.
10: Ja, dat ook nog.
0: Ik ben wel iemand geworden die de ingrediëntenlijsten gaat kijken.
10: Heel goed.
0: Kijken. Doe jij dat ook?
10: Soms, maar meestal niet. Nee, eigenlijk meestal niet. Meestal bijvoorbeeld als ik zin heb in zo'n reep of zo.
0: Oh ja.
10: Dan kijk ik wel even achterop of er niet allemaal glucose, fructose en al dat soort suikerdingen in zit. Ja, meestal kan je ze dan beter maar laten liggen.
0: Ja.
10: Maar verder, nee, ik kijk niet zo heel erg goed op de ingrediëntenlijsten.
0: Maar ja, zondigen mogen we allemaal wel eens. Maar, maar nog even naar die reclame terug. Als er een grote reclame staat langs de weg van een bekende hamburgerketen.
10: Mm-hmm.
0: Ga jij dan meteen zo'n hamburger eten?
10: Nee, maar dat is wel omdat ik me dan inhoud. Ja, ik lust het allemaal wel, hoor. Ja. Okay. Nee, waar ik wel eens voor zwicht, maar dat is dan niet door de reclame, maar door hier de kantine. Ja. Dan is er een broodje kroket. Ja, dat vind ik echt heel lekker.
0: Ja, patatje zou ik wel lekker. Ja. Of een frietje. Ja. Maar in ieder geval, Utrecht wil strengere landelijke regels, hè?
10: Ja, precies. Ja. Misschien dat het dan beter maakt.
0: We houden het in de gaten. Dankjewel.
10: Oh, ik had nog wat weer voor je als je wilt.
0: Doe maar,
10: dwars er doorheen. Wolkenvelden, af en toe zonneschijn. En er kan ook nog een enkel buitje vallen. Het is zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht verlopen droog en kalm. De temperatuur zakt al naar zo'n 13 graden. Morgen krijgen we flink wat zon, weinig wind en een graad of 27.
0: Om 6:10 uitgebreid weer. En zometeen een plaat die gaat dat over dat we de zon terug willen.
10: Ah, ja, kijk.
0: Okay. Hey, dankjewel.
10: Dankjewel.
0: Nou, dit zijn dan de files van de ANWB. Die gaan we dus nu even laten horen. Vielen op de A2 Utrecht en Bos tussen knooppunt Everdingen en Beest. Een kwartier. Oorzaak is een ongeluk. Ze hebben de linker rijstrook dicht. Blijf lekker luisteren naar de zender met de lekkerste letter.
11: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
15: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
16: Dit was een uittip.
17: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: de zon ligt aan de lader, maar hij komt er vanaf en gaat weer schijnen. Hartstikke mooi. Het is Radio M Utrecht. Nou, onze rode vriend Aart is even op vakantie, heeft hij verdiend. En hij wordt natuurlijk door onze beste Koop vervangen.
1: Alleen deze week, Jos. Alleen deze week.
0: Koop Geersing, hi.
1: Ja, hey, een hele goede middag. Ja, dat heeft te maken met het feit dat Joost deze week weer iets anders heeft.
0: Dus oh ja.
1: Ik zit er deze week en vanaf volgende week Joost. En dan zo lossen we het hierop bij Radio M Utrecht.
0: Elke dag is er Utrecht komt thuis. Had ik het net over ongezond eten en vette bekken en zo. Maar jij gaat het hebben over de wereld van de snacks.
1: Ja, dat is de dagvraag voor vandaag.
0: Ja, precies.
1: Ja, kom maar. Ik zag hem al staan.
0: Ja, ja, dit, ja.

0: beginnen te draaien straks, jongens.
1: De muziekjes gaan vandaag zelf draaien. Vette happen kunnen lekker zijn. Nou ja, we maken heel vaak gebruik, denk ik, van de snackbar. Mm-hmm. En ik ga straks een rondje snackbar doen. Ik ga in onze regio een paar snackbars bellen en vragen wat zijn de hardlopers bij jullie? Mm-hmm. En verrassend is dat daar toch iets heel eenvoudigs uitkomt.
2: De kipcorn?
1: Kipcorn heb ik nog niet gehoord, nee.
2: Oh, oké. Okay.
1: Vind je dat? Is dat jouw dingetje?
2: Nou, nee.
1: Als ik nu zou zeggen, Jos, ga jij even naar de snackbar, haal jij even wat snacks. Wat neem je dan voor jezelf mee?
2: Ik moet eerlijk zeggen, ik ben sinds een paar maanden op een soort dieet. En
1: Jos,
2: het enige dat ik nog eet is patat, friet, maar met mayonaise. Geen frietsaus, maar met Belgische mayo. Dat vind ik dan wel lekker. Ja.
1: Daar zou je het meest zin in hebben.
2: Ja.
1: Ja, ik vraag het ook even aan Annemarie, die zit aan de andere kant van de tafel.
3: Ja, ja, ik zei toevallig net al even een broodje koket. Oh. Dat vind ik echt gewoon heel erg
1: met
3: lekker.
1: Met mayonaise of zonder?
3: Nee, eigenlijk helemaal droog.
1: Oh, droog.
3: Ja,
1: oh.
3: Ja, gewoon droog.
1: Klinkt zo droog.
3: Maar kaassoufflé vind ik ook lekker. Ja. Ik was al een beetje bang voor dit onderwerp vandaag. Want het is dan nu zo 4:15. Dan begint mijn maag een beetje te knorren.
1: Ja,
3: daar
1: heb ik ook last van. Ja, ja, want het is altijd lekker, hè?
3: Ja. Ja.
1: Het is gefrituurd, het is natuurlijk smakelijk, een beetje zout.
3: Ja,
1: dus
3: een beetje zout.
1: Ja. Niet te vaak doen, maar
3: af en toe.
1: Wij doen het allemaal wel.
3: Precies. Ja,
2: wat ik ook soms lekker vind, dat noemen ze in het noorden een berenhap. En in het zuiden een berenklauw.
1: Oh.
2: Met goede pindasaus. En dan hebben wij, Annemarie, nog niet gehoord. Wat kopen nou wil snijden?
1: De frikandel speciaal.
3: Oh, okay. Ah, ja.
1: En een patatje met... Ja, je deed patatoorlog, vind ik zo'n naboord. Maar dat vind ik ook heel lekker.
3: Okay. Oh, ja.
1: Okay. Ja. Nou, dat.
2: En wat wil je van de luisteraars weten?
1: Nou ja, laat eens even weten, wat is jouw top 3? Waar ga je absoluut een straatje voor rond? Ja. Waar parkeer je de auto dubbel voor? Wanneer verlaat je de visite, zeg maar, vroegtijdig, omdat je daar zo zin in hebt? Dat zou ik willen weten.
2: Ja. Ja. Ja, nou, we zijn erg benieuwd. Stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. En misschien belt Koop je wel op, dus zet je telefoonnummer erbij.
1: Ja, dat toch.
2: Ja. Ik ga niet vet eten. Jullie wel? Gaan jullie
3: ik wilde net vragen, ja, inderdaad. Nee, vanavond doe ik ook gezond. Ja, ik heb het bij me al, een broodje.
1: Okay. Ik eet thuis, maar er staat een salade.
2: Oké, dat zijn...
1: Klinkt toch wel braaf eigenlijk.
2: Ja, zijn we braaf,
3: het is
2: jongens.
3: Maandag, hè. Het is maandag.
2: Dus? Zijn we?
3: Ja, als je maandag gewoon gaat beginnen, dan...
1: Nee, maar maandag... Voor mij is elke dag weekend namelijk.
3: Ja.
1: Op maandag kan dat ook, maar dan moet je dinsdag misschien even later.
3: Ja, precies, ja.
2: Onze beste Koop.

Uit de jaren 70, daar ging je dansen en dan gaf je je tasje aan mij, de DJ. Dat gebeurde dan vaak, hè? Dan moest ik op je tasje passen. Radio M Utrecht, dit is vandaag de Backpipe Appreciation Day. Doedelzakkendag, zou je kunnen zeggen. En ik vroeg, hoe vind je de doedelzak? We hebben een expert aan de lijn gehad. Hij zegt, hij hoeft helemaal niet op de kaart gezet te worden. De doedelzak is altijd op de kaart gebleven. Rini de Bie, die zegt, Nico Haak, doedelzakken pakkie heb ik laten horen. Nico zegt, Jos, wat dacht je van AC/DC met Long Way to the Top? Inderdaad, AC/DC had in 1975 al de doedelzak te pakken. It's a long-

Goedemiddag Jos, mijn broer speelt lier en doedelzak. Het is niet mijn meest favoriete muziekinstrument. Mijn nekharen gaan er van overeind staan, zegt Sera. Nou, zelfs U2 die heeft zich ook gewaagd aan de doedelzak in Tomorrow. Won't you be

0: Dit stond ooit wekenlang nummer 1 in de top 40 rond de kerst. Waarom weet ik niet, maar met de kerst was dit een grote hit. Met een prachtig Schots doedelzakorkest erbij, Paul McCartney. Bij Radio M Utrecht. Nou, koop zometeen met Utrecht komt thuis. Blijf lekker luisteren. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door u.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.nl.

0: aanbieding vandaag ook is? Met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
3: Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid, maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, de strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania. Een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel, het is 5:03. En dit is het geluid van het regionieuws, want Annemarie de Wit die zit hier de hele middag al. Ik doe net of je er net zit. Goedemiddag Annemarie.
5: Goedemiddag. Hoi. De schietpartij in Meidrecht gisterochtend blijkt groter dan gedacht. Niet 1, maar 4 panden zijn beschoten, bleek vandaag tijdens politieonderzoek. De politie kijkt nog of de beschietingen met elkaar te maken hebben. Boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er staan trekkers op de Jan Blankenbrug langs de A2 bij Vianen en Nieuwegein. En ook in de buurt, ik wilde zeggen boert.
4: Boert.
5: Dat krijg je van die, die termen. Ook in de buurt van Woerden laten boeren van zich horen.
4: De boert van Woerden.
5: Ja, precies. Ja. Ze staan expres naast de snelweg omdat ze een publieksvriendelijke actie wilden houden. En een 47-jarige Pool is vrijgesproken van poging tot doodslag na een steekpartij op kerstavond in 2024 in een recreatiepark in Maarseveen. Volgens de rechtbank doet de man terecht een beroep op noodweer, want de Pool kwam tussen beiden toen zijn vrouw door een dronken landgenoot werd belaagd en harde trappen kreeg. Nou, we hebben ook nog iets leuks uit Utrecht. De gemeente Utrecht is namelijk weer op zoek naar jongeren die een jeugdlintje verdienen. Dus ja, wie kan er eentje krijgen?
4: Een jeugdlintje?
5: Ja, een jeugdlintje.
4: Wanneer krijg je dat?
5: Nou, vorig jaar bijvoorbeeld Mohammed van 17. Die was actief bij buurthuizen in de wijk Overvecht.
4: Oh,
5: dus als je wat extra inzet voor Utrecht.
4: Nou, dat lijkt me toch fantastisch. Meer daarover om 17:30?
5: Zeker.
4: Tot zometeen. Even naar de verkeersinformatie. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is het druk tussen knooppunt Everdingen en Beest. Daar staat een file door een ongeluk. Linker rijstrook dicht. Ach, je weet het wel. Een kwartier vertraging daar. Ruim 5 minuten op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes.

0: Ik zou zeggen, goede reis en hou hem op Radio M Utrecht.
1: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
2: Dit was een uittip. Dacht je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
5: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
6: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
7: De zomer vier je bij ons.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Utrecht komt thuis met Koop Geersing.

0: En afgelopen donderdag 23 juli waren ze nog te gast live bij NPO Radio 1 in het Tourcafé.
1: Utrecht komt thuis met Koop Geersing.
0: Het liedje over een onvoorwaardelijke toewijding aan een geliefde. Ja, gezongen door een Nederlandse New Wave Band uit Amsterdam. Hè? Leuk toch? Het liedje stond op het debuutalbum. Alides Hidding was dat. Uit het noorden van het land. Ja, goedemiddag. Je hebt de auto net geparkeerd. De tas staat bij de deur. En precies op tijd schuiven wij aan voor het laatste stukje van de dag. Welkom thuis. En zo dadelijk zit collega-redacteur Danny van Zeggelaar naast me met het verhaal achter die tram naar de Uithof, die voorlopig geen weekenddienst krijgt, en wat de bus daar nou precies mee te maken heeft. Maar eerst duiken we terug naar 1948. In Hilvarenbeek werd op deze dag Henny Vrienten geboren. De stem achter Doe Maar, die jarenlang met zijn geluid een hele generatie liet meezingen.

0: Love Affair met Everlasting Love hier op Radio M Utrecht. 19 over 5 is het. Ja, het zou zo mooi zijn. Elk weekend een tram tussen Utrecht Centraal en het Utrecht Science Park. Maar dat plan gaat voorlopig niet door. De provincie trekt de handrem aan en dat heeft alles te maken met de bus. Danny van Zeggelaar dook in het verhaal en zit nu naast me. Goedemiddag, Danny.
1: Goedemiddag, Koop.
0: Leg eens uit. Wat is nu precies het verband tussen de bus en de tram dat de een de ander in de weg zit?
1: Ja, moet je maar net weten hoe dat in Utrecht in elkaar zit. Maar je hebt hier het bedrijf Transdev. Nou, ik denk dat veel luisteraars dat bedrijf inmiddels wel kennen.
0: Ik ook zelfs.
1: Ja, toch de grote problemen met het openbaar vervoer momenteel. En Transdev verzorgt het bus- en het tramvervoer in en rond de stad Utrecht. En het is zo dat heel veel buschauffeurs ook trambestuurders zijn. Of omgekeerd.
0: Oh, die kunnen niet tegelijkertijd teen of tanden.
1: Nee, dat gaat niet.
0: Nee, snap ik.
1: Nee, en nou ja, we weten, er zijn nog steeds hele grote problemen met de bus. Veel uitval, veel vertragingen. En de provincie zegt nu van, ja, we kunnen er wel voor kiezen om meer trams te gaan rijden. Maar we willen eerst echt die problemen bij de bus onder controle hebben. Dat is het verband.
0: Ja, ja, je hebt het al even gezegd, hè? Er valt veel uit. Wat merken reizigers in de praktijk het meest van het feit dat die tram niet vaker gaat rijden?
1: Nou, dat betekent dat je eigenlijk alleen door de week van 6 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds met de tram kunt tussen Utrecht Centraal en Utrecht Science Park.
0: Daar rijden er geen bussen?
1: Er rijden wel bussen, maar de tram is eigenlijk het snelste middel en heeft ook veruit de hoogste capaciteit om mensen te vervoeren.
0: Die pak je het eerst,
1: is het meest logisch. Er kunnen ook veel meer mensen in vergelijking met een gewone stadsbus. Incidenteel rijdt hij wel in het weekend. Dat gebeurt bijvoorbeeld als FC Utrecht speelt, een thuiswedstrijd. Of als de universiteit een open dag heeft, dan zetten ze de tram in het weekend. Maar verder niet. En dat gaat dus ook voorlopig niet gebeuren. Ook niet in de late avonduren. Er was ook nog wel een wens vanuit de provincie om die tram na 10 uur te laten rijden. Maar ja, dat gaat niet gebeuren. En dat heeft dus alles te maken met die problemen met de bus.
0: Ja, er is een brief van de provincie. Daar heb jij een stukje van gelezen. Er wordt gesproken over 16 ritten per uur in het najaar in plaats van de huidige 12. Ja. Dus je zou zeggen, het gaat erop vooruit. Wat valt jou het meest op? Wat is het meest opvallende detail uit deze brief van de provincie?
1: Nou, het is allemaal heel voorzichtig nog. Van, we moeten nog maar even zien hoe het gaat, ook met de bussen. En een ander opvallend dingetje, staat eigenlijk een beetje los van die tram. Maar een opvallend dingetje, dat gaat over de 30 kilometer per uur die er sinds kort in de stad Utrecht is. Je mag op heel veel wegen tegenwoordig nog maar 30 in plaats van 50. En dat heeft ook gevolgen voor het busvervoer. Heel technisch verhaal. Ik ga het heel simpel proberen uit te leggen. Omdat de bus minder hard mag, kost dat gewoon heel veel extra uren per jaar. Als je 30 rijdt, ben je gewoon langer onderweg dan 50. Dat heeft ook wel gevolgen voor verschillende lijnen die toch wat minder gaan rijden. Bijvoorbeeld lijn 2, dat is wat kleine lijntje door de binnenstad. Ik denk dat veel mensen het wel zullen herkennen aan het kleine busje. Dat rijdt straks nog maar 2 keer per uur. Op alle dagen van de week. In plaats van, dat rijdt nu wat vaker. En ook lijn 5, lijn 9 en lijn 10. Die gaan minder rijden. Dat heeft dus te maken met die 30 kilometer per uur. Ja, en verder valt op dat de tram dus in het weekend alleen met FC Utrecht en met de open dagen op het Science Park. Maar verder dus nog steeds niet. En het valt mij wel op dat ze ook niet meer durven te zeggen van wanneer ze het wel zouden willen.
0: Nou ja, ze spreken over het najaar.
1: Ja, alleen die kleine opschaling van 12 naar 16. Dat is het enige wat ze willen. En ook daarvan zeg ik maar heel eerlijk, dat moeten we ook nog maar zien of ze dat gaat lukken. Ik moet er wel bij zeggen, de tram rijdt vrij stabiel. We zien de uitvalscijfers die ook wij bij het Utrecht bijhouden, dat de bus nog steeds echt veel uitval heeft. Maar de tram rijdt best wel goed. Dat zie je ook aan de reizigersaantallen. Die deelt de provincie elke maand met de provinciale staten. En daarin zie je dat er een verschuiving gaande is van het aantal reizigers met de bus naar het aantal reizigers met de tram. En dat snap ik op zich wel. Want als je weet die tram komt wel, dan kies je eerder daarvoor dan de bus waarvan je niet zeker weet of die komt.
0: We zouden kunnen concluderen dat de bus nog steeds het grootste probleem is.
1: Zeker, zeker. En er is nu een zomerdienstregeling waardoor ze flink hebben gesnoeid in de dienstregeling. Dat zie je ook terug in de cijfers, dat de rituitval wel echt omlaag is gegaan. Maar straks wordt het weer september en iedereen gaat weer met de bus. De normale dienstregeling komt weer op gang. En het is maar de vraag of het Transdev lukt om genoeg mensen te werven die die bussen gaan rijden. Dus ik ben niet zeker van dat de busproblemen binnen nu en een paar maanden opgelost zijn. Ik zou geen goede fles wijn op durven zetten.
0: Hou ons op de hoogte, Danny van Zeggelaar van RTV Utrecht. En daar kun je ook verder lezen, rtvutrecht.nl. Dankjewel.

Luik, 17:55. Zo dadelijk hier op Radio M Utrecht mag jij aan de bak. Wat is jouw favoriete snack? Bob en Anne en Connie die likkebaden er vanochtend dan tussen de middag al bij weg. En wij ronden het straks af. Frikandel, kipcorn, bami, schijf. Laat maar horen wat jouw trek het hardst aanwakkert. En zometeen in het regionieuws. De schietpartij in Meidrecht gisterochtend blijkt groter dan gedacht. En een datalek bij de gemeente IJsselstein.

0: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
6: Het is 5:30, je luistert naar Radio M Utrecht. In de Hengeveldstraat schijnt het zonnetje binnen ook natuurlijk. Ja. Maar daar zit Annemarie de Wit. Mm. Goedemiddag.
7: Hi.
6: Zometeen in het regionieuws de schietpartij in Meidrecht. Hè? Gisterochtend blijkt die dus groter dan gedacht.
7: Ja, niet één, maar 4 panden zijn beschoten. Daaronder het huis aan de Borsaliastraat. In het raam van die woning zaten meerdere kogelgaten. Dat was gisteren al gezien. Maar uit politieonderzoek vandaag bleek dat ook geschoten is op panden aan de Kerkvaart, de Hofland en de Lindeboom. De politie onderzoekt nu of de beschietingen met elkaar te maken hebben en zoekt getuigen en camerabeelden. Boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er staan trekkers langs de A12 bij Woerden en ook langs de A2 bij Vianen en Nieuwegein laten boeren van zich horen.
8: Afgelopen jaar ging het vooral over asielzoekers. Over woningbouw ging het. Wij hopen vooral dat de landbouw toch ook even weer bij het publiek erin onderdanig komt. Dat het bij ons ook verreweg van goed gaat.
7: Ja, de boeren staan expres naast de snelweg en niet erop, want ze wilden een publieksvriendelijke actie houden. Ze vallen wel op met omgekeerde vlaggen en spandoeken met erop teksten als No Farmers, No Food. Een 47-jarige Pool is vrijgesproken van poging tot doodslag na een steekpartij op kerstavond in 2024. In een recreatiepark in Maarseveen was dat. Volgens de rechtbank doet de man terecht een beroep op noodweer. De Pool kwam tussen beiden toen zijn vrouw door een dronken landgenoot werd belaagd en harde trappen kreeg. Omdat hij maar één arm kon gebruiken en veel kleiner is, pakte de man een boterhammes van tafel waarmee hij de andere man in zijn rug en voorhoofd stak. Die verliet het ziekenhuis voordat vastgesteld kon worden hoe ernstig zijn verwondingen waren. 1 op de 3 buitenreclames in Utrecht gaat over ongezonde voeding. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Utrecht naar ruim 2400 reclameuitingen in de stad. De reclames botsen met de ambitie van de gemeente om overgewicht terug te dringen. Utrecht steekt jaarlijks ruim €1 miljoen in die aanpak, maar verdient ook miljoenen aan reclameinkomsten. Ja, de gemeente wil nu strengere landelijke regels, maar kan bestaande contracten niet zomaar openbreken. En de gemeente Utrecht is ook weer op zoek naar jongeren die een jeugdlintje verdienen. Kinderen en jongeren van 6 tot met 23 jaar maken kans als ze zich op een bijzondere manier inzetten voor anderen. En vorig jaar kreeg bijvoorbeeld de 20-jarige Vicky een lintje. Ze is vrijwilliger bij de vogelopvang. En Mohammed van 17 is actief bij buurthuizen in de wijk Overvecht. Nou, inwoners die kunnen de komende tijd kansemmers voordragen. En 20 november worden dan de jeugdlintjes uitgereikt.
6: Wat een mooi positief bericht.
7: Zo is dat. Ja, ik dacht, ik eindig even met iets positiefs.
6: Want dat is er.
7: Ja, en het weer hebben we dan nog te goed. Wolkenvelden en soms wat zon en 22 graden. Vanavond blijft het droog. En dan morgen dan krijgen we flink wat zon, weinig wind en een graad of 27. En woensdag, dan wordt het tropisch.
6: Nou, kijk eens aan zich. Die kunnen we er nog wel even bij hebben.
7: Ja,
6: niet?
7: Ja, smeer je in.
6: Ja, zo is het, zo is het. Over een half uurtje weer.
7: Dan ben ik er weer.
6: Gezellig, tot zo. Ik heb één file met je te delen, die staat op de A27. Het is Utrecht richting Almere, dus Hilversum en Eemnes. Hij is niet heel lang hoor. Kost je 5 minuten extra. Sterkte, hè?
9: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
10: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum. Dit was een uittip.
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Utrecht komt thuis met Koop Geersing.

Ah, die doet het lekker. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten, dat allitereert lekker. De zon zien zakken in de zee. Hartstikke fijn. Het is tijd hier op Radio M Utrecht voor de dagvraag. Wat is jouw favoriete snack? Je kon er vandaag van alles over lezen en je kunt dan reageren op Facebook. Nou, Bob en Anne die beten vanmorgen al in. En Connie schoof tussen de middag aan. En nu is het aan jou. Frikandel, kipcorn, bamischijf of misschien toch die enige... Ja, die enige echte die jij zo lekker vindt. Een frituursnack bijvoorbeeld die niemand kent. Het water loopt ons nu al in de mond. Kun je nagaan, 6:11. Ik heb al zin in eten hoor. Maar is jouw keuzesnack ook dezelfde die in de snackbar hard loopt?

0: Nou, om dat te weten te komen ga ik even een rondje bellen in de regio, langs een paar cafetaria. Even vragen wat de hardlopers zijn. Even kijken. Vianen.
1: Hoi, ik ben Gemma, Qualitaria Vianen.
0: Hey.
1: Wat we het meest verkopen is natuurlijk friet. Daarnaast burgers. En als laatste de snacks, kroket en frikandel.
0: Lekker. Heerlijk. Even verder.
2: Ik ben Sabina van Eck van Cafetaria Sabina in Nieuwegein. Bij ons zijn de top 3. Dat zijn toch wel meestal de eenvoudige snacks. Op 3 staat denk ik de kaassoufflé. Altijd lekker, gaat altijd goed in. Op 2 de gewone rundvleeskroketje, draadjesvlees. En op 1, dat blijft toch altijd wel de frikandel. Of de frikandel speciaal.
0: Tuurlijk.
2: Met mayo, curry en uien.
0: Wow. Nou, het klinkt heerlijk allemaal. Dankjewel, hè. Twee dames, eens even kijken of wij ook een heer aantreffen. Wat gaan... Oh, even kijken, even een nummer. Ja. Cafetaria
3: Desmond.
0: Hey, dag met Koop Geersing van RTV Utrecht. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: We hebben een groot artikel geschreven over snackbars in onze regio. En ik bel vanmiddag in de uitzending op Radio M Utrecht een aantal snackbars om even te vertellen wat hun hardlopers zijn. Vind je het leuk om daar even in te zitten?
3: Ik heb op het moment een beetje druk, dus als ik misschien wat later terug kan bellen of morgen even.
0: Maakt niet uit.
3: Fijne
0: dag. Even door.
4: Hi, ik ben Rikkie de Kuijver van Hans en Vrietje Loenen aan de Vecht.
0: Hoi.
4: Bij ons, bij Hans en Vrietje Loenen aan de Vecht, is de specialiteit op nummer 1 onze huisgemaakte friet. Als op nummer 2 staat daar een heerlijke frikandel speciaal. En op de derde plaats bevindt zich de Angusburger.
0: Vertel nog even wat dat is, die laatste.
4: Die laatste, dat is een heerlijke rundvleesburger. Die komt op een heerlijke briochebol. Mooi rijkelijk gevuld met wat salade en daarbij een heerlijke druffelmayonaise.
0: Honger.
5: Welkom bij Johnny's Burger en Otaco's. Wilt u een medewerker spreken?
0: Nou.
5: Blijf dan aan de lijn.
0: Okay.
5: U wordt zo spoedig mogelijk geholpen.
0: Even dan. Reinhard, wat is jouw favoriete snack? Wat staat op 1 bij jou?
6: Nou ja, wat vind ik lekker? Braadworst. Dat is eigenlijk wel op nummer 1, hoor. En een patatje pindasaus. Och, heerlijk. En een kaassoufflé. Maar dan ook met pindasaus. Ja, het is een rare combinatie misschien. Maar ik vind het wel echt lekker. Ja, echt. Oh, genieten.
0: Ah, nou... Heel langzaam begin ik al trek te krijgen, maar we laten het hier niet bij. We gaan even kijken... Oh ja, deze.
7: Hi, ik ben Julia en ik werk bij de Kaffer Rooibrug in Utrecht. Hetgeen wat bij ons het meest verkocht wordt is een patatje mayo... gevolgd door een frikandel speciaal. En ik denk op de laatste plek gewoon een losse frikandel.
0: Oké. Dat is ook lekker.
8: Hoi, ik ben Nina Heijwegen en ik werk bij Franklin's in Spakenburg. Wat bij ons heel goed loopt is de verse patat. En dit is de handgesneden patat. Dit doen wij zelf op de hal. En nou, mensen bestellen dit bijvoorbeeld met patatje oorlog of dan met speciaal. En op de tweede plek bij ons staat de smashburger. Deze maken wij ook zelf met een dubbele burger met kaas overheen.
0: Oh.
8: Onze eigen smashburger saus. Augurkjes en wat uien overheen. En op 3 staat bij ons frikandel speciaal. En ook denk ik het broodje kroket. Gewoon de traditionele snacks die wij in Nederland hebben. Wordt bij ons ook heel veel verkocht.
0: Ja, nou, één keer nog dan. Gaan we eens eventjes kijken. Gaan we naar Veenendaal. Hallo Veenendaal.
9: Hoi, ik ben Tobias van Cafetaria 2.0 uit Veenendaal. Ons meest verkochte product is op dit moment onze eigen flipstick. Dat is onze eigen snack. Dat is een samengeperst vlees en dat paneren wij. En met champignonspek en ui en mayonaise en curry is dat heerlijk. Ons tweede verkochte product is natuurlijk de normale frikandel. En ons derde meest verkochte product is het broodje warm vlees.
0: Broodje warm vlees. Wat zit daar precies tussen? Vertel dat eens.
9: Dat is een broodje met frikandel. En daar kan of pindasaus. En daar kan ook echt een eitje bij. En dat is helemaal uitgebreid. En dan kan er ook champignonspek en uitje bij. Wat ik zelf het lekkerst vind is een kalfskroketje.
0: Oh.
9: De textuur van de kroket is anders dan een normale kroketten. En daarin is die wel juist heel vleurend en lekker.
0: Oh, het klinkt allemaal super lekker, vind je niet, Reinhard?
6: Ja, heerlijk.
0: Ik ga bestellen, gezond, denk ik. Hoor. Ja, ja, ja. En rond deze tijd zo'n onderwerp bespreken, dat is altijd gevaarlijk, hè?
6: Ja, behoorlijk. Nou, ik ga wat bestellen, denk ik.
0: Doe mij maar een...

0: Goedemiddag, Gita.
1: Goedemiddag, Koop.
0: Hot chocolate was dat op Radio M Utrecht. Het is 6:10. Gita Spannenburg, een hele goede middag, hoor.
1: Goedemiddag.
0: Ja. Hij begon, heb ik het even over het weer, hè? Ja, is dat een onderwerp voor je?
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja, over het weer kun je altijd praten. Het begon een beetje bewolkt vanmorgen. Ja. We hebben in IJsselstein nog een spettertje gehad. En nu zie ik toch hier in Hengeveldstraat heerlijk zonnetje schijnen. Ja, ik vind het altijd fijn. Is dit een beetje de voorbode van de komende dagen?
1: Ja, de komende dagen worden in ieder geval warmer. En langzaam maar zeker steeds zonniger. En vandaag hebben we op een paar plekken hebben we wat lichte buien gehad. Buitjes. Soestdijk 0,8, Woudenberg 0,8 zie ik. Zeist 0,2, heel veel plekken 0,0. Maar gelukkig hadden wij gisteren natuurlijk ook een aantal buien over ons heen. Dus wat dat betreft hebben we wel iets aan neerslag gehad. En je ziet dan eigenlijk dat de stapelwolken zo aan het eind van een zomermiddag langzaam maar zeker verdwijnen, oplossen. En dat het toch een tijdje, een paar uur lang breed opgeklaard is.
0: Ja. Nou ja, zou je ons willen meenemen naar de dagen erna?
1: Ja, de dagen hierna, die blijven zomers of worden vooral weer zomers. Met fraaie temperaturen eigenlijk in ieder geval tot en met midden volgende week. Veelal 25 plus temperaturen en af en toe ook uitschieters. Morgen, ja, veel zon. Misschien in de vroege ochtend vanuit de nacht een aantal wolkenvelden die in de loop van komende nacht over ons heen schuiven vanuit het westen. Zodat dat morgenochtend eventjes, dat zijn wolkenvelden, die trekken weg, breken open. We houden wat stapelwolken over, maar vooral heel veel zonneschijn. Ja, rond het middaguur 24 graden. Dat hebben we vandaag niet gehaald, daar kwamen we lang niet aan. En uiteindelijk heb ik 27 graden staan voor morgenmiddag. Dus dat zijn hele fraaie zomertemperaturen.
0: Nou, dat klinkt hartstikke goed, zeg. Hoe moet dat in de komende weken?
1: Hoe bedoel je de komende weken?
0: Nou, ga ik te ver daarmee? Zover kun je niet kijken.
1: Dit is natuurlijk sowieso een imposante zomer, hè?
0: Dat is
1: waar we in vertoeven. Ja. En er zijn er een aantal die me echt bij zijn gebleven. 2003, 2006, ook 2018, 2019, weet je nog? Met die record 40,7 in Geelse Rijen in 2019. En ook toen veel branden in Zuid-Europa. En nu natuurlijk ook die enorme, waanzinnige...
0: Ja, is het ooit zo heftig geweest, denk ik dan?
1: Nou ja, niet dat ik me kan herinneren. Bosbranden, zeker bij Spanje, hoort het er bijna een beetje bij. Maar in Frankrijk... waarschijnlijk zullen we allemaal toch ook wat aan dat bos moeten veranderen. En dat zie je in Nederland natuurlijk ook gebeuren. Dat je een ander bomensoort in plaats van dennen veel meer naar loofbos bijvoorbeeld toe gaat. Waardoor het brandgevaar ook wat kan afnemen. Er zijn vele maatregelen die we kunnen nemen. Maar dat de temperatuur stijgt en dat het langere tijd droog kan zijn. Ja, dat is iets wat blijvend is. En wij zitten zeg maar woensdag op onze piekdag. Dan gaan we even de tropisch zitten in. Maar ook maar één dag lijkt het 34 graden.
0: Oh ja.
1: Met heel veel zon. Nou ja, als je één zo'n piekdag hebt, dan vinden veel mensen het wel leuk. Maar als je een piekweek of een piekmaand hebt, dan zijn Nederlanders wel klaar mee, denk ik.
0: Je zegt 3,34 misschien. Voelt dat klam aan?
1: Ik denk dat het op zich meevalt. Ja, we komen... uit een redelijk frisse periode. Ik denk dat dat op zich wel gaat. Ook de nacht ernaartoe. Nacht naar woensdag toe. Die is nog relatief fris met 16, 17 graden. Ik denk wel dat de nacht naar donderdag een milde is. Een warme. Met in de steden 20 graden als minimum. En ook al is het donderdag dan een paar graden minder heet. Dat voelt dan waarschijnlijk wel wat klammer aan.
0: Ja. En de nachten die schijnen klam te worden, hè?
1: Ja, die nachten die worden dan ook klam. En ja, het is eigenlijk een beetje toch weer wachten op neerslag. Het zou natuurlijk kunnen dat er in de hitte op donderdag een hitteonweer ontstaat. Maar ja, die kans is ook maar heel klein. En ook de dagen daarna, vrijdag, zaterdag, zondag, nog geen neerslag voor ons in Midden-Nederland. En temperaturen op de meeste dagen, vrijdag, zaterdag, zo rond de 25 graden ongeveer. Dat is eigenlijk schappelijk zomers. Maar wat droog, ja.
0: Vind ik wel een mooie schappelijk zomers.
1: Schappelijk zomers.
0: Ja, daar kunnen we het wel mee doen, wat dat betreft.
1: Hè?
0: Ja, zeker. Nou, je hebt het weer mooi uitgebreid verteld. Dank je wel, Gita.
1: Alsjeblieft.
0: Over een uurtje moeten we eens even nadenken waar we het toch weer over gaan hebben, hè?
1: Over het weer?
0: Nou, dat is een hele goeie. Ik zou zeggen, neem een lekker snackje en tot over een uurtje.
1: Tot zo.
0: Tot zo.

0: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastig gevallen. Ze deden een melding van discriminatie.

0: plek werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de vier Nederlanders worden ook de drie bemanningsleden vermist. Alle vier verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. Twee verdachten zijn minderjarig. Over de andere twee zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dank je wel. Bijna 2:06. Je luistert naar Radio M Utrecht. Een hele goede avond, zeg ik ook tegen Annemarie de Wit.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, zo dadelijk over een half uurtje het regionieuws. Heb je alvast een tipje en een sluier?
2: Ja. Een 47-jarige Pool is vrijgesproken van poging tot doodslag na een steekpartij op kerstavond in 2024 was dat. Het gebeurde in een recreatiepark in Maarseveen. Volgens de rechtbank doet de man terecht een beroep op noodweer. De Pool kwam namelijk tussen beiden toen zijn vrouw door een dronken landgenoot werd belaagd en harde trappen kreeg. Boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. We hoorden het al even. Er staan trekkers op de Jan Blankenbrug langs de A2 bij Vianen en Nieuwegein. En ook in de buurt van Woerden laten boeren van zich horen. Ze staan dus expres naast de snelweg en niet erop, omdat ze een publieksvriendelijke actie willen houden. En het mag dan hartje zomer zijn, maar in Amersfoort loopt het storm met de inschrijvingen voor de kerstmannenloop. Ja, deelnemers die rennen in december 5 kilometer door de binnenstad. En het gaat allemaal gehuld in een kerstmannenpak en een rode kerstmuts op. Ja, nou, superleuk beeld denken, altijd. Ja. Ja, maar nu een beetje warm misschien. Zometeen dan hoor je er meer over.
1: Oké, dankjewel. Ik kan wel even een kerstplaatje draaien zometeen. Misschien wel even leuk, denk ik. Hè? Even naar het verkeer toe. Nou, het loopt lekker af hoor. Ik heb nog een hele kleine voor je. Een file dan. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Door een ongeluk is daar wat op onthoud tussen Amersfoort Noord en Barneveld. De weg is weer vrij, maar kan nog even duren. Je hebt een paar minuten vertraging.
3: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
4: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
5: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
6: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
7: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
8: Dit was een uittip.
9: Hot time, summer in the city, back of my neck in the
10: zomer.

0: A Good Heart werd geschreven door de zangeres van een Amerikaanse band over haar relatie met de toetsenist van een bekende Amerikaanse rockband. Oeh, klein puzzeltje. Het opende debuutalbum van een voormalig punkzanger Fergal Sharkey.
1: Utrecht komt thuis met Koop Geersing.
0: Nou en of. Als je denkt, waar is Aard? Die is er niet. Dan weet je dat meteen. De klok gaat richting 7. De provincie schakelt langzaam een tandje terug. En terwijl de een de barbecue aansteekt, is een ander juist op zoek naar iets heel anders. Gezelschap. Zometeen hoor je over de buurtcamping, die al bijna 10 jaar vrijwilligers zoekt om buren dicht bij elkaar te brengen. Van keukenheld tot campingbeheerder. Er is werk voor iedereen die verbinding belangrijk vindt. Even lekker dansen. Even een jive. Ga er maar klaar voor staan.

0: Ik geloof dat beslist. Er is meer tussen hemel en aarde dan wij weten. Edcilia Rombly. Het is inmiddels 6:15 op een mooie zonnige avond. Ja, de avond begint eigenlijk een beetje nu, hè. Al bijna 10 jaar brengt de buurtcamping buurtbewoners in Utrechtse parken samen. Van Lunette tot Kanaleneiland. En nu zoeken ze versterking. Aan de lijn heb ik Fleur Gabel. Goedemiddag, Fleur.
1: Hi, goedemiddag. Hallo.
0: Even om te beginnen, wat moeten we ons ook alweer voorstellen bij een buurtcamping?
1: Ja, buurtcamping is een ontmoetingsplek eigenlijk, wat door en voor buurtbewoners zelf wordt georganiseerd. En dat is een pop-up camping in een stadspark, waarbij buren met elkaar leuk gaan kamperen.
0: Ja, dus met tentjes en zo?
1: Ja, zeker, ja. En wij zetten de buurtmakers, zo noemen we de vrijwilligers, in hun kracht. Dus wij leiden ze op, zodat ze zelf weten hoe ze zo'n buurtcamping kunnen gaan opzetten. Waarbij ze bijvoorbeeld leren hoe ze vergunning aanvragen doen. Fondsen aanvragen, lokale ondernemers erbij betrekken. Maar ook bijvoorbeeld een leuk programma bij elkaar maken. Van een buurtbarbecue tot aan yoga, workshops. En een hele vrolijke, gezellige boel, zodat buren elkaar weer gaan leren kennen.
0: Ja, er zijn natuurlijk al diverse buurtcampings. Hoe is daar doorgaans de sfeer?
1: Ontzettend gemoedelijk, ja. En gezellig en vooral ontspannen, want het is echt vakantie vieren met elkaar. Eigenlijk bij je eigen huis om de hoek.
0: Bijna voor de deuren.
1: Ja, klopt. Ja,
0: je had het al eventjes over, het is niet een kwestie van iedereen oproepen met een tentje ergens te gaan staan. Nee, er moet natuurlijk ook duidelijk een vergunning voor zijn. Je moet dus allerlei zaken regelen. Dat gaan jullie organiseren, hoe je dat moet doen. Is het ingewikkeld om zo'n park, zeg maar, in te richten en daar de toestemming voor te krijgen om een buurtcamping te starten?
1: Nou, gelukkig hebben wij dus al een hartstikke lange ervaring en zijn er dus ook al echt veel buurtcampings in Utrecht. Dus Majelle Park heeft afgelopen zomer 10e verjaardag gevierd. Maxima Park, Park de Koppel, Griffpark en Transwijk. Daar zijn al de buurtcampings. Dus daar zijn ook buurtcampingbeheerders die al heel flink ervaring hebben. En die kunnen ook als mentor helpen. En wij hebben ook de ervaring met gemeenten. En hoe je dat allemaal doet. Een veiligheidsplan opstelt. En dat maken wij zo laagdrempelig. En vooral leuk voor de buurtbewoners om zelf te gaan doen.
0: Ja, nou ja, qua weer is het natuurlijk prima. Want je hoeft al helemaal niet ver meer te rijden om in een prachtige, bijna tropische weersomstandigheid een camping op te zetten. We gaan eens even naar de organisatie. Hè. Jullie zoeken mensen voor heel verschillende klussen. Hè, van keukenhulp tot campingbeheer. Welke rollen hebben op dit moment, zeg maar, het hardst versterking nodig?
1: Ja, nou eigenlijk, want de buurtcampings zijn al geweest. Maar we zijn dus nu echt op zoek naar buurtcampingbeheerders. Dus mensen die zelf een team met hun eigen buren willen gaan samenstellen. Om voor volgend jaar dan nieuwe buurtcampings neer te zetten. Ja. Bijvoorbeeld in de Wilhelminapark Oost. Daar is nog geen buurtcamping. Of in het Julianapark. In Utrecht-Zuid. Dus we zien veel mogelijkheden. En dan voor volgend jaar, ja, dan zijn we ook echt op zoek naar bijvoorbeeld mensen die het leuk vinden om te koken. Of ja, wat ze ook eigenlijk zelf leuk vinden. Dus waar ligt je talent en wat wil je inzetten?
0: Wat je doorgaans ook inzet als je zelf op de camping staat, hè?
1: Ja,
0: dat doe je ook
1: precies.
0: Dingen samen. Ja, dat begrijp ik. Nee, we moeten dus vooruitdenken.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Het is niet, we gaan volgende week ergens staan en dan hebben we een buurtcamping. Zo werkt het niet, hè?
1: Nee, in Utrecht zijn de buurtcampings dus al geweest. Maar we hebben door het hele land 70 buurtcampings. Dus er zijn in Nederland nog andere buurtcampings. Dus als je denkt van, nou, ik wil wel eens even zien hoe dat is. Kom vooral kijken naar een andere buurtcamping. Om het dan zelf te gaan realiseren in je eigen stadspark.
0: Ja, noem nog even de URL. Hè. Waar kunnen we op het web terecht om die buurtcamping eens even goed door te lezen?
1: Dat kan op debuurtcamping.nl. En het is echt ontzettend een leuke manier om je buurt te leren kennen. Om uiteindelijk een meer verbonden, betrokken buurt te creëren.
0: Ja, ik vind het een geweldig positief initiatief. Is er, want jij doet dit natuurlijk ook al een tijdje, is er een ontmoeting die jou ooit is bijgebleven? Buren die, ja, zeg maar, elkaar dankzij die buurtcamping echt hebben leren kennen?
1: Ja, ontzettend veel eigenlijk hoor. Want 88% geeft ook echt aan zich meer thuis te voelen. En 78% maakt nieuwe vrienden. Maar ik heb zelf ook hele leuke contacten aan overgehouden. En ook echt mensen die elkaar daarna gaan helpen. Dus vaak is een buurtcamping een kickstart van wat er later komt.
0: Ja.
1: En dat is echt ontzettend bijzonder. En het is ook voor echt voor iedereen. Dus wij zeggen altijd van muurbloempje tot druk te maken. Van havermelkelieten tot zuigeling. Van jong, oud, rijk, arm. En wij verzorgen ook tenten.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Het maakt niet uit wie je bent, voor iedereen een tent.
0: Ja.
1: En iedereen is ook even knullig met een wc-rol onder zijn arm, hè? Dat zeg ik ook altijd.
0: Je kunt het leuk vertellen, moet ik zeggen hoor. Als iemand nu luistert en denkt, dit is iets voor mij. Wat is dan het handigst? Stel voor, ik heb altijd al campingbeheerder willen worden en ik wil dat wel opzetten voor het komend jaar. Bij mij in de buurt een mooi groot park.
1: Ja.
0: Hoe kan ik mij aanmelden, ook voor eventuele andere dingen?
1: Nou, heel graag ga je naar www.buurtcamping.nl. En dan hebben we bijvoorbeeld een informatieavond die je gratis kan volgen online. En daar vertellen we er meer over. En dan gaan we heel graag met jou in gesprek om een mooie, gezellige buurt bij jou ook te maken met een buurtcamping.
0: Nou, het klinkt geweldig. Ik zou bijna zeggen, wat houd je tegen, hè?
1: Precies.
0: Ja, zo is het. Floor Gabel van de buurtcamping. Fijn dat je het even verteld hebt.
1: Heel erg bedankt. En
0: hopelijk levert het wat op. En laten wij maar contact houden, hè?
1: Hartstikke leuk, gezellig.
0: Alle goeds. Okay. En een fijne avond.
1: Zelfde.
0: Dag.

gaan we niet doen hoor. Heel belangrijk hier op Radio in Utrecht. En wie was het ook alweer? Een groepje. Ja, die naam. Ik wil hem horen. Ja, helemaal goed. Tavares was dat. En zometeen zit Annemarie hier weer met het regionieuws. Het wordt woensdag tropisch warm. En de kerstmannenloop is populair dit jaar, zeg. Kerst. Ja.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: Nu bij Dirk, Lotus Speculoos Pasta XXL pot 3,49.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: En tijd voor Annemarie de Wit. Annemarie, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
6: Ik zat iets heel anders te doen.
7: Avond
6: in de gaten.
7: Eigenlijk.
6: Ik denk, nu alweer. Ja, het is avond. Ja, het is ook 6:30. Kopen ze er even niet bij. Gelukkig ben jij er.
7: Zo is dat. Een 47-jarige Pool is vrijgesproken van poging tot doodslag. Hij stond terecht voor een steekpartij op kerstavond in 2024... in een vakantiepark in Maarseveen. Volgens de rechtbank doet de man terecht een beroep op noodweer. De Pool kwam tussen beiden toen zijn vrouw door een dronken landgenoot werd belaagd en harde trappen kreeg. Omdat hij maar één arm kon gebruiken en veel kleiner is, pakte de man een boterhammes van tafel waarmee hij de andere man in zijn rug en voorhoofd stak. Die verliet het ziekenhuis voordat vastgesteld kon worden hoe ernstig zijn verwondingen waren. Boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er stonden eind van de middag trekkers langs de A12 bij Woerden en ook langs de A2 bij Vianen en Nieuwegein lieten boeren van zich horen.
8: Afgelopen jaar ging het vooral over asielzoekers. Over woningbouw ging het. Wij hopen vooral dat de landbouw toch ook even weer bij het publiek erin onder de aandacht komt. Dat het bij ons ook verreweg van goed gaat.
7: Ja, de boeren staan expres naast de snelweg en niet erop. Ze wilden een publieksvriendelijke actie houden. Later volgen misschien wel acties die het publiek meer gaat raken, zeggen de boeren. De politie zoekt getuigen van een zwaar ongeluk op de N210 bij Lopik. Twee auto's botsten daar zaterdagochtend frontaal op elkaar. Een van de auto's vloog over de kop, waarna de bestuurder bekneld raakte en zwaar gewond naar het ziekenhuis moest. De andere bestuurder moest voor controle naar het ziekenhuis. De politie wil in contact komen met mensen die iets hebben gezien of misschien camerabeelden hebben. Ja, dat mag dan misschien hartje zomer zijn, maar in Amersfoort loopt het storm met de inschrijvingen voor de kerstmannenloop. Duizenden deelnemers rennen in december 5 kilometer door de binnenstad, gehuld in een kerstmannenpak en met een rode kerstmuts op. Ja, er is plek voor ruim 2000 deelnemers en de helft is al gevuld, is het nieuws van vandaag. De kerstmannen en vrouwen lopen voor het goede doel. Dit jaar is dat Wereldouders. Die organisatie ondersteunt kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen in Latijns-Amerika.
6: Kerst in juli.
7: 18 december gaat dat allemaal plaatsvinden.
6: Ja, helemaal goed. Nou, als je weet dat als wij weer de kerstplaten horen die opgenomen zijn, worden ook rond deze tijd opgenomen.
7: Dat is ook zo, inderdaad. Er zijn nog meer mensen met kerst bezig.
6: Vooruitkijken. Ja.
7: Het blijft vanavond droog. Morgen flink wat zon, weinig wind en een graad of 27. En woensdag wordt het tropisch.
6: Nou, dat is heerlijk om naar uit te kijken.
7: Zo is dat.
6: Vind je dat ook?
7: Ja, niet te heet moet het worden hoor. Maar,
6: 34 graden hoorde ik.
7: Ja, dat vind ik wel weer erg warm.
6: Ja.
7: Maar zo rond de 22 met een zonnetje, als ik het mag zeggen. En dan geen regen, zoiets.
6: Klinkt goed, Annemarie. Fijn dat je erbij was vanmiddag.
7: Tot
6: en
7: later.
6: Ik zou zeggen, fijne avond en
7: hetzelfde.
6: Tot de volgende.
7: Joe.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
12: Dit was een uittip. Utrecht komt thuis met Koop Geersing.

Wat een gezelligheid. Justin de Wild. Cheerio. En luister eens. Ja, 6:59, Radio M Utrecht. Utrecht komt thuis. Onze dagvraag op Facebook, daar ga ik even naartoe. Kijk even, Radio M Utrecht. Welke snack eet jij graag? Gezond of niet? We hebben het daar vandaag over. Frikandel, kipcorn, bami-schijf. Welke wint het bij jou? En waarom grijp jij daar altijd weer naar?

0: Ja, olé. Ja, wat viel op bij die snackvraag van vandaag? Nou, nogal wat blijkt. Sas gunt zichzelf hooguit 4 keer per jaar een zacht ijsje. Maar een gevulde goulashcroket bij Davids, die gaat er ook altijd in. En Michael uit Nieuwegein noemt zijn frikandel speciaal. Nasibal en kaassoufflé zelfs een liet waard. En Fred houdt het simpel. Een kroketje het liefst met brood. Karin zweert bij de kroket van Van Dobbe. En Peter uit Wijk bij Duurstede denkt meteen aan een rondleiding door de plaatselijke snackfabriek. Jaap eet elke dinsdag na het oefenen bij de brandweer van de fruitschaal. Bij zowat elke post een vaste traditie. De bruine zeker. Ja, dat zal wel. Adrie uit Werkhoven wil zijn frikandel speciaal het liefst verzopen in saus. Verzuipen, moet ik zeggen. En Duda die houdt het bij een simpel broodje frikandel speciaal. En Ruud zit vandaag zelfs in Berlijn, waar hij zichzelf trakteert op een currywurst. Ja, natuurlijk. Jenneke die hoort dat onze collega laatst nog bij haar langs ging. En Marion maakt 1 ding heel duidelijk. Voor een kaassoufflé maak je haar wakker. Maar een frikandel schuift ze resoluut weg. En bij een andere Peter komt er zelden een snackbar aan te pas. Daar gaat het om zelfgebakken stukjes kipfilet in huisgemaakte pindasaus. Tegenwoordig met verse komkommer uit eigen tuin erbij. En een bitterbal of kroket uit de oven als het weer eens zover is. Ad zweert in Kabau bij het enige echte bordje moes van de plaatselijke patatzaak. En Astrid is juist klaar met de frikandel. Die vindt ze maar niks. Ze kiest liever voor een berenhap, een kroket of een bami-schijf. Met de kanttekening dat je een snack niet moet verdrinken in de saus. Nou ja, zoveel meningen, zoveel snackbars. En toch herkent iedereen zich dezelfde in die ene guilty pleasure. Morgen een nieuwe dagvraag op Facebook, hè? Ja, lekker kijken hoor. Lekker meedoen.
1: Utrecht komt thuis.
2: Met Koop Geersing.

0: Julian Lennon. Hiermee werd hij bekend. Too Late for Goodbyes. En tegenwoordig is hij een goede fotograaf. Hij heeft zich helemaal op toegelegd. En dat doet hij hartstikke leuk. Gita Spannenburg, goedemiddag weer. Goedenavond, hè?
1: Goedenavond, ja.
0: Moet je weer even aan wennen. Ja. Dat na 6 uur moet je weer avond zeggen.
1: Ja, terwijl het nog zo licht is, hè?
0: Ik had 1 keer goed gedaan en om 7:30 ging ik meteen weer de mist. Maar gelukkig was hier Annemarie en die corrigeerde mij.
1: Avond.
0: Ik had niet helemaal alleen. Goedenavond. Hé, jij bent ook graag op het water. Dat kan weer de komende dagen. Heb je laatst nog lekker ergens gekanoot of zo?
1: Ja, dat is het voordeel van een zomer à la deze. Deze imposante zomer. Met dat mooie weer. Wat warm, maar oké, mooi weer. Ik heb afgelopen zaterdag op de Hunze in Drenthe gekanoot een stukje.
0: En een stukje?
1: Een stukje,
0: even,
1: ja.
0: Even
1: een paar
0: van de kant
1: uurtjes.
0: Gaan we terug. Nee.
1: We vochten een beetje tegen de dazen, want er was eerst weinig wind. En toen waren de dazen nog wel talrijk, maar later ging de wind opsteken en dan kwam het goed. En
0: dan leg je even aan mij uit wat dazen zijn.
1: Ja, dazen is een soort steek... Vlieg, niet een mug, maar echt een vlieg. Het lijkt op een vlieg met een iets langer lijf. Zitten ook vaak op paarden en koeien, hebben er vrij veel last van. En als die op je zitten, beginnen ze onmiddellijk te steken.
0: Oba.
1: En dat kan best een pittige steek zijn. Dus die zijn, is nu eigenlijk een soort piek bezig van dazen.
0: De daas dus.
1: Ja, en ik ben de zaterdag ervoor op de sub geweest door Utrecht.
0: Oh, wat lekker.
1: Dus
0: door
1: dat
0: Utrecht,
1: is ook...
0: hoe bedoel je?
1: Door de Utrechtstad, door de grachten.
0: Ja?
1: Ja, het was net de Efteling. Dat is heel grappig.
0: Was dat ook niet hartstikke druk?
1: Het was ontzettend druk.
0: Ben je dan niet een beetje bang dat je omgaat of zo?
1: Het viel me mee. Ik had nog maar 1 keer eerder eigenlijk op de sub gestaan. En een vriendin vroeg van, ga je mee? En toen dacht ik nog, oh, er vaart toch van alles. En inderdaad, er vaart van alles. Rondvaartboten, waterfietsen, hele terrassen met drank heb ik voorbij zien komen.
0: Waar ben je opgestapt?
1: Eigenlijk vlakbij het station. Er is een opstappunt waar je ook wat kunt huren. En dan ga je eigenlijk 2 keer rechts en je zit op de Oude Gracht.
0: Oh, wat leuk zeg.
1: En iedereen was aan het wachten tot, denk ik, dat we eraf vielen. Maar dat is niet gebeurd.
0: Oké, dan heb je het goed gedaan in ieder geval.
1: Ja, het is heel leuk.
0: Het blijft de komende dagen volgens mij fantastisch weer om je op het water te begeven. Hè? Vertel
1: op het
0: eens.
1: Water. Waarschijnlijk voor de zeilers is het allemaal wat te weinig wind. Alhoewel, vandaag was ook een lekker windje uit het westen. Maar de watertemperatuur... Temperaturen zijn natuurlijk hoog, dus als je ergens vanaf valt, dan kom je in warm water terecht. En er is gewoon veel ruimte voor de zon, dus het is uitstekend waterweer. Gelukkig is er ook nog genoeg water overal aanwezig. We hebben dan wel droogte, maar de grachten en de plassen staan nog vol in ieder geval. En het wordt mooi weer. Ik denk ook een mooie avond vanavond. Brede opklaringen nu al. En vannacht, dan kan er later vannacht wat bewolking overtrekken. Maar dat trekt morgenochtend alweer heel snel weg. Dan hebben we morgen veel zon, een paar stapelwolken, echt watersport. Weer voor degene die houden van weinig wind.
0: Als je een jachtje hebt of een roeibootje is ook hartstikke
1: dan
0: leuk.
1: Dan is dat
0: natuurlijk.
1: Leuk. Dan, er staat een heel licht zuidelijk briesje. Dat voert die warme lucht aan. En met veel zon wordt het dan 27 graden. Misschien nog wel wat warmer zo lokaal. En woensdag is even de piek met 34 graden voor ons in Midden-Nederland. Met eigenlijk alleen maar zonneschijn. Misschien wat wolkensluiers of vliegtuigstrepen. Maar voor de rest is het een zonovergoten dag. En het mooie is dat het nu niet een piek is die lange tijd duurt. Weet je wel, dat je dagen achtereen zit. Maar het valt er weer een beetje terug op donderdag en vrijdag. Het blijft wat dat betreft relatief gezien in deze zomer. Dit wordt toch een hele imposante zomer. Die wordt de allerwarmste ooit. Ook als augustus normaal verloopt qua temperaturen. Dan gaan we nog de top 3 halen en dan de eerste plek. Dus wat dat betreft is de zomer nog lang niet voorbij.
0: Nee, dat geloof ik graag. Nou ja, het is mij gauw te warm boven de 30 graden. Omdat het vaak in Nederland tenminste zo klam voelt. Is dat ook nu?
1: Ja, ik denk dat ons land is ook niet helemaal gebouwd op 30 graden. Net zoals je in Frankrijk zag dat een stad als Parijs eigenlijk niet gebouwd was op 40 graden. Maar meer op koude winterdagen dat dan de warmte binnen moest blijven. Dus daar merken ze nu ook van alles aan. En de meeste mensen, ik denk de meeste Nederlanders... 24 graden een beetje ideaal vinden. We zitten daar de komende tijd net wat boven. Maar vrijdag, zaterdag, mooi weer. Stapelwolken, zon, een graad of 25. Ja, dan kun je ook 's avonds nog voor allerlei dingen doen. Dus het is mooi weer. Oké, het is te droog. Maar het is wel vrij zonnig weer voor de zomerliefhebbers.
0: Ja, en we moeten ons een klein beetje voorbereiden op warme nachtjes.
1: Ja.
0: En je kunt nog een beetje over die periode heen kijken. Want je zegt, het is waarschijnlijk 1 dagje zo'n piek. En dan...
1: Ja, en dan gaat die temperatuur iets omlaag, zeg maar, vrijdag, zaterdag, zondag. En dan zou er zondag, maandag, dinsdag weer wat een piek kunnen komen. Maar denk dan aan 27 tot 30 graden. Dat is toch een beetje onduidelijk. Hangt er ook vooral vanaf uit welke hoek de wind waait. Een oosten- of een noordoostenwind maakt al verschil, zeg maar.
0: Ja?
1: Dus noordoostenwind kan net wat frissere lucht vanaf de Noordzee meevoeren. En de oostenwind die kan van oorsprong eigenlijk vanuit Frankrijk komen met een bochtje. En dan krijg je weer warmere lucht. Dus ja, het zomert gewoon hartstikke hard door.
0: We zitten een beetje te wachten op die westenwind, denk ik dan. Hè?
1: Ja, weet je, ik denk dat wij in ons land best wel de afgelopen anderhalve maand ontsnapt zijn aan heel veel hitte ook. We hebben natuurlijk ook veel hitte gehad.
0: Ja, zeker.
1: Het had nog pittiger gekund, zeg maar, als je ziet wat er vlak bij ons is gebeurd.
0: Ik ben achter mijn drumstel gaan zitten.
1: Ja, wat kun je dat goed?
0: Ja, als jij die bas even volhoudt. Hoppa de hop. Hey, fijn dat je het even verteld hebt weer.
1: Spreek je morgen weer.
0: Morgen weer, hè?
1: Ja,
0: kijk
1: zeker.
0: Kijk er nu al naar uit.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert. Op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One. Van Vodafone.
9: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minder

0: hij tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
3: Dit was een uittip.
4: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
8: De zomer vier je bij

0: tijd en de mooiste muziek.
1: Dit is Radio M Utrecht.
0: Met de avond van de nostalgie.
2: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
2: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
1: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio.mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Om 3:00.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
1: En de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer, vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hot time, summer in the city, back of my neck in the
4: zomer, zie je bij

Thank you.

0: bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio-mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Om 3 uur.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
2: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
1: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan het weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Stuck on You, Lionel Richie. Op Radio M Utrecht. En dat is een liedje dat ik me wel een beetje identificeer met jou en mij. We zitten aan elkaar vastgeplakt. Ik ben hier elke avond tussen 10 en 11 uur 's avonds en jij ontvangt mij. Met alle mooie liedjes die ik voor je mee heb genomen, ook vanavond weer. Avond komt voorbij van Boudewijn de Grote, verheug ik me erg op. Net als Colors van Donovan en More Than Words van Extreme. Het zijn zomaar even een paar highlights, want als ik alle liedjes ga noemen die voorbij komen, dan is het een beetje zonde. Ik zou het ook wel leuk vinden als het af en toe nog een beetje een verrassing voor je is. Laat ik eens beginnen met Guus Meeuwis en Vagant. Zo ver weg.

Toch wel aardig dat een heleboel rockbands de grootste hits scoren met ballads. Ook in het geval van Extreme was dat zo. More Than Words.

men licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen. En ik ken je diepste angst.

altijd een traantje bij wegpinken bij Boudewijn de Groot. Mooie herinnering aan Avond hoorde je in de Love Songs op Radio M Utrecht. Waar ik zo meteen de Bee Gees voor je draai en Elton John. En ook Dr. Hook. Dit is misschien wel hun lekkerste. Sharing the Night Together.

Dat waren de Bee Gees en To Love Somebody. Een paar maanden geleden heeft Christopher Cross opgetreden in Tivoli. En daar vertelde hij een mooi verhaal. Naast het feit dat hij natuurlijk heel veel prachtige nummers van zichzelf gespeeld heeft. Hij werd namelijk bevraagd door een douanebeambte. En die zei, ik ken iemand die ook Christopher Cross heet. Dat is een artiest. En toen zei Christopher Cross, goh, wat grappig. Wat doet hij tegenwoordig? En toen zei zij, ja, ik weet eigenlijk niet. Volgens mij is hij overleden. Nou, het tegendeel bleek waar. Christopher Cross is alive and kicking. En als je zijn concert gemist hebt, dan draai ik nu een van zijn mooiste liedjes hier op Radio M Utrecht. Dit is Sailing.

Donovan was dat op Radio M Utrecht. Zometeen hoor je nog Fleetwood Mac, Natalie Cole. En dit is ook een schitterend liedje van Joshua Caddison over Jessie.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bevoerde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

Deze stad is groot genoeg. Bij een hond komt het op de geur aan. En het ruikt lekker

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af na 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog